0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door wijkopenauto's.be. Je wagen verkopen zonder gedoe.
1: Zo zacht, zo romig, dat maakt iedereen wild. Leerdammer extra mild.
2: Zo, we zijn terug in het Philadelphia Stadium in de spelerstunnel, waar de spelers van Ivoorkust weer naar buiten komen voor een hopelijk even boeiende tweede helft. De eerste helft mocht er best wezen. Alleen de goals ontbraken. En Alan Franco met het nummer 21. En Moises Caicedo met het nummer 23. En er is de coach, Sebastian Becasese. Vaak assistent geweest van Jorge Sampaoli. En ook veel beïnvloed door Marcelo Bielsa, die Becasese. Het tempo lag bijzonder hoog in de eerste helft. Met de beste kansen voor Ecuador, maar ook dus voor Ivoorkust. Een aantal goede mogelijkheden gezien. En vooral die Jan Diomande, die 19-jarige winger van Leipzig. Meestal speelt hij vanaf de linkerkant en nu dus vanaf de rechterkant. En hij is even snel van waar hij ook komt. Drie gele kaarten al wel voor Ivoorkust. Dat zou een rol kunnen spelen. Met Kessier, met Fofana. En ook met Doué. Zij zien het allemaal nog wel zitten. Die fans van Ecuador. Voorlopig hebben we ook geen weet van wissels. De meeste balbezit is wel voor Ecuador. Evenveel doelpogingen. Maar ik vond die van Ecuador toch een pak gevaarlijker. En voorlopig nog altijd geen onweer. Dat zit er wel aan te komen, maar voorlopig blijkbaar toch nog altijd maar een uur na de wedstrijd. Want u ziet dat stadion voor het grootste deel helemaal open is. En dat wil je niet meemaken als je dan in zo'n hevig onweer zou terechtkomen. Maar goed, als het pas een uurtje na de match is, kan het geen kwaad. We zijn benieuwd of het tempo in die tweede helft even hoog gaat liggen. Of vooral wat meer zal gerekend worden. Duitsland heeft zijn eerste wedstrijd gewonnen, maar iedereen zal wel winnen van Curaçao. Dus dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Het zijn die onderlinge duels die ontzettend belangrijk en interessant worden. De volgende wedstrijd speelt Duitsland tegen Ivoorkust. En Ecuador dan tegen Curaçao. Nou goed, we zijn weer vertrokken. Met Franco. Ja, toch ook af en toe een foutje bij Pacho in de eerste helft. Een verkeerde inspeelpaas. Overkomt hem niet zo vaak. Gonzalo Plata verlengt naar Valencia. En tegen de doelpaal had ik de indruk. Al meteen gevaarlijk na nog geen minuut voetbal in de tweede helft. Valencia zet zelf de aanval op. En dan de mooie 1-2 met Plata. En inderdaad, ik denk dat hij weer terechtkomt tegen de doelpaal. We zullen het in deze herhaling nog beter kunnen zien, denk ik. Inderdaad. Ingooien Ivoorkust voor Conan. Ivoorkust heeft nog wel een flink aantal spelers op de bank zitten met een Belgische link. Denk aan de doelman Mohamed Koné van Charleroi. Ook Parfait Guillaume zit op de bank van Charleroi. Simon Dingra, ex-Union. Odilon Kosunu, ex-Club Brugge. En Christopher Operi, ex-AA Gent. Touré. Met Franco. Touré blijft in bal bezitten. Dan Pepe. Opnieuw Touré. Ja, het is een even groot gebikkel als in de eerste helft. Plata. Naar Hinkapje. De voorzet van Hinkapje is niet goed. Makkelijk opgevangen door Yahia Fofana. Doelman dus van Rizespor in Turkije. Waarmee hij achtste eindigde in de Turkse liga. Hier Touré met het bruggetje bij Franco. Dat vindt hij niet zo leuk. Kijk. Toch even tegenhouden. Doué. Conan. En Touré wou in één beweging langs Franco. Maar die wou niet meewerken. Wai. Komt weinig in het stuk voor. Elie Wai. Spits van Nice. En de lange bal dan maar. Op het hoofd van Kono. Opletten, Agbadou. Ja, hij maakt het daar zijn eigen keeper. Fofana toch moeilijk. Goede actie van Pepe. Daar is Fofana. Terugleggen op Diomande. Die trapt ook. Eerste kans van de tweede helft. Als je die bal van opzij tegen de paal van Ener Valencia niet meerekent. Hier Fofana. In een rol die we niet zo vaak van hem zien. En dan de trap van Diomande. Maar niet zo Het was eerder een afzwaaier. Geen goede trap eigenlijk van Diomande. Ordóñez. Franco. Pedro Vite. Alan Minda. Trekfout van Doué. Niks gezien, zegt Le Texier. Of toch niet iets wat foutief was. Pepe. Van de bal gezet door Hinkapje. Maar wel ingooien Ivoorkust. Singo. Kessier. Daar gaat hij Boa. Goed verdedigend werk. Van Diomande. Die ook kan verdedigen blijkbaar. Ja, die Diomande maakte al 12 goals in Leipzig in de Bundesliga. Op zijn 19e. Geen overtreding. Dan kan Gonzalo Plata aan de haal. Yeboah is mee in steun, maar niet zo goed aangespeeld door Plata. En zo kan hij Ivoorkust er weer uitkomen. Met Kessier en met Pepe. Daar is Dion Monde, dat is het altijd uitkijken. De voorzet en de goal, nee, ook tegen de lat. Nu Wai voor Ivoorkust. Wat is dat met die lat vandaag? Dat is al de derde keer. Nu ook Ivoorkust. Met een goede voorzet van Dion Monde, dan ineens op de slof. Elie Wai. De spits van Nice. Ik zei al dat hij niet vaker het stuk voorkwam vandaag. Maar dit doet hij goed. En hij heeft pech. Want de bal strandt ook deze keer op de lat. Ja, de kansen voorlopig na de rust voor Ivoorkust. Daar zijn ze opnieuw met Dion Monde. Wai. Ja, die pakt de bal eigenlijk af van Dion Monde. Maar goed, aanval nog niet afgebroken. Doué. Fofana. Fofana met de afzwaaier. Ik zei het al, is niet zijn specialiteit om zo hoog te komen. Sekou Fofana. Seizoen afgerond bij FC Porto. En het seizoen begonnen bij Rennes. Uitgeleend door Rennes aan Porto. Daar veel gespeeld. Ordóñez. Vite. Pacho. Mag wat meters maken. Nu kaats van Minda. Caicedo schuift in. Ja, goed onderschept van Doué. Agbadou. Ja, dat is de minst handige daar achterin bij Ivoorkust. Hij heeft soms wel wat last met de bal. Doué en Wai. Ah, overname. Maar de verdedigende actie van Vite mocht er ook wel zijn. Pedro Vite. Die ook in Mexico voetbalt bij Pumas. Net als zijn kapitein Ener Valencia. Die bij Pachuca speelt.

Wat kan Ecuador nog? Een slechte baltoets van Yeboah, maar herstelt het zelf. Yeboah, Yeboah zoekt ruimte voor het schot. Daar is Alan Minda. Voorzet richting tweede paal. Weggekopt door Conan. Vite. Geen handspel. Vite kan hij zelf uithalen. Ja, een beetje een gekraakte bal. Een meter of twee naast. Pedro Vite. Harder werker op het middenveld. Naast Caicedo. Eerste wissel. Daar hebben we Nilsson Angulo. Ex-Anderlecht. Tegenwoordig Sunderland. Hij komt Alan Minda vervangen. Wat afgeremd door blessures in de Premier League. Nilsson Angulo. En we weten wat hij kan. En ook bij Ivoorkust wat wissels. Daar hebben we Amad Diallo van Man United klaarstaan. Ook Bonny staat klaar. Wai gaat eruit. De man van de bal tegen de lat. Dus Amad Diallo in de ploeg. En ook Ange Johan Bonny van Inter. Ah, goede wedstrijd vond ik toch wel van Alan Minda. Ook hij knalde tegen de lat. Diomandé die mag blijven staan en verhuist nu van rechts naar links. Want Diallo zal vanaf de rechterkant gaan opereren. Touré is er ook uit. En daar is Fofana. Fofana gaat hij zelf trappen. Nee, breed liggen. Pepe, de voorzet. En dan weggewerkt. Dat was de eerste keer Diallo. Daar is Touré. Met Kessier. Nee, Voorkust is echt wel aan een goede tweede helft bezig. Diallo. Opnieuw Fofana. Diomandé dus vanaf de linkerkant. Ja, mooie beweging. Nog altijd Diomandé in de trap. Maar een beetje te wild. Te overhaast getrapt van Jan Diomandé. Kijk naar die knappe beweging tussen twee man door. En dan sterker dan Caicedo, dat wil al wat zeggen. Kijk hier. En dan wild overgetrapt. Daar zat veel meer in voor Diomandé. Maar de kansen blijven zich opstapelen in het voordeel van Ivoorkust. Galíndez. Ja, goede actie daar weer met Diomandé. Diomandé de voorzet. En Fofana. Die heeft niet zo'n goede trap. Hij heeft ook veel te veel tijd nodig om die bal goed te leggen. Ja, voorlopig komt die afvallende bal bij de verkeerde terecht wat Ivoorkust betreft. Ik heb de indruk dat Ecuador wat aan het wegzakken is. Diallo en Doué. Daar is een eerste keer Bonny. Terug naar Diallo. Diomandé. Goed gevonden door Diallo. En dan kan je altijd iets verwachten met Diomandé. Ja, snelle beweging, de voorzet en in hoekschop gekopt door Ordóñez.
Ja, zij geloven er nu in. De niet zo talrijke Ivoriaanse supporters. Zij geloven, of zij voelen, dat het er echt wel in zit. Daar is Fofana. Fofana gaat die trappen. Fofana. En dan wijkt die bal onderweg nog even af. En zo kan die soms in doel verdwijnen. Seko Fofana. Nou, wanneer komt Ecuador er nog eens uit? Ik neem aan dat Sebastian Becasés hier niet echt gerust op is. Plata. Ja, Conan haalt die bal goed uit de lucht. Ja, Plata kan die bal net niet binnenhouden, nee. Nog wissels op komst. Die ziet er nog helemaal zitten. En waarom niet ook? Si se puede. Tuurlijk kan het. Nou, we gaan toch door. Zonder wissels. Franco. Kijk, de onrust groeit bij Becasese. Porozzo en Preciado gaan erin komen. Franco eruit. Wellicht Preciado op zijn positie. Hier is hij, de ex-speler van Racing Genk. Angelo Preciado. Tegenwoordig bij Atletico Mineiro. Jackson Porozzo. Als een centrale verdediger. Yeboah eruit. Toch wat meer verdedigende spelers erin gebracht door Becasese. Met Porozzo. En met Preciado. Die hangt daar zo wat tussen. Die gaat op de rechterflank spelen. Yeboah was toch veel aanvallender ingesteld. Hier door Ordóñez. Weer de bal kwijt. Aan Fofana. ...18 minuten onderweg in de tweede helft. Vite. Naar Gonzalo Plata. Daar is een eerste keer Preciado. Twee jaar bij Genk gespeeld. Tussen 21 en 23. Angelo Preciado. Dat was geen goede bal. Ingooien hier voor kust. Ja, die ziet er geweldig uit. Maar kan Ecuador zich herstellen? Dat is een beetje de vraag. Het fysieke geweld van Ivoorkust. Daar hebben ze op dit moment flink wat moeite mee. Agbadou en Conan. Diomande. Wat een talent. Singo. Ja, en Doué.
probeert Diallo in het spel te betrekken. En weggehaald door Pacho. En weer ingooi Ivoorkust. Hier Singo, man van Galatasaray. En nog altijd die 0-0. Waar we een beetje voor gevreesd hadden voor de wedstrijd. We hadden niet gedacht dat er zoveel te beleven zou zijn. Toch flink wat hele goede kansen. De betere kans in de eerste helft voor Ecuador. En na de rust toch wel meer voor Ivoorkust. Angulo die hebben we nog niet aan de bal gezien.

steun. Daar is hij, Amad Diallo van Man United. Diallo, kappen, draaien. Nog eens de versnelling van Diallo, terugleggen. En dan Bonny, die niet echt kon besluiten. Ange Johan Bonny. Jonge spits van Inter. Ook pas heel laat bij de selectie gekomen. Nog maar zijn tweede Interland. Hij heeft alle jeugdteams in Frankrijk doorlopen, Bonny. En dus nu tegenwoordig bij Inter, waar hij 5 goals maakte het afgelopen seizoen. Maar we zitten aan de overkant bij Angulo. Hij kan de bal goed bijhouden. En dan geen overtreding bij Hinkapje. We zijn halfweg de tweede helft. Ik neem aan dat de drankpauze er weer zal aankomen. Daar gaat eerst Angel Preciado. Terugleggen Plata. En de save van Fofana. Uitstekende trap van deze Gonzalo Plata. Even weer een momentje van Ecuador. En tijd om te gaan drinken. Hier Plata, de aanname is goed en de trap is ook goed. Iets te centraal kan je dan zeggen, maar toch wel beenhard getrapt. En dan moet je wat geluk hebben. En Fofana duwt hij met twee handen weg. Hydration break dus. Nog altijd 28 graden in Philadelphia. Het is dan nu 8:30. Het blijft een aantrekkelijke partij om volgen. Heel boeiend. Zowel tactisch als wat het voetbal zelf betreft. Die Ivorianen uitstekend aan die tweede helft begonnen. Met toch wat kansen. Hier nog eens die trap van Gonzalo Plata en de save van Fofana. Duwt die bal weg. Recht op de doelman wel. Maar toch. Stevige kans. De eerste echte kans voor Ecuador in de tweede helft. En hij is blij. Yahia Fofana. Er waren nog kansen geweest. Maar dan vooral aan de overkant voor Ivoorkust. Met als orgelpunt die bal op de lat van Wai. Bekasese, hij heeft werk. Dit is toch wel de man van de match voor mij. Jan Diomonde. Hoe stop je in godsnaam die af? Hoe snel die is, hè? Eerste helft vanaf de rechterkant. Hinkapje kon hem niet bijhouden. Hetzelfde gebeurt nu aan de andere kant met Franco. Die is er inmiddels afgehaald. Jackson Porosso moet nu helpen om Diomonde af te houden. Ecuadoraans feestje in Philadelphia. En naar Valencia. Toch ook uit de wedstrijd verdwenen. We moeten ons hoofd gebruiken, zegt hij. Dat moet heel warm zijn, denk ik. Dit soort masker. Wat zijn twee goede ploegen die we hier aan het werk zien. Met Duitsland in die groep erbij. Zeker niet een van de zwakste groepen. Hier is hij.

Molde. Goed, het laatste kwart van de wedstrijd. Bonny gaat liggen, geen overtreding. Vite. Dat is ook een brommertje daar op het middenveld bij Ecuador, die Pedro Vite. Ingooien Ecuador. Of wordt het een corner? Ja, het is zelfs een corner. Het is nog maar de eerste voor Ecuador in deze wedstrijd. Dan hebben we ruim 70 minuten moeten opwachten. Plata achter de bal. Weggekopt aan de eerste paal door Fofana. Diomonde. Het lijkt me een overtreding. Het gaat ook geel worden. De eerste gele kaart voor Ecuador. Hier Bonny. In de rug gelopen door Porroso, de nieuwe man. Kijk, Faye wint zich behoorlijk op. Porroso dus de eerste gele kaart voor Ecuador. Komt er nog een winnaar? Dat is de vraag. Plata. Herovert de bal. Caicedo. Ook hem... ook hij zien we veel minder dan voor de rust. Moises Caicedo. Galíndez met de erg verre trap richting Angulo. Weggekopt. Daar centraal achterin. Een stevig duel met Kessier. Singo mag wat meters maken. Overname Pepe. Kessier. En dan diep richting Bonny. En dan meteen voor doel. Oh. En dan glijdt Pacho weg. En dan is er een appel voor de terugspeelbal van Pacho. Maar bij het wegglijden. Nou, dat is dan natuurlijk voor interpretatie vatbaar. Maar kan erin komen dat Letexier niet fluit. Vite. Ja, het tempo van Ecuador ligt toch een pak lager. Plata trekt zich nog eens op gang. Met steun van Preciado. De versnelling, de passeerde beweging van Preciado. De voorzet. Weggehaald Kessier. En dan Bonny die komt helpen. Maar opnieuw Ecuador. Met Preciado. Ordóñez. Pacho. Ja, Pacho wou de bal niet geven meteen aan Hincapié. Gebruikte nog een tussenstation. Ingooien Angulo. Snel genomen richting Valencia. Afgetroefd door Agbadou. Caicedo en Angulo. Hincapié is mee. Opnieuw Nilsson Angulo. Maar die loopt met de bal over de lijn, heb ik de indruk. Ja. Heel schuchter begonnen bij Anderlecht. Af en toe wat invalbeurten. En dan vorig seizoen doorgebroken. En ook het eerste deel van dit seizoen. Alvorens hij naar Sunderland vertrok. Twee nieuwe namen bij Ivoorkust. Waar Fofana naar de kant gaat voor Ibrahim Sangaré. En ook Pepe wordt vervangen
door Oulay. En daar hebben we ook Kevin Rodriguez voor Ener Valencia. De man van Union. Kan hij misschien nog een doelpuntje meepikken? De captain er dus af. Kevin Rodriguez erin. En bij Ivorcus dus Christinao Olai. Jonge kerel, 20 nog maar. Groot talent op het middenveld. En Boni houdt de bal goed bij. Daar is een eerste keer Olai. Maar van de bal gezet. Conan, die staat er nog wel op. Diomande natuurlijk ook. Daar is Olai. En de fout van Caicedo. Maar slim opgelost. Want even uit de hand dreigen te gaan of te lopen. Hier is hij dus Inao Olai. En ook Ibrahim Sangaré dus in de ploeg. De man van Nottingham Forest. Verdedigende middenvelder, daar aan de bal. Hij is Fofana komen vervangen. Ah, goede combinatie. Sangaré. En Olai. Opletten, daar is Diallo. En die Vite, die blijft lopen. Die heeft meer dan twee longen. Deze Pedro Vite. Nog 11 minuten. En neem er nog maar een minuutje of 7 bij. 68.200 toeschouwers. En er kunnen er 69.000 in. Dus dan weet je dat je toch wel praat over een zo goed als vol huis. In het Philadelphia Stadium. Maar wat doelpunten betreft blijven ze toch nog altijd op hun honger zitten. Zou dit de allereerste 0-0 van het toernooi worden? Zou zomaar kunnen. Nog een dik kwartier. Ordóñez op de rechtsachter nu. Want Porroso heeft zijn plaats centraal achterin ingenomen. Caicedo. En Vite. Toch wat minder vinnig geworden. Pacho en Porroso. Ordóñez. Preciado kan hij nog net binnenhouden, die bal. Dit lijkt me een overtreding. Ja, tegen van Caicedo op Kessié. Zij heeft al eerder twee keer de Aziatische Champions League gewonnen. Frank Kessié met Al Ahly uit Saoedi-Arabië. Het is een hevig volkje. Single. Terug tot bij Fofana. Wie kan er nog wat forceren? Geen overtreding. Bal kwijt van Single. Misschien een countermogelijkheid. Maar nee. Het gaat terug naar achter. Ik heb de indruk dat beide teams wel kunnen leven met die 0-0.
Niet verliezen lijkt mij nu belangrijker geworden dan winnen. Incapier nog met de voorzet, maar daar is helemaal niemand. Daar is Inao. Trekt zich op gang. Naar Dion Mondé. Kan die nog wat uit zijn sloffen schudden? Dion Mondé. Terug naar Inao. Speler van Trabzonspor overigens in Turkije. Heel wat Ivorianen spelen in Turkije. Akbadou. En Singo ook. Oh, toch wat gefluit nu van de tribunes. Dion Mondé. Daar gaat hij weer. Dion Mondé. En dribbelen, en dribbelen. En dan krijgt hij de bal bij Coman bijna. En dan gaat hij uiteindelijk naast het doel. De linksachter. Dook daar plots op. Dion Mondé kreeg die bal nog net bij Kuno. Maar hij kon niet echt meer afdrukken. Kijk hoe hij zich voorbij Ordóñez worstelt. Wringt en vroet. Dan nog eens een paar verdedigers voorbij. En dan Kuno. Ja, het klopt. Ordóñez eerst op de bal. En via Kuno. Geen corner. Kijk die Faye. Knettergek. Ja, problemen voor Joël Ordóñez. Maar die allerlaatste ingreep tegenover Kuno moet zich laten behandelen. Kijk eens aan. Nou, wat ziet die scheidsrechter allemaal? Ja, het gaat over het gedrag van wat mensen op de bank. Sangaré. Daar is hij weer. Ibrahima Sangaré. Langs achteraan getrapt. Door Vite. Nee, door Plata was het. Ja, het kabbelt allemaal zo wat verder. Na de laatste drankpauze hebben we niet al te veel meer gezien. Maar het laatste kwart... Zeker niet het niveau van ervoor. Ingooien Ecuador. Wikasese staat uit de molenwieken. Nog 5 minuten. In de reguliere speeltijd. Ordóñez is terug. Incapié met de ingooi. Zomaar weggegeven. Caicedo wint dat duel. Angulo kan die wat laten zien. Nilsson Angulo. En van de sokken gelopen. En de overtreding van Doué op Angulo. Vrije trap Ecuador. Nilsson Angulo. Ja, duidelijke duw van Doué. 7 keer nog gescoord bij Anderlecht. Angulo. Dit seizoen. Ze hadden hem nog kunnen gebruiken in de tweede helft van het seizoen. Ongetwijfeld. Hij was het die op regelmatige basis toch nog voor wat dreiging zorgde. Voor een leuke opening. En voor een goal. Maar goed, eerste vrije trap nu voor Ecuador. Nog een minuut of 4 en dan nog wel een minuut of 6-7 erbij. Dus reken nog op een 10-tal minuten. Vrije trap voor Ecuador met Moises Caicedo achter de bal.
komt hier nog wat van voort. En dan uiteindelijk, ik denk dat we een corner krijgen. Dat was toch op Cournon dat die bal buiten ging. Ik denk dat de lijnrechter eerst het niet gezien had. Maar dat de scheidsrechter hem heeft overruled. We krijgen dus wel nog een nieuwe corner voor Ecuador. Nog maar de tweede in deze wedstrijd. Angulo neemt ook die taak op zich. Nou, wat geduw en getrek weer. En wat uitleg van Le Texier. Valt er toch nog een beslissing in deze wedstrijd. De corner van Angulo. En dan bijna uit de draai. Door Donjes. Dat duel tussen Singo en Preciado. Oh, oh, oh. Singo die heeft daar nog wat te vertellen. Aan het adres van Preciado. Wilfried Singo. Dit is Preciado. Even wachten. Nou, de laatste wissel bij Ivoorkust. Ja, daar is Kosunu. Die kennen we ook nog van bij Club Brugge. Het is Doué die eruit moet. Odilon Kosunu. 2 jaar Club Brugge. Centrale verdediger. Tussen 2019 en 2021. Dat is dus al een flinke poos geleden. Hij was toen nog maar 18. Is dan naar Leverkusen getrokken. En nu zit hij bij Atalanta in Italië. Preciado onderuit geschoffeld. Door Inao, maar dat mag van Le Texier. Dit het laatste kwart is duidelijk het minste van de wedstrijd. Het gebikkel is gebleven. De kwaliteit is weg. Kevin Rodriguez in duel met Agbadou. Fofana opgejaagd door Rodriguez. Daar is Singo. Draait zich knap vrij bij Angulo. Daar gaat hij. Mag flink wat meters maken. Singo. En dan de paas op Diallo. Die scoort. Het is 1-0 voor Ivoorkust in minuut 90. Amad Diallo van Manchester United. Hij zorgt voor de beslissing. Toch nog een doelpunt in deze wedstrijd tussen Ivoorkust en Ecuador. Het is voor de West-Afrikanen. Amad Diallo met de 1-0. En dat is een hele koude douche voor Ecuador. Het is een wedstrijd die eigenlijk geen winnaar verdiende. Hoewel in de tweede helft die Ivoorkust beter werd. Ecuador in de eerste helft de betere ploeg. Met de beste kansen. Maar in de tweede helft was of kwam het meeste gevaar van Ivoorkust. En Amad Diallo, die scoort. Zijn derde interlanddoelpunt. Ja, mooi. Lekker het hoekje in. Nee, het is zijn 7e doelpunt. Ik moet mezelf corrigeren. Zijn 7e interlanddoelpunt in zijn 20e interland. Kijk eens aan. Emers Faye. 1 brok emotie. En zo wint Ivoorkust wellicht deze wedstrijd. Met 1-0 van Ecuador. Tenzij ze toch nog kunnen reageren, de Zuid-Amerikanen. Amad Diallo. Ja, dit is wat men de blijdschap noemt. 7 minuten komen erbij. Wellicht komen er nu nog 1 of 2 extra bij. Want we zijn nog niet aan het voetballen. Ja, Ecuador. Toch wel weggezakt na de rust.
Geen strafschop. Niks gezien, zegt Le Texier. Dat niet door de beugel komt. Ja, toch een beetje paniek in de tent nu bij Ecuador. Want je zal dan wel winnen van Curaçao. Maar ik zei het al, daar zal iedereen wel van winnen. En dan is die laatste wedstrijd tegen Duitsland toch wel bijzonder moeilijk. Voor Ecuador. Als je tegen een rechtstreekse concurrent verliest. En dat is Ivorcus toch zeker. Ordóñez. Haalt weg. Wat kan Ecuador nog? Een overtreding. In het voordeel van Ivorcus. Singo ook een berenpartij gespeeld. Kijk hier. Het was eigenlijk de actie van Singo. Die het hele veld mocht oversteken. Om dan op het juiste moment Diallo te bedienen. Maar wat een actie van Wilfried Singo. Plots dacht Singo, ik loop eens naar voren. Wie weet. Vite voor Ecuador met de lange bal. Richting Porosso. Ze hebben Porosso nu naar voren gestuurd. Ordóñez weer centraal achterin. Diomandé. Ja, mooi meegeven met Conan. De voorzet, nee. Nog naar binnen kappen. En dan klaarleggen. De trap van opnieuw Diallo. Maar deze keer een beetje te flauw. Geen problemen voor Galíndez. Angulo. Vite. En Ordóñez. Preciado. Porosso dus ook mee vooraan. Dan komt de voorzet. En dan is het weer Singo die de hoekschop weggeeft. Maar nog net opdook voor de neus van Hincapié. Wat een match van deze Singo. Laatste minuten tikken weg. Becasese. IJsberend aan de kant. Hoekschop wel voor Ecuador. Kunnen zij nog een gelijkmaker forceren? De corner met Moises Caicedo. Misschien kan Kevin Rodriguez er wel een corner binnen buffelen. Daar komt die bal van Caicedo. Weggekopt. Dan krijg je een nieuwe corner. Ze kunnen nog lachen, die fans van Ecuador. Anders wordt het toch wel een feestje in mineur straks. Caicedo met de corner weggeduwd door Fofana. En daar gaat Diallo weer rennen. Diallo meteen met de paas richting Diomandé. Diomandé met Preciado opletten. En Preciado gaat, denk ik, of dacht ik te zeggen, nog een corner weggeven. Maar nee. Nog binnengehouden. En dan Diomandé die ervoor kiest om die bal in de eigen ploeg te houden. En dat is verstandig. Laatste minuut. Maar ik denk dat er nog 1 of 2 minuten extra zullen en misschien wel mogen bijkomen. Fofana. Lange halen, snel thuis. Caicedo. En daar is Angulo. Angulo, nee, graag niet voorbij Singo. Kessier. Boni. Houdt de bal goed bij.
Diallo. En daar is Diallo weg. Daar is hij opnieuw. Amad Diallo. En dan terugleggen voor Inao Olai. Maar die mikt naar de wolkenkrabbers hier in de buurt. De tijd is helemaal verstreken. Hinkapje stuurt hem nog eens naar voren. Weggekopt Sangaré. En we gaan door. Ordóñez. Ja, wordt opgejaagd door de fans. Duurt wat lang eerst vooraan geraken. Hinkapje en Angulo. Kevin Rodriguez. Legt klaar voor Hinkapje. Daar is Rodriguez. Weer dat lange been. En over de lijn. We krijgen nog een korter, denk ik, voor Ecuador. De tijd is toch helemaal op, zegt Fofana. Fluit toch eens af. Maar door het lange vieren bij de goal van Ivoorkust is het begrijpelijk dat er nog 1 of 2 minuten bij komt. Laatste kans voor Ecuador om gelijk te maken. De hoop is er nog voor Ecuador. Maar dan moet het nu wel gebeuren. Caicedo. Met wellicht de laatste corner. Laatste kans voor Ecuador. Slotseconde, daar komt die bal. En weggekopt door Olai. En wat heeft Le Texier gezien? Heeft hij afgefloten? Ja, het is afgelopen. En Ivoorkust wint dus met 1-0 van Ecuador. En dat is de man van de match. Amad Diallo. Hij heeft die enorme ren van Singo fijn afgewerkt. En zo wint Ivoorkust van Ecuador met 1-0. Dit is de doelpuntenmaker Amad Diallo van Man United. Enorme vreugde bij Ivoorkust. Gaat het hen dan toch eindelijk eens lukken om die eerste ronde te overleven? De gouden generatie met onder meer Didier Drogba kon dat niet. Nu zijn ze alvast op goede weg. Want ze moeten ook nog tegen Curaçao spelen. En daar zullen ze wel van winnen. Dus het ziet er enorm goed uit voor Ivoorkust. Het is een hele intense wedstrijd geweest. Met kansen over en weer. Ecuador net iets beter in de eerste helft. Ivoorkust net iets beter in de tweede helft. Maar de eindstand staat daar duidelijk op het bord. Ivoorkust wint met 1-0 van Ecuador. Bedankt alvast voor het kijken en tot een volgende gelegenheid.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 4 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Er is een vredesakkoord tussen Iran en de VS. De Pakistanse premier meldt dat het op 19 juni in Zwitserland zal worden ondertekend. Volgens Amerikaanse president Trump is de straat van Hormuz met onmiddellijke ingang open. Schepen van de wereld, start uw motoren, laat de olie stromen, schrijft hij op zijn sociaal media platform. Bij een vliegtuigongeluk in de Amerikaanse staat Missouri zijn 12 doden gevallen. Alle 11 inzittenden en de piloot. Het ongeval gebeurde bij het vliegveld van Butler, even ten zuiden van Kansas. De slachtoffers waren opgestegen om te gaan skydiven, maar hun vliegtuig stortte kort na het opstijgen door onbekende oorzaak neer. Het Israëlische leger zegt een leider van Hezbollah gedood te hebben die betrokken was bij de moord op 5 Amerikaanse soldaten in Irak in 2007. De man, Ali Moussa Dagdouk, zou gedood zijn bij een aanval in Zuid-Libanon. Dagdouk werd destijds gevangen genomen, maar door de Iraakse autoriteiten vrijgelaten bij gebrek aan bewijs. Daarna zou hij de operationele planning van Hezbollah langs de grens hebben geleid. Hezbollah heeft zijn dood niet bevestigd. Een Nederlandse pitbull die in 2019 in Frankrijk een zwangere vrouw doodbeet, moet van de rechter worden afgemaakt. Zijn baasje, de partner van de vrouw, heeft 4 jaar voorwaardelijke gevangenisstraf gekregen, zo meldt het AD. De vrouw werd na een boswandeling gruwelijk toegetakeld gevonden. Haar partner heeft jarenlang beweerd dat niet zijn hond, maar een hond van een jager de vrouw had gebeten. DNA-onderzoek wees echter anders uit en de hond krijgt nu een spuitje. Het weer, het is wisselend bewolkt en droog. In de nacht en ochtend kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Overdag stijgt de temperatuur naar 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Please hang up and try your call again. Please hang up. This is a recording.
1: Dit is Gouden Zone FM.
2: Nou doe je jas uit en warm maar eerst je handen. Want koude jatten aan mijn lijf, daar ril ik van. Het lijkt wel winter, ik heb de kachel laten branden. Die regen, hè, daar vind ik ook niks aan.

New Jack Swing. Disco, soul, swingbeat, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 5:00.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Er is een vredesakkoord tussen Iran en de VS. De Pakistanse premier meldt dat het op 19 juni in Zwitserland zal worden ondertekend. Volgens Amerikaanse president Trump is de straat van Hormuz met onmiddellijke ingang open. Schepen van de wereld, start uw motoren, laat de olie stromen, schrijft hij op zijn social media platform. Bij een vliegtuigongeluk in de Amerikaanse staat Missouri zijn 12 doden gevallen. Alle 11 inzittenden en de piloot. Het ongeval gebeurde bij het vliegveld van Butler, even ten zuiden van Kansas. De slachtoffers waren opgestegen om te gaan skydiven, maar hun vliegtuig stortte kort na het opstijgen door onbekende oorzaak neer. Het Israëlische leger zegt een leider van Hezbollah gedood te hebben die betrokken was bij de moord op 5 Amerikaanse soldaten in Irak in 2007. De man, Ali Moussa Dagdouk, zou gedood zijn bij een aanval in Zuid-Libanon. Dagdouk werd destijds gevangen genomen, maar door de Iraakse autoriteiten vrijgelaten bij gebrek aan bewijs. Daarna zou hij de operationele planning van Hezbollah langs de grens hebben geleid. Hezbollah heeft zijn dood niet bevestigd. Een Nederlandse pitbull die in 2019 in Frankrijk een zwangere vrouw doodbeet, moet van de rechter worden afgemaakt. Zijn baasje, de partner van de vrouw, heeft 4 jaar voorwaardelijke gevangenisstraf gekregen, zo meldt het AD. De vrouw werd na een boswandeling gruwelijk toegetakeld gevonden. Haar partner heeft jarenlang beweerd dat niet zijn hond, maar een hond van een jager de vrouw had gebeten. DNA-onderzoek wees echter anders uit en de hond krijgt nu een spuitje. Het weer, het is wisselend bewolkt en droog. In de nacht en ochtend kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Overdag stijgt de temperatuur naar 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: Hallo, ik ben Johan en ik doe wat in de voetballerij.
1: Als ik mijn hulp nodig heb, dan belt hij me maar thuis. Want hij zit in...
2: Je luistert naar Goudenzone FM. Het is 6 uur.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De VS en Iran zijn het in beginsel eens over een eind aan de oorlog. Volgens bemiddelaar premier Sharif van Pakistan zou de deal ook gelden voor de oorlog in Libanon. Het akkoord zou vrijdag in Zwitserland worden ondertekend. Beide landen geven elk een andere uitleg. President Trump stopt de blokkade van Iraanse havens in ruil voor de opening van de straat van Hormuz. De Iraanse staatstelevisie meldt dat Iran de VS heeft gedwongen zijn verlies toe te geven. Israël heeft nog niet gereageerd op de gevolgen voor de oorlog in Libanon. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Zeker 10 mensen raakten gewond. Het iconische Pechersk Lavra-complex met zijn gouden koepels en witte gevels dateert uit 1051. Vanwege het ondergrondse gangenstelsel wordt het ook wel het Hole Klooster genoemd. Het kloostercomplex is een geliefde trekpleister voor pelgrims en toeristen. Sinds 1990 staat het op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Het Australische Drone Shield heeft zijn eerste drone-detectiesysteem voor Europa geproduceerd in België. Het bedrijf is wereldwijd marktleider bij de opsporing en het uitschakelen van drones. Sinds begin dit jaar werkt het samen met een Belgische industriepartner, maar die wordt om veiligheidsredenen geheim gehouden. De nu in België gebouwde systemen zijn bedoeld voor Europese klanten. In Argentinië is het boegbeeld van de dwaze moeders Tati Almeida overleden. Dat meldt de actiegroep die inmiddels Moeders van de Plaza de Mayo heet. Ze raakte betrokken bij het activisme na de verdwijning van haar zoon tijdens het militaire schrikbewind van 1976 tot 1983. Zijn lichaam is nooit gevonden. Nog elke donderdag vragen de moeders aandacht voor hun spoorloze kinderen. Naar schatting verdwenen 30.000 mensen in Argentinië. Almeida werd 95 jaar. Het weer bewolkt met lokaal een spatje regen en een zwakke noordwestenwind. Maxima 16 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
2: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn.

Wij gaan met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: geluidje.
1: Rami.
0: Radio.
1: Gewone Zone FM.
2: I heard what you said.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Er vielen zeker 4 doden en 25 gewonden. Het iconische Pechersk Lavra-complex met zijn gouden koepels en witte gevels dateert uit 1051. Vanwege het ondergrondse gangenstelsel wordt het ook wel het Hole Klooster genoemd. Het kloostercomplex is een geliefde trekpleister voor pelgrims en toeristen. Sinds 1990 staat het op de werelderfgoedlijst van UNESCO. De heffing van 2 euro per pakketje uit China is voorlopig van de baan. Nederland wacht eerst Europese aanpak af, nu de meeste buurlanden besloten hebben niet zelfstandig belasting op pakketjes uit China te heffen. Staatssecretaris Ehrenberg van Financiën schrijft dit aan de Tweede Kamer. Begin dit jaar maakte het kabinet Schoof nog bekend om 2 euro per Chinees pakketje te willen heffen. De Raad van State was daar kritisch over. Alleen Frankrijk rekent tax over Chinese pakketjes. De overige 26 EU-lidstaten wachten op Europese regels. De VS en Iran zijn het in beginsel eens over een eind aan de oorlog. Volgens bemiddelaar premier Sharif van Pakistan zou de deal ook gelden voor de oorlog in Libanon. Het akkoord zou vrijdag in Zwitserland worden ondertekend. President Trump stopt de blokkade van Iraanse havens in ruil voor de opening van de Straat van Hormuz. Iran meldt op de staatstelevisie dat het de VS heeft gedwongen zijn verlies toe te geven. Er is nog geen reactie van Israël over de oorlog in Libanon. Het Australische Drone Shield heeft zijn eerste drone-detectiesysteem voor Europa geproduceerd in België. Het bedrijf is wereldwijd marktleider bij de opsporing en het uitschakelen van drones. Sinds begin dit jaar werkt het samen met een Belgische industriepartner, maar die wordt om veiligheidsredenen geheim gehouden. De nu in België gebouwde systemen zijn bedoeld voor Europese klanten. Het weer bewolkt met lokaal een spatje regen en een zwakke noordwestenwind. Maxima 16 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Ochtendspits is begonnen met weinig bijzonderheden. Een file door een kapotte vrachtwagen, dat dan weer wel. Op de A15 Rotterdam richting Europoort. Dus Hoogvliet en Rozenburg centrum 6 kilometer. Een 10 minuten vertraging. Voorlopig is de rechterrijstrook dicht.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Er vielen zeker 4 doden en 25 gewonden. De heffing van 2 euro per pakketje uit China is voorlopig van de baan. Nederland wacht eerst Europese aanpak af, nu de meeste buurlanden besloten hebben niet zelfstandig belasting op pakketjes uit China te heffen. De VS en Iran zijn het in beginsel eens over een eind aan de oorlog. Volgens bemiddelaar premier Sharif van Pakistan zou de deal ook gelden voor de oorlog in Libanon. Het Australische Drone Shield heeft zijn eerste drone-detectiesysteem voor Europa geproduceerd in België. Het bedrijf is wereldwijd marktleider bij de opsporing en het uitschakelen van drones. Het weer bewolkt met lokaal een spatje regen en een zwakke noordwestenwind. Maxima 16 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Spits is begonnen met weinig files en weinig bijzonderheden. De A15 Rotterdam richting Europoort tussen Spijkenisse en Rozenburg Centrum 4 kilometer. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 10 minuten.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: Cause I will leave the light on.
1: Wat een flauwekul allemaal!
2: Godezone FM.

Je kan maar moeilijk opstarten vandaag.

holt aus Tasche.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 12 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radio nieuws. Het aanstaande akkoord tussen de VS en Iran is ook goed nieuws voor de automobilisten. Door het gehoopte eind van de oorlog in Iran daalde de olieprijs met 4% en de komende dagen wordt dat ook merkbaar aan de pomp. Aan het eind van de middag wordt meer duidelijk over de nieuwe benzine- en dieselprijzen. Wel zal de prijsdaling van brandstof niet zo snel gaan. Pomphouders hebben de benzine en diesel duur ingekocht en wilden dat niet met verlies verkopen. De adviesprijs van een liter euro 95 is nu 2,47. Een liter diesel kost ruim 2,31 euro.

0: Ain't we?
1: Een, twee.
0: Beetje meer gas op die lol hier, hè? Een zeer bijzondere goeiemorgen. Of middag is het al, ik zat even niet op te letten. Goed dat Marjanneke in de boom kwam, hè? Pieter, ik bel je zo even terug, hè? Dus een oprechte goeiemorgen. Zoals je kunt luisteren naar de zender Brescia. Janneke met een stukje wat plaatjes op deze maandag. Goed, u kunt zo meteen verder luisteren naar onze studio De Olifant. Dat was even het voorprogrammaatje. Vanaf kwart over acht. Ja, ik was niet zo vroeg vanmorgen, zeg. Ik lag nog lekker een bedje, hè. Goed, ja, wij zijn er aankomende woensdagmorgen. Zijn we er ook alweer vanaf 8 uur... Tot, ja, dat moet ik even bekijken, hè. Goed, de blijf schijnt eronder voor iedereen die zat te luisteren van A tot en met Z. We gaan er ook uit hier. Dit was Bres en Mejan. Graag tot woensdagmorgen. Weer een dagje gezellige muziek met de Bres en Mejan, hè. Dat weet ik een beetje over u, zo te zien hier, hè. Goed, Vincent, we luisteren mee vanmiddag. Veel succes hier. En je wordt geluisterd. Zendertje Brescia en Marjanneke. Het voorprogramma op de vaste maandag zo'n beetje. Tot onze godenzone FM er weer is, hè. Goed, tot woensdag. En veel luisterplezier met de andere DJ's. Dit was Bres en Marjan. En een goede middag verder. 30 seconden hier voor de plug. En hij is vrij hier, Vincent, hè. Dag hoor, tot woensdag. Hoi.

1-2, 1-2, 1-2. Luister, samen dus bijzonder. Goedemiddag. Het is vanuit live vanuit de Ziekenboeg, de Studio de Olifant. Met zomaar een stuk of wat plaatjes op de maandagmiddag en de maandagavond. Zolang het goed gaat en zolang het volhouden. Allereerst even dankzeggen aan vriendje Sjoerd, daar in de locatie Woldendorp. De Studio Brescia en Marian. Bedankt voor de klankjes van vanmorgen. Dat was weer uitstekend, hè? Mooi geluid, hè, die buisjes. Klinkt uitstekend.

Maar allereerst dus even de plaatjes speciaal voor jullie iedereen. Bedankt voor de eerste uurtjes, hè. En zwink tot aanstaande woensdag, dan horen we jullie weer, hè. Verder zal ik even zometeen de olifant de tune nemen opnieuw draaien, maar dan de nieuwe versie van hem. Niet helemaal goed gegaan, hè. Ik heb hem naar de kieker, is niet opgeslagen zoals ik het wilde. Zou je maar wat anders doen, hè? Verder wil ik de pleitjes van vandaag even draaien, speciaal voor de familie IJsink Ankersmitter aan de Heelweg locatie. Luister gezellig mee ook weer. Bedankt weer voor de mogelijkheden en voor de sponsoring. En wordt gewaardeerd aan deze kant, hè. Dus de plaatjes ook van vandaag natuurlijk een beetje richting de Heelweg. Luister ook gezellig mee daar. En ik zeg tot volgende week, hè, want olifantenverblijf blijft dicht, hè, vanavond. Ben je ervan? Verder natuurlijk zijn de plaatjes allemaal bestemd voor alle luisteraars en alle amateurs op de streams van zendpiraat.com, zendpiraat.nl. En luister ook gezellig mee allemaal, vriendjes en vriendinnetjes, hè. Ook alle mensen in de groepsapp, luister ook gezellig mee. Naar de arbeidsvitamintjes. Verder zijn de blaadjes natuurlijk ook eventjes bestemd voor vriendje Elroy. Daar, de Gouden Zonen FM. Ook weer te beluisteren via godenzonenfm.nl. Tot het voetbal begint, denk ik, hè. Maar ik zeg, luister ook gezellig mee daar in de Zeiste Bossen. Plaatjes zijn ook allemaal voor jou bestemd vandaag. En luister gezellig mee, hè, vriendje. Verder natuurlijk ook even voor mijn maatje daar in Amsterdam. Claudio, luister ook gezellig mee, vriendje. En sterkte, hè, met de oogjes open houden, want en nacht je doorhaalt, dan ja, onbewust, hè, ongewild, hè. Nacht je doorhaalt ongewild en dan komt de olifant er ook nog achteraan, hè. Ik zou zeggen, luister gezellig mee, vriendje, daar in de pijp. Plaatjes zijn allemaal voor jou bestemd. En volgende schrijf je draai ik hem speciaal voor jou, hè. Verder zijn de plaatjes natuurlijk ook eventjes bestemd voor vriendje Koen en de lady. En ik was nog net op tijd, hè, met bellen. We hadden wel gehakt voordat erin gedraaid en hadden hem weg kunnen gooien, hè. Ik was nog net op tijd. Verder gaan de plaatjes natuurlijk ook even speciaal eronder voor mijn favoriete schoonouders. Rieke en Gerard er in de locatie van Vorden. Luister ook gezellig mee. Zijn ook voor jullie bestemd, hè, vandaag. Voor een groot verzoek ontvangstrapport, telefoonnummer 061063 en dan 0864. En dat staat ook in de RDS, hè. Dus je bent hier verbonden met Studio De Olifant vanuit de Achterhoek, vanuit Studio Kamikaze. En we hopen dat het ontvangst een beetje goed is in het spreken en in de music en dat de band een beetje vrij is straks, hè. Tot 4 uur alleen op internet en daarna gaan we ook de FN erbij trappen. Goed voor elkaar, hè. Gewoon zo lekker witte met de vocale schijfjes en dan veel non-stop, hè. In ieder geval tot 4 uur. En vanaf 4 uur de 4 uur show, hè. En meemaken is erbij zijn, vriendjes. Dus je bent hier verbonden met Studio De Olifant vanuit de Achterhoek, vanuit de Kamikaze Studio. 061063 en dan 0864. Volgende plaatje draai ik hem speciaal voor Claudio. Dat is een liedje van de Alblasserwaard. Een liedje van het Moonlight Quartet, maar dat is zo'n slechte audio-opname dat ik dacht, de olifant kan dat beter, hè. Even eventjes door de AI getrokken en een mooie rock'n'roll versie van gemaakt, hè. Dus ik zeg, luister gezellig mee in de Studio De Olifant. En ik wens jullie oprecht bijzonder een goedemiddag en eet smakelijk als je eraan toe bent met de lunch. Ik ga zeggen, maar een bakje koffie nemen, hè. Eerst even koffie en dan zien we de rest wel weer verder. Dus
bent u verbonden met Olifant. Ik wens u een bijzonder goedemiddag. Hier komen de plaatjes. Eerst is er dus eentje van het Moonlight Quartet. En het liedje dat heet dan De Alblasserwaard. En de zogenaamde Vincent de Groot Edit. Luister gezellig mee. Hier komt hij aan. Dit is de Olifant. Goedemiddag.

0: eventjes weg te drukken tegen het gehemelte.
1: Ja, gezond hè?
0: Ja, zeker ouwe tarwebunzing.
1: Wacht even hoor.
0: Mark, Mark, Mark.
1: Ja?
0: Raadseltje.
1: Ja, vertel.
0: Het heeft 2 ogen en wel 100 tanden. Weet jij wat het is?
1: Nee.
0: Een krokodil. Maar Mark.
1: Ja?
0: Luister hem.
1: Oké. Okay.
0: Deze weet je niet, ouwe zadelsnuiver. Het heeft 100 ogen en 2 tanden. Weet jij wat het is?

Plotseling greep een voorbijgaande agent me in mijn kraag. Meteen werd ik meegenomen naar het bureau als verdachte. Duizenden vragen werden mij gesteld. Hoe onschuldig ik ook was, niemand geloofde mij. Het bloed dat aan mijn hand kleefde, was voor hen het bewijs.

Ja, 1, 2. Luisteraars, amateurs, bijzonder, goedemiddag. Ze zijn hier nog steeds verbonden met Studio de Olifant. Vanuit de virusbunker in de Achterhoek. En we over dat goede zin spreken in de music, hè. Pleintjes van vanmiddag inbestemd van Jan en alle mannen.

Koeman draaien, maar... En die kutwedstrijd van gisteren weet ik nog niet, hè? Ik zal hem er zo in bezoeken, Gerald, hè? Of zo die kant uit. Ik wil hem opzoeken. Johnny Sleeptol. Mooi dat je er ook bij bent, kerel. En bedankt voor de medewerking en voor de hulp, hè. Wordt hem gewaardeerd hier, hè. En wie van zijn kus gekregen, hè.

zijn de blaadjes natuurlijk ook eventjes bestemd voor alle mensen op de streams. Van lalafm.nl, van zpira.com en .nl. Natuurlijk ook eventjes van Sjoerd en Marian. En nogmaals bedankt voor het voorprogramma van voren. Was uitstekend. Oeh, laat op, hè. We zijn uitstekend vanmorgen. Een plaatje waar prima, jongen. Wat ik ervan gehoord heb. Dus

Verder werd ook nog even de zilveren ster van Siska en de Nightbirds aangevraagd, hè, maar. Beetje een kerstplaat volgens mij, hè? Ik kan wel even erin, maar. Doe maar net alsof het december is, hè? We hebben kerstjingles van de kerstolifant op zoeken, hè? Gelukkig duurt het nog even. Maar ook Richard, mooi dat hij goed is daar. In de stream. In de locatie Elburg, luister gezellig mee op de stream, vriendje. Bedankt voor het berichtje. De zilveren sterren heb ik even opgezocht en wordt zo gedraaid. Dus je bent hier verbonden met Studio de Olifant. Het was de maandagavond en de maandagmiddag. En 0:16:63. En dan 0:08:64. En dan komt alles dik voor elkaar vandaag.

Er zijn de blaadjes natuurlijk bestemd voor vriendje Claudio door in Amsterdam. Luister eens allemaal mee. Ze zijn allemaal van jou, hè? Dus je bent hier verbonden met de olifant. Avita met de vocale schijfjes. 06-10-63. En dan 08-63, hè? Probeer het nog eens een keer. 06-10-63. 08-64. En dan komt voor elkaar. Hier komt Siska en de Nightbirds. En hier is nu Johnny Sleeptol.

Luisteraar zijn we thuis bij ons. Goedemiddag. Zo weten we nog steeds verbonden hier met Studio De Olifant. Dat is een beetje aan matten met audio, maar... Als het goed is, komt het zo wel van elkaar, hè? En voor groet verzoek lopen we ons ontvangstrapport 061063. En dan 0864, dat is nogmaals 061063. 0864. Dat komt voor elkaar, hè?

van harte welkom heten. Vriendjes op FM. Vriendinnetjes. En dan komen we voor jullie vandaag, hè. Ook station ISS, bedankt voor het vrijmaken van de band. Gewaardeerd, vriend, hè. We worden ze gaan in het overleg. We zaten er ook uitstekend aan van het weekend. En, dat prima in orde. Oh, de muziek alweer op.

gaan de blaadjes ook even speciaal eronder voor alle vriendjes en vriendinnetjes op de streams van zendpiraat.com en zendpiraat.nl. Iedereen ook in de groepsapp, ook allemaal goedemiddag. En luister gezellig mee vandaag naar de klankies. Zonder al te veel drankjes, hè. Dus wat anders, hè. Nuchtere show.

Maar er zijn de blaadjes ook eventjes speciaal bestemd voor vriendje Claudio. En nog gecondoleerd met die nul punten van vanmiddag, want dat was niet oké, hè? En voor de rest zijn de blaadjes bestemd voor iedereen die luistert. Niemand en er ook niemand uitgezonderd. En voor groet verzoek ontvangstrapport 061063. En dan 0864. Wil je even een plaatje draaien? Als het vriest in Madagaskar, groetjes komen van Davy. Davy, luister mee, plaatjes opgezocht en wordt zo gedraaid, hè? Kunnen jullie ook een Pussycat met Mississippi draaien? Groetjes Miranda, Miranda, plaatje wordt erbij gezocht en wordt ook zo gedraaid. Hebben jullie ook iets van de Dutch Boys? Natuurlijk hebben wij iets van de Dutch Boys, hè? Dat komt van elkaar, Frankie. De locatie Borgelo, luister ook gezellig mee. Dat is er voor jou vandaag, vriendje. Er een goede ontvangst gemeld in Doetinchem. Dat is Dave. Dave, luister mee in de locatie Durkum. Hoor het goed is in Doetinchem, hè? Dus je bent hier verbonden met Studio de Olifant. Vaste maandag. De invalkracht voor de Godenzoon en FM, hè? Dan gaan we zo bieden met de vocale schijfjes. Volgende is er eentje van Nina Lisel en Vaar mit mir Auto. Maar eerst even een ander blaadje nog, die moest ik ook nog even draaien. Die was ik helemaal vergeten te draaien net, hè? Dus doen we er nu maar even. Deze moest ik even draaien voor Wilfred. En je draait een plaatje van Robert van Hemert. Nou, bij deze dan, hè. Jimmy D. Jimmy D. Jimmy D.

Luister, zijn we deze bijzonder een goede middag. Er staat hier nog steeds in verbinding met de studio De Olifant. Leef vanuit de ziekenboeg in de Achterhoek. We hopen dat de ontvangst goed is in de spreken en in de music. Dat blijkt je een beetje in de smaak mogen vallen, hè? Allereerst eventjes een dikke shout-out naar de Lady van Koen. Bedankt voor de vitamintjes, hè? Geen arbeidsvitamintjes, maar andere vitamintjes. Vitamine C en zo. En bedankt voor de lekkere maaltijd en alle gezonde en iets wat minder gezonde dingetjes, hè. Wordt gewaardeerd, Koen en de Lady. En bedankt voor het langskomen, hè. En dan maar hopen dat ik jullie niet aangestoken heb, hè.

Dus je bent hier verbonden met het Studio de Olifant. Live vanuit de Ziekenbocht in de Achterhoek. En we hopen dat het ontvangst goed is in Spreek Music. En dat blijkt je met jou staan vandaag. Voor de groet, verzoek, ontvangstrobot of andere mededelingen 0610 63 0864. Dus 0610 63 0864. En dan komt alles dik voor elkaar, hè. Hoe zit blijkt je er een van... Van Karin Heijn. En schön ist ein Kuss om middernacht. Speciaal voor Claudio, nou bij deze gedraaid. Ik hoop dat ze goed om is, hè, kerel.

brengt je natuurlijk ook even speciaal de ronde naar alle luisteraars op de streams van zendpiraat.com en zendpiraat.nl en godenzonenfm.nl. Die streamen mij wel, hè. We hebben natuurlijk ook even zijn de pleitjes bestemd voor de familie IJs en Kankersmitter aan de Heelweg. Luister ook gezellig mee. Vanavond maar een keertje thuis aan de ontvanger, hè. Ook zijn de pleitjes bestemd voor Paulus. Paulus de Boskabouter, luister gezellig mee. Zijn ook voor jou bestemd. Wil je een mooie polka horen nou? Zo zullen we een polkaatje erin tussendoor, hè. Zo uitgekeerd zijn. Dan zullen we een mooi polkaatje erin knallen, Paulus. Luister ook gezellig mee door op de Veluwe.

verband met het WK. Want je komt van Bert. Bert, ik zou zo mijn voetbalplaatje opzoeken, hè, maar... En er niet zoveel, hè? Zijn er niet zoveel leuke, maar... Zal eens hem king, hè? Claudio, misschien weet jij er nog wel eentje, hè? Leuk voetbalplaatje. Als je een leuk voetbalplaatje weet, dan... Wat zeg je hem deze kant? Of sms hem deze kant uit, hè? Mag jij er eentje weten, Claudio, dan hoor ik het wel, hè? Beetje inspiratieloos. Recente plaatjes zijn natuurlijk ook bestemd voor Studio ISS. Bedankt voor het vrijmaken van de band. En mooi voor het overleggen. Dat is allemaal voor jullie vanavond. We zijn gezellig mee door in de locatie bij Beltrum. Ook zijn ze natuurlijk bestemd voor Gerald, de kleine piraat. We zijn gezellig mee, Gerald. Ook voor jou zijn ze vanavond, vriendje. Er zijn de blijkjes van vandaag natuurlijk bestemd voor de firma Onbenul. We zijn gezellig mee door in de locatie Stapelo. En moet het goed is, hè? Nog even instrumentatie aan en dan...

de blijdschap hebben bestemd voor Erik en Wendy. Locatie Ruurlo, luister gezellig mee. Zijn er voor jullie vandaag. Hebben jullie ook een plaatje van Mykonos? Als je van Karin Winter bedoelt, die heb ik wel even. Andere Mykonos weet ik hem niet zo snel, maar... De groetjes komen van Ron. Ron is er ook gezellig mee. En dab to dab, nou vandaag niet, hè. Beetje kalm aan hier, hè.

Maar dan gaat de blijkjes ook even de ronde voor eer. Oh, wacht even. Wacht even. Kikker. Volgende. Even kikker. Scrollen. Ja, oeh. Oh, kikker. Kom de berichtjes aan, hè. Hey Olifant, ontvangst is goed in Borculo. De groetjes komen van Dave. Dave luistert gezwellig mee in de locatie Borculo. Dat is ook voor jou, hè. Er wordt een goede ontvangst gemeld op de A18. Groetjes drukken Ronnie. Ronnie luistert gezellig mee. En tot volgende week, hè. Spreken we met elkaar weer. Goeie ontvangst in de koeienstal. Goedjes komen van Derkie. Derkie, luister mee in de koeienstal. En succes met melken, hè. Zorg dat je

Dus je bent hier verbonden met Studio De Olifant op de vaste maandag. Het telefoonnummer 06-10-63. En dan 0864. En dan komt alles dik voor de fietsenmaker vandaag. Hier komen de melodietjes weer aan. Ik zou zeggen, luister gezellig mee. En daar naartoe bent aan de Big Pot. Eet smakelijk, hè.

passagiers voor de oranje vlucht naar Amerika zich melden bij uitgang JC14. Dank u. Heeft u er allemaal een beetje zin in?

advocaat is Oranje. En die komt echt niet uit Spanje. Dik zet hem op met die mannen. De beker pakken, dat kan je.

0: Weet jij de overeenkomst tussen een Lada, je weet wel zo'n auto, en foei lelijke meid?
1: Nee.
0: Nou, als je erin zit, dan gaat alles lekker. Maar als je ernaast staat, dan schaam je je dood. Studio de
2: olifant. Ja,

politie die kwam en nam een heel goed besluit. Laat u

0: Dat is ook de competitie die al... Allee, voordat dat de Premier League noemde, was het... Engels voetbal is gewoon big in Estland. Dus ik denk dat zij ook wel denken dat het... It's coming home, zeggen ze dan in Estland.
1: Ja, het zou de tweede keer zijn, want in 1966 hebben ze ook die wereldtitel binnengehaald.
0: Ja. Maar ja, dat is het land waar dat zij dan, als ze daar zelf niet zijn, dat zij zich meest... ze gaan
1: sympathie
0: niet zo snel naar Zweden of naar Noorwegen of zo. Ze zijn eerder naar supporteren voor Engeland. Ook die jonge gasten ook, die kennen meer van die Engelse, Engelse spelers dan van de Noorse. Kern bijvoorbeeld. Ja,
1: maar supporter jij toch vooral voor de Belgen bij afwezigheid van IJsland?
0: Ja, supporteren, ja. Ik hoop uiteraard altijd dat België het goed doet. Mm-hmm. Maar als je aan mij vraagt,

0: reist dan naar Seattle en die spanning bouwt zich op. Maar het is ook altijd lastig, omdat je weet, die eerste wedstrijd is ook zo belangrijk. Als je, zeker nu met al die ploegen, als je de eerste wedstrijd wint, dan ben je wel een beetje op je gemak. Maar Egypte is niet zo'n... Ze hebben wel wat spelers daarvan voorlopen. Die
1: met Marmoush en met Salah.
0: Absoluut. En als we dan denken aan België, waar dat misschien waar dat wij het minst sterk zijn, of waar dat er meeste twijfels over zijn, ook wie dat er gaat starten en zo, dan is het toch wel van achter.
1: Ja, daar gaan we het straks misschien nog over hebben. Eerst over de wedstrijd die er zo meteen zit aan te komen. Spanje, ik zei het daarnet al in de intro, voor velen, een van de topfavorieten voor de eindoverwinning. Zou ook hun tweede wereldtitel zijn. Hoe zie jij dat? Zet jij Spanje ook bovenaan jouw lijstje
0: absoluut,
1: met favorieten?
0: Absoluut. Spanje, Frankrijk, sowieso volledig van boven. Puur op basis van kwaliteit. Ook op basis van de kern. Want we mogen niet vergeten dat dat zeer warm kan zijn in die stadions of in die steden.
1: Maar hier is het overdekt, denk ik. Hè?
0: In Atlanta is het overdekt. Maar wat we ook niet mogen vergeten is dat deze toernooi is ook langer dan tot nu toe. Door al die ploegen komt er een extra ronde bij. Dus er komt een extra wedstrijd toe. Dus de breedte van een kern gaat ook belangrijk zijn. En als je dat dan combineert aan reizen. Want sommige ploegen, België heeft er nu wel, kan daar heel veel geluk mee.
1: Zeker als ze clubs gaan worden.
0: Maar als je kijkt naar de Engelsen, die moeten heel veel en heel ver reizen. Daarbij nog misschien de hoogtemeters in Mexico, warmte, nog extra wedstrijden. Dus dan heb je wel een grote kern. Je gaat het niet doen met 12, 13 spelers in dit toernooi. Dus dan ziet je ook wel dat sommige bondscoachen, dat ze ook wel voorzichtigere keuzes doen in de eerste wedstrijd.
1: Goed. Opvallende statistiek wel, wat Spanje betreft. Het is al van het WK 2010 geleden dat ze nog eens een wedstrijd in de knock-outfase hebben gewonnen. Dat is een heel bizarre statistiek, want we associëren Spanje, Europees kampioen geworden natuurlijk, toch wel met goede toernooien. Hoe komt dat?
0: Ja, hoe komt dat? Dat is een wedstrijd, do or die. Ja, ze zijn altijd, elke wedstrijd heeft zijn eigen leven. En als je kunt wel... Nu denken wij alsof dat ze 10 keer achter elkaar verloren hebben in de knock-outfase. Nee, dat zijn 3 wedstrijden. Maar je kunt altijd verliezen. Elke wedstrijd in de knock-outfase is... dan moet je daar wel staan. Maar ik denk wel nu, ze zijn ook Europees kampioen. Mm-hmm. Dus het is natuurlijk, deze generatie heeft wel knock-out wedstrijden gewonnen. Wel in de Euro 2 jaar geleden. Ik zie ze nu wel dit jaar een knock-out fase.
1: Ja, het kan moeilijk anders. Hè, want bijna alle derdes die gaan ook door. Ja. Ze speelden die finale van het Europees kampioenschap tegen de ploeg waarvoor heel IJsland nu gaat supporteren. Ja. Engeland. Hè. Ze wonnen uiteindelijk die wedstrijd met 2-1. Spanje kwam een voorsprong via de vinnige Nico Williams, die vandaag niet start. Hij brengt Spanje 1-0 voor. En Cole Palmer er dit keer niet bij de Engelsen. Die brengt Engeland opnieuw in de wedstrijd. Hij zorgt voor de 1-1. En de winning goal die is dan uiteindelijk van Oyarzabal. Hij maakt de 2-1. En Spanje zo opnieuw Europees kampioen 2 jaar geleden. Oyarzabal bepalend in die finale geweest. Wat voor een speler is hij? Want ook in de kwalificatieronde was hij bepalend in bijna elke wedstrijd gescoord. Behalve tegen Turkije, maar dan was hij goed voor 3 assists. Dat is een fenomenale statistiek.
0: Ja, dat is inderdaad fenomenaal. En dat is de speler dat hij is. Het is niet de bekendste spits, maar het is iemand die gemakkelijk scoort. Ik denk dat hij bijna aan de statistiek met de nationale ploeg heeft van 1 doelpunt per 2 wedstrijden. Dus rond de 50 wedstrijden en 25 doelpunten of zo. Wat ongelooflijk is. Maar wat er nog straffer is, ik heb ergens gelezen of gehoord vandaag dat hij in elke finale dat hij gespeeld heeft, dat hij gescoord heeft. En dan hebben we het over
1: niet
0: alleen de Euro,
1: jeugdfinales.
0: En elke finale dat die man gespeeld heeft in zijn carrière, heeft hij gescoord. En dus dan ben je wel de man van de grote momenten. Dus ik denk dat dat ook wel heel belangrijk is om zulke spelers in de ploeg te hebben.
1: Absoluut. Hoe groot ben jij, Arnar?
0: Ik ben in mijn paspoort of echt?
1: Echt.
0: Echt.
1: Echt.
0: 1,77 meter.
1: 1,77 meter. Hij is 1,79 meter. Welke schoenmaat heb jij?
0: 42.
1: 42. Hij heeft schoenmaat 47.
0: Ja.
1: Dat is echt groot voor iemand van een meter.
0: Dat is ideaal om de binnentikkers
1: te maken. Ja, misschien heeft dat er iets mee te maken. Ah, hè? Hij kan aan elke bal. Ja. Zeg, heeft Spanje van alle ploegen het beste

0: Middenveld, volgens jou?
1: Ja, absoluut.
0: Daar twijfel je niet aan?
1: Veruit. En ook op de bank, die kunnen... Ja, dat is... België heeft een goede middenveld, absoluut. Maar Spanje, dat is echt een andere klasse. Echt een totaal ander niveau.
0: Ja, met Pedri als uitschieter voor jou? Want jij vindt het een van de allerbeste middenvelders.
1: Ja, voor mij is Pedri... Dat is mijn lievelingsspeler. Uiteraard, ik was zelf een middenvelder. Ik heb zelf het mogen ervaren om tegen Xavi en Iniesta te spelen. En voor mij is Pedri...
0: Die
1: 2-1 bijna. En als ik bondscoach was van Estland, hebben we tegen Spanje gespeeld. En 22 of zo, dat was de beginfase van Pedri en Gavi... van hun interlandcarrière. Luis Enrique was de bondscoach toen. En die zijn alle twee ingevallen in die wedstrijd. En op het moment dat ze invielen... Dus die waren toen... Pedri was toen 19, denk ik, of zo. 18, 19... En die stadion die ontplofte. En dat was helemaal niet, speelde niet in Catalonië. Dat was in Deportivo La Coruña, een stadion. En de tempo dat ineens in die wedstrijd kwam...
0: Door Pedri.
1: Ja, dat was dag en nacht. Dus die komt daarin en die regelt alles zelf. Dus die, als hij beslist van... En nu gaan wij drie vitesjes hoger gaan schakelen. Dan gebeurt zo. En... Als je dat dan ziet met je eigen ogen op de zeilen, dat was natuurlijk pijnlijk, want hij heeft ons volledig kapot gespeeld. Maar fenomenaal.
0: Ja, fenomenaal speler. Een andere fenomenaal speler, Yamal, die is er niet bij. Is dat een probleem voor Spanje tegen Kaapverdië?
1: Nee, dat is een keuze van een bondscoach.
0: Komt terug uit blessure.
1: Maar... start niet vandaag en dat is heel normaal. Omdat zij gewoon... deze wedstrijd gebruiken voor hem om waarschijnlijk 30 minuten te spelen. Hetzelfde voor Williams, die komen uit blessures. Wat ik daarnet zei, een lang toernooi. De load management gaat heel belangrijk worden. Dus is het zeer normaal dat hij op de bank start. Maar hij zal zeker invallen, ik denk, voor 30 minuten of zo. En ja, dan gaan we even... iets zien.
0: Ja, verwacht je een blauwdruk van de wedstrijd van Duitsland bijvoorbeeld tegen ook een kleintje, tegen Curaçao, met heel veel doelpunten?
1: Ja, absoluut. Absoluut. Ja, dat is ook normaal, hè? Maar dat is... De verschil is gewoon heel groot. Ja. In de kern, in de spelers, in de ervaring, in de tempo.
0: Het is de eerste WK voor Kaapverdië. Wat moeten we daarvan weten van die man?
1: Het is... Ja, we moeten daarvan weten. Het is natuurlijk... Ze kwalificeren zich uiteraard via de Afrika, via de CAF. Dus dat is niet zo simpel.
0: Nee.
1: Ze kunnen wel iets, maar het is natuurlijk gewoon een klein land. En voor een klein land is dat een ongelooflijke eer om te mogen meedoen. Die jongens zullen uiteraard daar volledig voor klaar zijn in hun hoofd. Maar wat ik daarnet zei, dat die tempoverschil, als de wedstrijd dan eens begint en Spanje gaat schakelen naar vijfde versnelling, ja, dan gaan ze niet kunnen volgen.
0: Ja, maar jij vindt het mooi dat een speler als Mendes, want dat is hun bekendste voetballer, denk ik, bij Kaapverdië, dat hij zo'n wereldbeker mag spelen.
1: Ik vind dat mooi, vooral omdat mijn eerste herinnering aan voetbal is de wereldbeker 86.
0: En dat is ook de mijne, want wij zijn even oud.
1: Ja, absoluut. En dat was Mexico. En dat maakte voor mij al een jongensdroom. Daar wil ik wel gaan spelen. Uiteraard, ja, bij mij is dat nooit niet gelukt, zoals bij heel veel.
0: Jij bent profvoetballer geworden, ik wil dat ook. Ja. Ik ben in tweede provinciale geraakt, maar verder niet.
1: Maar ja, kijk, die wereldbeker is toch wel die jongensdroom voor zoveel kinderen. En ja, dat er daar een aantal kleinere landen bij zitten, ja, dat is vervelend omdat jij zulke wedstrijden wel krijgt. Maar voor die spelers is het wel een fantastische droom die waarheid wordt.
0: Oké, goed. We moeten er naartoe. We moeten opnieuw naar Atlanta. We moeten naar onze commentator voor deze wedstrijd. Spanje-Kaapverdië met Stef Wijnands. Stef, begin er maar aan.
2: Goedemiddag, dames en heren. Dit is het Atlanta Stadium. Eigenlijk het Mercedes-Benz Stadion genoemd. Maar dat mag ik niet zeggen van de FIFA. Dus boete 1 is al binnen, zo vermoed ik. En het is 12 uur middag in Atlanta. En het is zo donker als wat, want we spelen binnen. Dus er is overal kunstlicht in dit stadion. Dus met een dak dat in 7, 8 minuten kan opengeschoven worden. En daar wordt deze wedstrijd gespeeld. En een graad of 1, 2. 22 is het daar binnen, dus de drankpauze zou wel niet nodig zijn, maar dan weet u genoeg. Maar hier heeft u dus een perfect overzicht van het stadion en u ziet het buitenlicht nog even daar boven doorheen het venster, maar helemaal dicht. Dus ideale omstandigheden om te voetballen qua temperatuur voor deze twee ploegen. En ja, vooral voor Kaapverdië is het toch een ongelooflijk bijzonder moment om dat hier te doen. De eilandengroep voor de kust van West-Afrika, moest u niet goed weten wat dat is. Boa Vista, Sal, Santiago, dat zijn de bekendste eilanden van Kaapverdië. En zij dus tegen het allergrote Spanje hier. We gaan luisteren naar het Spaanse volkslied.

Beetje vreemde trainingen en zo wat patserachtig vind ik die trainingen van Spanje. Maar kijk, dat zal zometeen uitgedaan worden. En dan krijgen we hen in het rood, zoals we dat altijd zien. En voor de allereerste keer ook internationaal. Ze zijn wel eens op de Afrika Cup geweest, dat wel. Maar de hele wereld die naar het voetbal kijkt, luistert nu voor de allereerste keer naar het Kaapverdische volkslied.

Vergis u niet, er zijn maar een goede 500.000 Kaapverdiërs die op de eilanden wonen, maar in de Verenigde Staten evenveel, 500.000. Dus ze zijn van over heel Amerika naar Georgia gekomen om hier aanwezig te zijn. Want vanuit Kaapverdië was het bijna niet mogelijk, omdat zij op een lijst staan waar ze niet binnen mogen. In Amerika moesten voor hun visum $15.000 borg betalen. Dus dat lukt niet helemaal. Maar goed, vanuit heel Amerika zijn ze toegestroomd naar Atlanta voor deze wedstrijd te bekijken van de Blauwe Haaien. Want dat is de bijnaam van Kaapverdië. Blue Sharks, nummer 67, staan ze op de FIFA-ranking. Dat valt nog best mee, zou ik haast zeggen. Maar goed, we zijn ook ondertussen met 48 aan een wereldkampioenschap. En hier het beeld vanuit het gezichtsveld van de ref. Een Jordaniër, Adham Makhamed, is de man die deze wedstrijd in goede banen gaat leiden. En ja, je vraagt je af, krijgt hij ook een opleiding om zijn hoofd dan zo mooi te houden dat het goed in beeld kan gebracht worden? Het zou best kunnen. In bijna maagdelijk wit gaan ze spelen, de Blauwe Haaien. Dat is interessant. Mooie outfits en Spanje zoals we dat bekend zijn uiteraard. En ja, Spanje, ik hoorde het in de studio, wordt het een beetje eenzelfde verhaal als Duitsland, Curaçao. Ja, dat zou zeker kunnen. En dan zouden we zeggen, als Spanje er nu al echt zin in heeft, dan zou dat kunnen. Maar goed, vergeet niet dat Kaapverdië zich wel geplaatst heeft ten koste van Cameroen. De ploeg van Mark Brijs heeft het niet gered. Dat won wel met 4-1 thuis in Yaoundé. Maar verloor in Praia 1-0. Een doelpunt van Livramento. De spits die we zo meteen ook gaan te zien krijgen. En hier zijn de VAR-boys met Joe Dickerson als belangrijkste. En we krijgen niet meer de draai zoals we dat in het begin van de wedstrijd zagen. Zoals ze ingezien hebben dat het een beetje belachelijk was. Hier krijgen we nog eens een goed overzicht van het stadion waar de Atlanta Falcons van de NFL speelt. Of Atlanta United in de MLS. Dit is de Spaanse ploeg. Misschien één kleine verrassing. Het is bijna de ploeg die de laatste oefenwedstrijd speelde. Behalve Alex Baena, die staat er niet in. Wel deze Gavi van Barça, waardoor er 4 spelers van Barcelona in deze ploeg staan. En uiteindelijk nog eentje van Real Madrid, jawel, met het nummer 24, Cucurella. U zal zeggen, ja, maar die speelt toch bij Chelsea? Dat klopt, maar die is net getransfereerd naar Real Madrid. Als u deze namen kent, dan bent u een geweldige voetballiefhebber. Ik geef u even mee in welke ploegen ze spelen. Dan heeft u dat alvast. Chaves, Albatea, Shamrock Rovers, Krasnodar, Estrella Amadora, Pek Zwolle, Trabzonspor, Puskas, Casapia, Igdir en Columbus Crew. Daar spelen deze 11 jongens. Ze hebben in de 26 spelers die geselecteerd zijn, die komen uit 25 clubs uit 14 landen. En vooral, wat niet onbelangrijk is, er zijn maar liefst 6 spelers geboren in Rotterdam. Meer zelfs dan in de hoofdstad Praia op Santiago, een van de eilanden. Daar ziet u Lamine Yamal. Hij zal dus een tijdje gaan spelen in de tweede helft, vermoed ik, net zoals Nico Williams. Zijn allebei een tijd geblesseerd geweest. Williams een heel moeilijk seizoen achter de rug bij zijn club, bij Bilbao. Niet omdat hij niet goed presteerde, omdat hij met een hardnekkige liesblessure heeft moeten afrekenen. En dit is Pau Cubarsí, 19 jaar, nog altijd maar niet vergeten. Intussen heeft hij toch al 12 interlands gespeeld. En staat hij vandaag naast Aymeric Laporte in de defensie van Spanje. En dit is nog altijd de nummer 1 onder de La Fuente, Unai Simon. En wat voor een concurrentie moet hij doorstaan met David Raya van Arsenal en Juan Garcia van Barcelona. Nee, De La Fuente blijft kiezen voor Unai Simon. Wat gaan de Blauwe Haaien kunnen betekenen op dit WK? In groep H speelt deze wedstrijd zich af. Vannacht komen de 2 andere ploegen in actie. En dat zijn Saoedi-Arabië en Uruguay. We zijn eraan begonnen in de Atlanta, vroeger de Georgia Dome. Maar nu dus genoemd naar het luxe automerk met eerst een lange bal. En dat zal niet de laatste keer zijn dat de Blauwe Haaien dat gaan doen.
Bij Spanje gaan we dat bijna nooit zien. Of het moet een snelle doorsteekpaas zijn. Maar goed, de twee wervelwinden aan de buitenkant zijn er ook niet bij met Yamal en Williams. Daar spelen dus nu Ferran Torres hier met het nummer 7 aan de rechterkant. En aan de overzijde Gavi. En hier Marcos Llorente, de rechtachter van Spanje. En van Atletico Madrid, waar hij ook wel gewoon winger is. De beste rechtsachter in Spanje. Zoveel is duidelijk. Nu Carvajal klaar is. Fabián Ruiz. En uiteraard zie je daar al meteen een haaienmuur opgetrokken. Dat zal allicht de hele wedstrijd zo zijn. En het gaat erom, gaat Spanje het tempo hoog houden om deze ploeg te ontmantelen. Fabián Ruiz, de tweevoudige Champions League winnaar. Dus Spanje moet eindelijk nog eens wat gaan betekenen op een WK. Want het is inderdaad van 2010 geleden, toen ze wereldkampioen werden, dat ze nog eens ver in het toernooi geraakt zijn. Want in 14 oud in de groepsfase en 18 en 22 telkens naar strafschoppen verloren. En hier is hij dus, de nieuwe linksback van Real Madrid. De eerste officiële aankoop. Ook Dumfries en Konaté zitten al in de wachtkamer. Maar goed, dat is nog niet wereldkundig gemaakt. Dat is wel het geval voor Cucurella. 55 miljoen betaalt Real Madrid voor een linksback. Het zal José Mourinho geweest zijn die duidelijk gemaakt heeft waar het schoentje heeft genijpt. Genepen bij Spanje en bij Real Madrid. Hier is Fabián Ruiz. Met dus naast hem op dat middenveld Pedri. Ferran Torres. Flink aangevallen. En een hoekschop. Weggegeven door Dani Borges. Stevige jongen die in de Verenigde Arabische Emiraten speelt. Bij Al Bateya. Veel meer info is er niet over hem te vinden. En dit is de bondscoach. 56 jaar is hij nog maar, Bobista. Lijkt me toch al wat meegemaakt te hebben dan in het leven. Zelf lang gespeeld voor de nationale ploeg. En een jaartje of 6 is hij nu al de coach. Het is een lieve man naar het schijnt, maar bijzonder streng. Iedereen moet Creools praten als hij op het eiland arriveert. Een soort van Portugees. Nee, dat kan een heus niet iedereen. Blijkbaar, het is mij niet de taal die op ons lijf geschreven is, maar blijkbaar het verschil tussen Portugees en Creools moet je een beetje vergelijken met Duits en Nederlands. Maar er moet Creools gesproken worden, vindt de bondscoach. Dat maakt ons eendrachtig. Cubarsie. Weggezet door Pico Lopez. Eigenlijk geen Kaapverdier, maar een Ier. Want hij is geboren, getogen in Ierland. Laporte. Richting Ferran Torres. Dat is proper uitgevoetbald. Van de eilandbewoners. Tot daar dan, zeggen de Spanjaarden. Dan nemen we snel over. Pedri, nog niet aan de bal geweest. We gaan eraan beginnen, denkt hij. Na een minuutje of 5. Richting zijn ploegmaat. Nee, niet goed. Van Fabián Ruiz.
goed seizoen achter de rug bij Barça. Ferran Torres, vaak zelfs door de Barça-supporters op de korrel genomen. Maar toch 21 doelpunten gemaakt dit seizoen, alle competities samen, 16 in La Liga. En nu Lewandowski vertrekt, is de vraag of hij veel concurrentie gaat krijgen daar vooraan. Bubista dus, de grote baas. En daar balverlies. Pedri wilde heel erg snel Oyarzabal bereiken. En dat is natuurlijk een situatie die ze bij Canverdia moeten vermijden. Balverlies daar in de laatste 20 meter. Hier weer opgejaagd. En een balletje over de zijlijn. Dit is de kapitein, Ryan Mendes. Hij is eigenlijk het gezicht van het voetbal in Kaapverdië. ...36 is hij intussen wel. Maar de greatest of all time wordt wel gezegd bij de Blue Sharks. De opperhaai. Uiteraard in Atlanta heel veel Spaans sprekende die luidkeels España roepen. Maar een vroege goal? Nee, die hebben ze niet gemaakt. Enfin, binnen de 10 minuten is nog altijd een vroege goal uiteraard. Maar geen blitstart. Zoveel is duidelijk. En Spanje heeft het in openingswedstrijden nogthans altijd bijzonder aardig gedaan. In de zin van doelpunten. In 2014 6 doelpunten. Al kregen ze er toen wel 5 in hun bak. Tegen Nederland, weet je nog. De prachtige kopbalgoal van Robin van Persie. 5-1 verloren ze toen als regerend wereldkampioen. In 2018 werd het 3-3 tegen Portugal. Met Ronaldo die in de slotfase nog een geweldige vrije trap binnenkegelde. En in 2022 wonnen ze met 7-0 van Costa Rica. Dus in principe veel doelpunten als de geschiedenis zich verder zet. Ferran Torres. Weinig volk dicht bij de bal bij Spanje. Laporte. Laporte probeert daar Cucurella tussendoor te spelen. Rodri moet opletten. Doet dat de kapitein van Spanje. Die vandaar dus opbouwt. Nou, eigenlijk moet je je de vraag stellen. Maar het gebeurt niet in het voetbal. Het is allicht een gekke idee. Maar als je tegen een ploeg als Caverdië speelt die je ja, eigenlijk zonder spits, of de spits die je eigenlijk voor de eigen 16 speelt, moet je dan met pure 2 centrale verdedigers spelen. Ja, allicht voor het evenwicht, maar toch een verdediger die misschien meer middenvelder is, sneller kan infiltreren, beter lange paas heeft, kan allemaal. Hier is Pedri, die kan alles. Maar dat is geen goede bal. En een bruggetje. En een overtreding van Marcos Llorente. Oh nee, zegt de Jordaniër. En dat vinden de Kaapverdische supporters in het Atlanta Stadium. En ze zijn met velen. Ten onrechte. En intussen zitten we bij Ferran Torres. Ja, dat is eigenlijk een veel te makkelijk balletje. Iets te laconiek. En zij geven zich dit de tackle van Jovan Cabral. En dus een nieuwe hoekschop voor de Spanjaarden na 10 minuten.
moet het van een stilliggende bal. Nee, ook niet de best genomen door Pedri. En gaan we counteren. Nee, dan moet deze bal in elk geval beter zijn. Niet goed van Gamiro Montero. Die in Nederland speelt bij PEC Zwolle. Als jongeling in Nederland aangekomen. En daar ontwikkeld bij FC Cambuur. Door Arne Slot. Die hem daar zijn profdebuut liet maken. Lang geleden al. En dat heeft hem in elk geval veel geholpen, zegt hij altijd. Pedri, buitenom. Goeie voorzet. Daar is Zabal. En die duwt daar wat volk om. Met name Pico Lopez. Maar goed verdedigd. Van de ier van Shamrock Rovers. Nieuwe voorzet. En makkelijk geplukt door Vozinha. En u ziet het, dat is geen jonkie meer. Vozinha is 40 jaar. 90 caps al voor Kaapverdië. En hij is niet de oudste, dat weet u. Er zijn er nog een paar ouder. Zelfs op het veld met Modric en Ronaldo. Maar ook in het doel. Craig Gordon bij Schotland onder meer. Mendes. Geen risico. Balletje proberen in de ploeg te houden als het kan. Wat vertrouwen voelen. Montero. Die met daar nogal een lome loopbeweging, vind ik. Sloft daar wat terug. En een diepe bal richting Livramento. Die in Rotterdam is geboren. Nogal wat clubs heeft gehad. En onder meer een cultheld was bij de cultclub in Nederland. In het zuiden van Limburg bij MVV. En tegenwoordig speelt hij bij Casa Pia. Dat was een ploeg die mij totaal niet bekend was. Maar speelt in Portugal in de eerste divisie. Eerste klasse. Hij is wel uitgeleend door Hellas Verona. Want daar ging hij naartoe. Vanuit de Geuselt in Maastricht. Gavi. Ook nog niet zich kunnen doorzetten voorlopig. Het gaat te traag bij de Spanjaarden. Het is natuurlijk wel een blok. 4-5-1, dan ziet u het mooi.

0: Koekoeren, ja.
1: Hij gaat weinig ruimte krijgen om te lopen. Het veld waarop er gevoetbald wordt hier. Ja, hoe lang is dit? 30, 40 meter? Meer is het niet. Waar die bal moet gespeeld worden. En daar staan ze dan met z'n 22 op. Dat is opnieuw niet de best van Pico Lopez. Rodri, snel inspelen. Buitenkant, daar is Gavi nu. En draait terug. Fabian Ruiz, tussendoor kan. Rodri. Nee, dat is niet de best, maar daar wel gerecupereerd. Pedri. Pedri trapt, maar geen probleem voor de 40-jarige Vuzinha. En een beetje het schot zoals ik hem een minuutje of twee geleden zag lopen. Hij moet er nog in komen. Het godenkind van Barcelona, want dat is er misschien nog meer dan Lamine Yamal. Sidney Lopez Cabral. Die dribbelt zichzelf. Oh, en dat is een zeer terechte gele kaart voor deze man. De manier waarop hij Marcos Llorente in het aangezicht sloeg eigenlijk. Helemaal niet keek naar de bal. En ik mag hopen voor hem dat hij niet echt in het gezicht heeft geraakt. Dat de VAR niet te streng gaat kijken. Want hij had totaal geen oog. Nee, laat het maar bij geel blijven. Ja, het is niet verder vanaf. Wat Sidney Lopez Cabral gedaan heeft om een rode kaart te krijgen. Goed, Ferran Torres. Llorente. Nee, bal komt niet voor de goal. Maar een goede snelle loopactie van Marcos Llorente. En een goede paas van Ferran Torres. Zo zal het snel moeten gebeuren. De man van de gele kaart daar aan de linkerkant. Twee Cabrals. Goffane en Sidney Lopez. Cabral. Heeft al echt de opsomming gehoord bij de ploegen waar ze spelen. Dus geen overwinning voor Spanje zou toch een blamage zijn. Ja toch, dat kunnen we toch stellen. Borges. De La Fuente. Gaat ze wel allemaal inbrengen, heeft hij aangegeven. Zowel Williams als Yamal. Maar ook Iglesias bijvoorbeeld. De spits van Celta Vigo. Kultspits. Zou nog wel eens een minuut krijgen. Maar het zal allemaal wel een beetje afhangen zeker. Van hoe de situatie in de wedstrijd zal verlopen. Cucurella. Laporte. Naar de heimat teruggekeerd bij Bilbao. En weer een sterke ouder onder Ernesto Valverde. Ook al heeft Bilbao geen geweldig seizoen achter de rug. Want pas 12e geëindigd. Pedri, waar naartoe? Want het was niet te goed getikt van Fabian Ruiz. Ferran Torres. Durft hij in één tijd? Oyarzabal niet. Ruiz naast de bal. Rustig blijven. En dat doet hij uiteraard. Cucurella. Dus na 5 jaar opnieuw naar Spanje. Enfin, naar La Liga moeten we zeggen. Eend jaartje bij Brighton. En 4 jaar bij Chelsea. Een beetje een rare trap van Koubarsi op de hielen van Fabian Ruiz. Geen hoekschop dus. Fernando Hierro herkennen we daar, links in beeld. En u ziet het balbezit. Als we die 9% in contest allicht ook nog richting Spanje duwen, dan is de overmacht groot, maar dat was wel te verwachten. Koubarsi. Loriente. Gaat niet om over te stappen, zegt hij. Want er is te weinig ruimte. Cabral. En Cabral. Geen familie. Geen broers. Geen neven. Een naam die allicht wat vaker voorkomt. In de Creoolse gemeenschap. Ja, de nul houden kunnen ze wel. Dat deden ze in de kwalificatiegroep. 7 keer in 10 wedstrijden. Haalde 23 punten. Dus dat allemaal picobello. Hadden eigenlijk ook maar 1 tegenstander met Cameroen. En die bleven ze voor. Cabral. Ja, de mensen in de tribunes worden zot. Tenminste, zij die van de blauwe haaien wat willen maken. Opnieuw buitenspel aangegeven. Dus in een groep met Libië, Angola, Mauritius en Swaziland. Oké, dat kan verkeerd dat hij dan eerste wordt. Maar goed, Cameroen uitschakelen is toch best een geweldige prestatie. Ook al bleven de ontembare leeuwen ook onder een niveau. En u weet wat daar allemaal speelde bij Mark Brijs. Wie ging daar graag naar de nationale ploeg? Met die gekke, hele gekke voorzitter. Eto'o. Lorente. Geen te beste bal. En ook niet binnengehouden door Pedri. En we gaan drinken. Uiteraard moeten we gaan drinken. Want we zijn bezweet. En het is pokkenwarm daar. Met name 1 of 22 graden. En vreugde. Na een kwart wedstrijd bij de supporters van de Blauwe Haaien. Want het staat nog 0 tegen 0. En dus al in de Dome daar wel wat luide muziek gaan weer klinken. Tweede wedstrijd voor Caverde is trouwens Uruguay. Ja, het is toch een stevig begin. Spanje en Uruguay. Maar, je weet dat er 3 van de 4 doorgaan. En winst tegen Saoedi-Arabië dat niet meer hetzelfde niveau haalt dan pakweg 4 dagen geleden. Wat oudere spelers daar gestopt. Dat speelt in hun hoofd. Dat met een goede zegen en geen te zware nederlagen een derde plaats zeker moet kunnen. Het zou wat zijn. Maar goed, als de Spaanse motor eens op gang komt, zal het wat moeilijker worden. Kijk, hij moet toch al meer gaan vertellen dan hij zelf had gehoopt, zo vermoed ik. Luis de la Fuente. En hij zal er pas na de rust gaan inkomen. Bij de opwarming hartstochtelijk toegejuicht door de vele jonge fans die in het stadion waren. En hij liet het zich wel gevallen. Bleef beleefd. Groette iedereen. Als hij een rondje maakt rond het veld bij de opwarming. Hij is nu natuurlijk ook al een beetje ouder. Hij zal het niet altijd meer op de spits drijven, Lamine Yamal. En La Fuente. Even met Pedri praten. Hoe lekker voel je je? Hoe ga je in de wedstrijd? Want hij heeft ook wel gezien dat het allemaal nog niet heel erg gesmeerd loopt. Dit is Livramento. De man van MVV. En een hele bekende in zijn eigen land. Want mama is een muziekicoon. Maricia do Rosario. Mij in elk geval totaal onbekend. Maar... zegt u het maar, de Koen Wouters of de Natalia van Kaapverdië. En daar is hij de zoon. Hij zingt trouwens zelf ook. En zijn broer zit in een Nederlandse hiphopgroep, Broederliefde. En hij spreekt perfect Nederlands, Dylan Livramento. En dus na zijn periode bij MVV geprobeerd bij Hellas Verona in de Serie A. Maar daar is het niet echt gelukt. Maakte er één goal. Maar goed, is nog altijd eigendom van de Italiaanse ploeg. Want hij heeft een contract voor 4 jaar. We kunnen weer. Na de drankpauze. Cabral, linkerkant. Kijk, daar zit ook weinig druk bij Spanje. Goeie lange bal. Hele goede lange bal. Tot bij de legende, Mendes, 36. Speelt in de Turkse tweede klasse intussen. Oh, goede beweging. En een schot dat geblokt wordt door Cucurella. Van Steven Moreira. En dat... leek me nog wel eens tussen de paal te gaan ook. Mendes. Moreira. Ah, goede voorzet. Aannemen. Nee, dat komt er niet van. Ferran Torres. Nu zijn ze even weg daar. Kan het nu snel? Rodri moet via Cucurella. Daar zit het vol. Snel nu naar de buitenkant. Tempo maken. Ferran Torres. Fabian Ruiz nog even wachten om diep te gaan. Ja, het is veel te moeizaam deze passing bij Spanje. Dat is al van het begin zo. En nu de doelman. We voorzien, ja. Ook dat is behoorlijk. Cucurella. Gavi. En goed geblokt dit schot door Pico Lopez. Het rook naar een opening bij de Spanjaarden. Bijna een half uur intussen. Het zou wel eens mogen. Gavi. Fabian Ruiz had die bal daar centraal snel kunnen krijgen. Pedri. Cucurella. Met zijn rechter. metertje of twee over de goal. Dus hij moet het probleem bij Real Madrid op de linksachter gaan oplossen. Want Mendy, ja, wat gaat dat nog ooit worden? En Carreras die het niet gemaakt heeft. De transfer die ook heel wat geld gekost had, overigens vanuit Benfica. Mourinho moet er toch niet in geloven. En dus alsnog de schande voor Real Madrid beperkt gebleven. Want er staat er nu toch eentje op het veld. Want u heeft dat wellicht al meegekregen. Bijna een eeuw geleden dat er geen speler van Real Madrid geselecteerd werd. En in C is dat natuurlijk nog altijd zo. Maar er is een nieuwe. Vozinha heeft een hele odyssee beleefd in het Europese voetbal. En uiteraard niet bij de grootste clubs. Of u moet ze allemaal maar kennen. Trencin, Limassol, Chisinau. Dus in Moldavië en Slowakije gespeeld. Uiteraard ook wel ergens in Portugal. En nu dus in de tweede klasse daar. Maar hij heeft nog geen wonder moeten verrichten. Zelfs nog niet echt een moeilijke bal. Alleen dat schotje van Pedri. Veel meer hebben we niet opgeschreven. Nu schuift Spanje een beetje op. Maar toch waar met mondjesmaat. Dat is een slordige bal. Rodri, hier kan wat in zitten. Ferran Torres, hier is Oyarzabal. Bal te ver naar de buitenkant. En loopt dan zelf met het leer over de zijlijn. Tot grote vreugde van Sidney Lopez Cabral. Die door Mourinho is gehaald bij Benfica. In de loop van het seizoen, maar nu daar alweer vertrekt. Want hij heeft net een contract getekend bij Trabzonspor in Turkije. Rodri. Nee, Rodri. Dat is voorlopig nog altijd zoekend naar zijn allerbeste niveau. Na die zware blessure. En daar willen ze een overtreding die ze niet krijgen. Rechts achter Moreira. Fabian Ruiz. Het zijn wel bijtertjes daar. De Cabrals aan de linkerkant, moet ik zeggen. Ze kunnen er niet makkelijk overheen. Pina. En kijk, weer proper uitgevoetbald. Te weinig druk van Gavi. En goed, het matchmomentum, dat hadden we niet anders verwacht. Het ligt natuurlijk maar aan één kant. Ja, en Rodri vraagt daar om door te dekken. Waardoor hij wat dieper zou kunnen gaan. Buitenspel. Van Ryan Mendes. Ja, dat is correct. Dat was wel een uitstekende lange bal, moet ik zeggen. De vraag is hoe vaak Unai Simon een bal met de handen gaat beroeren vandaag. Gavi gestart, bal kwam niet. En dus gaan we breien. Pedri Cucurella weg. Maar Pedri zag het gat niet. Of oordeelde dat het niet goed genoeg was. Ferran Torres. En weer daar gebotst op die flinke linkerkant. Dus ook een gele kaart voor een van de jongens hier op de grond die in Rotterdam is geboren. En die heel lang in de Duitse vijfde divisie zelfs heeft gespeeld. De man met nummer 13 hier beneden. Maar dus zijn Champions League debuut gemaakt tegen Real Madrid een paar maanden geleden bij Benfica. Hij is nog maar 22, dus hij heeft nog wel wat marge. Het is wel wat vreemd dat hij dan nu naar Trabzonspor gaat. Llorente. Oyarzabal. Nee, ook dat niet goed. En zo zijn ze weer met z'n allen opnieuw in positie. Dailon Livramento. Mama was al klaar om een liedje te gaan zingen als die bal erin vloog van op deze afstand. Ook hij geboren in Rotterdam, bij Excelsior gespeeld. Sparta. Ook nog bij NAC in de jeugd. Roda gespeeld. En hij maakte het doelpunt tegen Cameroen. Voor eeuwig de held op de zonnige eilanden. En kijk eens, het staat nog altijd 0-0 na 35 minuten. Llorente. Nee, ze komen er daar niet langs. Laporte en Cubarsí staan daar al 30 meter over de middellijn. Als centrale verdedigers. Cucurella. Zetten voor de goal. Was het geen buitenspel? En dan een schot dat over het doel geduwd wordt door Vozinha. Is dat zijn eerste goede save? Of stond Cucurella inderdaad? Dat voelden we al aan dat hij buitenspel stond. Dat die bal van Pedri ook nu weer net te lang duurt. Nog een tikje te veel. Eer die komt. Goed gelopen. Goed voorgezet. En goed verdedigd daarachteraan. En Vozinha zal tevreden zijn dat hij deze bal over de dek laat duwen, ook al was het niet nodig geweest. Een nieuwe overtreding. Op Livramento. Ja, Marcos Llorente, die durft wel eens een keertje flink trappen. Ja, dat doet hij hier ook. Op de knie. Cabral. Mooi naar het centrum. En dan een beetje wildschot. Van Giovanni Cabral. Die zeer gesmaakt werd bij Sporting Lissabon onder Ruben Amorim. Weet u dat nog? De ex-coach van Manchester United intussen. Waardoor deze mensen opgewonden zijn, dat is mij een raadsel. Gavi. Ferran Torres. 1-1 gaat hij er niet voorbij. Rodri. Het is natuurlijk niet eenvoudig om op zo'n kleine ruimte je tegenstander te ontmantelen. Llorente moet weer achteruit. Ook die paast niet zuiver genoeg. Oyarzabal. En Pedri. Gaat niet trappen. Nou, dan moet Cucurella opnieuw naar achter. Even een metertje of 5-6 schuiven ze vooruit, die laatste lijn. Maar nu weer op de 16 meter gaan postvatten. Llorente niet. Cucurella weer weg. Legt hem voor de goal. En daar is de goal. Nee, op de lat. Ferran Torres. En overgeduwd de kopbal van, wat wie is het, Gavi door Vozinha. Eindelijk dus Spanje met Rodri die sneller speelde dan Pedri. Dus het gevaar komt van Cucurella. En het is Oyarzabal die hier kopte. En Vozinha moest nog flink ingrijpen. Duwde die bal over de lat. We hebben er dus 40 minuten moeten op wachten. Ferran Torres. Voorlopig voor hem. Geen 25e goal voor Spanje. Pedri. Goed gekopt daar achteraan. Gavi in duel. Pedri. Rodri. Dat is goed. Maar dan. Nee, Fabian Ruiz is nog niet terug van de korte vakantie. Heb ik de indruk die hij zeker zal gekregen hebben na de Champions League winst. Goed gedaan van Cucurella en eigenlijk Ferran Torres. Was niet makkelijk, omdat die bal nog wat botste. Er zat nog twee tegenstanders in de buurt. Ja, die had hij wel mogen binnenduwen, toch? Die rebound. Nog een minuutje of 8-9. Want... Eigenlijk heeft de wedstrijd nog niet stilgelegen. Geen VAR moment, geen blessure. Alleen de hydration break. Ja, ja, op je 40ste tegen Spanje. En 41 minuten lang hou je de nul. Oh, dat is niet de best daar. Rodri. Rodri krijgt hier nergens tussendoor. Gavi. Niet goed genoeg. Gaan we counteren. Durven ze dat? Ja. Nu moet die bal goed komen binnendoor. Andere kant. Mendes. En nu maar schieten. Nee, nu is het te lang. En nu moet het terug. En dat is een ingewikkelde dribbel van Laros Duarte. De man die in Hongarije speelt. Maar er had meer in gezeten. In deze enige counter die zij op getouw hebben kunnen zetten. Pedri, kijk, Ferran Torres ging weer diep. En hij excuseerde zich al nog voor Ferran Torres gestopt was met diep lopen. Laporte. Moet op de 10 centimeter na goed zijn als je daar tussendoor wil spelen. En dat beseft zelfs Pedri dat dat niet makkelijk is. Dan maar weer via Cucurella. Het publiek is het niet

stand houdt. En met alle middelen die nul probeert te verdedigen. En het is niet dat ze het brutaal moeten doen. Want nog maar één gele kaart. Het is niet dat ze elke aanval met een fout proberen stil te leggen. Ook dat niet. Kijk, goed weer gerecupereerd. En we zijn weer weg. Met Sydney Cabral. En dan voel je dat ze, als ze in de zone komen waar het moet gaan gebeuren, dat ze dan te zenuwachtig zijn. Dat dan niet de juiste keuze wordt gemaakt. Dat zal Bubista ook wel zien. Maar wat zal hij trots zijn als ze nog een minuutje of 3-4 kunnen standhouden. En zal er een of andere cocktail op het strand, op een van de eilanden, extra gedronken worden. Cucurella, buitenkant. Pedri. Dat is goed. Cucurella nu met de voorzet. Gavi mist. Ferran Torres en Vuzinha. We zijn een held aan het creëren. Josimar Diaz Vuzinha. Ook dit is niet de moeilijkste bal uit zijn carrière die hij moest pakken. Maar hij pakt hem toch maar weer. Ja, nu gaat het snel. De tackle is uitstekend. En Pedri krijgt geen hoekschop, beseft hij. De man van de Shamrock Rovers zat ertussen. Toch ook een cultclub, zou je zeggen, uit Ierland. En zoals ik al aangaf, niet de moeilijkste bal. Maar elke bal die hij pakt op een WK zal hem de status van held geven. 3 minuten nog. Snakken naar de rust, de eilandbewoners. De blauwe haaien in het wit. Straks zullen ongetwijfeld Jamal en Nico Williams het verschil moeten proberen te komen maken. Er is ook nog Baena natuurlijk. Rodri, Cucurella. Rodri, goed met links voorzetten. En nog een hoekschop. Ja, er zijn er toch een aantal nu niet alleen hard aan het zweten, maar al aan hun tweede of derde adem toe bij Kaapverdië. En dus is het nu vooral zorgen dat er wordt stand gehouden. Als Pedri deze hoekschop gaat nemen. En daar is hij weer, Vuzinha. Op de kopstoot van Aymeric Laporte. Ik weet niet of hij nog tussen de palen was, de bal. Want hij draaide wel flink weg. Kijk, misschien paal. Nee, ja, hij was erbij. 10 op 10 voor Josimar Diaz Vuzinha in deze eerste helft. Maar we zijn er nog niet. Cucurella. En flink van Mendes om daar in duel te gaan. Deze kampioen heeft nog een minuut om zichzelf niet te veel in ellende te storten in de rust. Enfin, niet dat er ellende is, maar dat er toch in de kleedkamer dan wel wat andere gesprekken zullen zijn. Op zoek naar de voorsprong. Hier is zowaar Marcos.

0: Florente nog met een voorzet. En de bal via Oyarzabal hobbelt naast. Dus in de laatste 5 minuten heeft Spanje eindelijk het gaspedaal ingeduwd. En eindelijk tot wat kansen gekomen. Zelfs hier aan de rechterkant. Nee, het was moeilijk voor Oyarzabal. Want zijn hoofd stond al helemaal de andere richting op. Hij mag nog intrappen. En dan gaat de Jordaniër er allicht een einde aan maken aan deze eerste helft. En dan is het toch een enorme verrassing dat de eilandbewoners het grote Spanje voorlopig op 0-0 houden. En hoe lang gaat de La Fuente hem op de bank houden? En hij zal shinen en terecht deze Vuzinha. Want dat is echt wel de tussenstand hier. Spanje-Kaapverdi na 45 minuten 0 tegen 0.
1: Supporter van de Rode Duivels en van jouw goals. Wereldklasse, op het veld en op de weg.

0: Voor velen is Spanje de topfavoriet om wereldkampioen te worden. Maar daar valt voorlopig weinig van te merken. Arnar, wat was dat allemaal in die eerste helft?
1: Daar word je niet warm van.
0: Nee, het is hier frisjes, dus ja, we hadden het kunnen gebruiken.
1: Het was wat wij zeiden voor de wedstrijd. Spanje een van de topfavorieten, maar het is wel, het kan een jongensdroom worden voor een kleine natie zoals de Kaapverdiën. Dat is vooral dat dat uitgekomen is. Al de rest, ja, er is bijna, dat tempo ligt heel laag. En dat ligt niet aan de warmte, want het dak is dicht in Atlanta. En
0: het, ja, is het is het best aangenaam,
1: het is best aangenaam om te voetballen. Ja, het tempo ligt gewoon te laag bij de Spanjaarden. En ja, een goede blokvorming van de tegenstander, 4-5-1. Die zijn heel dicht op elkaar en ze doen dat wel goed. Maar ja, dan verwacht je wel iets meer klasse van de Spanjaarden. En dat is er tot nu toe niks, niet waar uitgekomen.
0: Nee, het is eigenlijk pas begonnen de wedstrijd na de hydratatie break.
1: Ja, het was tot en met de hydration break.
0: Het was de opwarming nog.
1: Het was eigenlijk echt de opwarming, want er gebeurde bijna niks. En daarna een paar kansen van Spanje.
0: Ja, vanaf de 40ste minuut, ja, dan zagen we plots wel wat kansen
1: wel,
0: in het voetbal.
1: Ja, twee keer en vooral met die diagonale ballen van rechts naar links. Hier zien wij een goede bal van Rodri, die dan teruggekopt wordt door Cucurella. En dat is de eerste grote kans. Net daarvoor hadden ze eigenlijk net hetzelfde gedaan. Maar zien dat hier, die in een diagonale bal met die loopactie op de blinde in de rug van de rechtsachter en de rechtsbuiten.
0: Ja, daarvoor, dit is het moment daarvoor, hè?
1: Dit is het moment daarvoor met Pedri die net hetzelfde doet. Dezelfde loopactie. Die diepe bal komt hier iets te laat. Maar dit waren dus de momenten en de manier hoe dat zij eindelijk die blok kunnen ontwrichten. En dan nog één kans hebben we gezien. We zien dat hier Pedri neemt hier één controle te veel, waardoor dat Cucurella buitenspel is. Want het zijn wel goede loopacties van hem. En dan een einde van de eerste helft. Goed gevoetbald. Weer al over links. Weer al Ferran die een grote kans krijgt. Zijn tweede. Maar als we dit dan zien op 45 of 48
0: dat
1: minuten.
0: Weinig.
1: Dat is weinig. En het is ook allemaal langs links. En ik ken er iemand die van op rechts redelijk wat acties kunnen maken.
0: Ja. Dus, Die gaat wellicht invallen. Pedri was je wel aan het bejubelen voor de wedstrijd. Weliswaar, ja. Wat vond je van zijn wedstrijd? Het was ook veel te traag samen met alle andere Spanjaarden.
1: Ja, dat was na een kwartier een schot. Maar dit is wel, dit mag je wel verwachten van hem. Hij is, we zien, de bal ligt veel te dicht bij zijn steunvoet als hij hier wil trappen. Maar dat is wel iets dat Pedri niet beheerst. Dat is misschien doelpunten maken. Hier aan de bal. Dit is de eerste keer dat hij even wel versnelt met een kapactie. En dan
0: zie je meteen gevaar dat daar
1: dan is het voortvloeit. Ja, dan gebeurt er iets omdat hij hier 3-4 spelers uitschakelt. Geen grote kans, maar wel even kappen van rechts naar links en die een bal snel naar de flank brengen. Maar dit is natuurlijk niet de Pedri dat wij kennen in zijn grootste doeningen. Maar het is wel zo dat hij, als het gaat over doelpunten scoren of echt gevaarlijk zijn in de 16 meter, dan is hem niet, dat is niet zijn sterkste punt.
0: Nee, maar je kan er nog wat over uitleggen. Je hebt weer een spinnenweb meegebracht. Dat moet je eens toelichten over Pedri. En je gaat de vergelijking maken met Yamal, de man die van rechts kan komen.
1: Ja, absoluut. Het is dus wel zo dat Pedri, hij...
0: Nu zie je het ook op jouw scherm.
1: Nu zie ik het op mijn scherm, ja. Dus zijn spinnenweb, die gele spinnenweb is hier weer al goed gevuld. Of dat dan nu in de passing of het deelnemen in het verdedigende spel of echt zijn ploeggenoten voeten met goede pasen. Maar het enige wat er hier niet goed gevuld is bij hem, dat is de box threat. Dus dat is alles wat er in de 16 meter van de tegenstander gebeurt. En als je dat dan natuurlijk vergelijkt met Yamal, die we
0: de allerbeste,
1: wel
0: kijk, dat is een prachtig
1: dit is de sterspeler en dit is de data van dat ze verwachten dat hij kan presteren in de wereldbeker, gebaseerd op de...
0: Dus die kan alles, Jamal. Dat kunnen we hier...
1: Hij kan alles. Ja. En dit is natuurlijk... Ja, dit is de beste speler ter wereld. Hè. En dit is ook de toekomstige Messi en Ronaldo. Hè. Dus dat is ook zo typisch. Het is altijd... De generaties volgen elkaar altijd wel op. We denken altijd, ja, als Maradona dan stopte, dan was het, ja, wie gaat er dan komen?
0: Maar die komt er wel.
1: Ja, en er komt altijd wel de volgende. En voor mij is Yamin, de dream, is toch wel de volgende wereld.
0: Ja, en laten we hopen dat die voor ons voetballiefhebbers en voor iedereen dat die invalt en dat die mag
1: meevallen. Zo snel mogelijk.
0: Invallen, dat moet hij doen. Goed, we hebben nog wat WK-nieuws verzameld voor jullie. De Zweed Matthias Svanberg die scoorde vandaag 17 seconden nadat hij inviel. Het is de op één na snelste goal van een invaller in de WK-geschiedenis. Het record blijft op naam van de Uruguayaan Richard Morales. Morales die viel op de wereldbeker van 2002 in Japan en Zuid-Korea in de groepswedstrijd tegen Senegal tijdens de rust in en scoorde toen na amper 15 seconden.
2: Het is de eerste kans in de tweede helft. En er wordt maar één gescoord ook door Morales, nummer 18. Eerste balcontact is maar één en doelpunt 3-1.
0: De zware 5-1-nederlaag van Tunesië betekende ook meteen het eerste trainersontslag op dit WK. Sabri Lamouchi werd na de wedstrijd aan de kant geschoven. De Japanners speelden gisteren 2-2 gelijk tegen Nederland. Ze maakten een goede indruk, zowel op als naast het veld. Het is een beeld dat we ook op de voorbije WK's zagen. De Japanse fans die ruimen netjes alles op na de wedstrijd.
3: It's a culture, but it's like respect for everything. We are kind of honored to be here, so we don't want to make the mess and then leave it.
0: En de Schotse fans die zijn dan weer goed op weg om de beste supporters ter wereld te worden. Ze hadden gisteren een vrije dag en besloten dan naar het baseball te gaan kijken in Boston, in Fenway Park. De thuishaven van de Boston Red Sox werd er opnieuw een groot feest. Een groot feest moet het straks ook worden voor de fans van de Rode Duivels. Ze zijn stilaan aan het toestromen daar aan het Seattle Stadium. Een van onze mannen ter plekke, dat is Wouter de Smet. En die kon een paar Belgische supporters interviewen.
4: Goed uitgeslapen, Jari.
5: Dat valt mee. Het was gisteren redelijk laat, maar dat mag eens. Ja, ik denk 3 uurtjes geslapen, maar het komt wel goed.
4: Dat is genoeg voor de match?
5: Ja, zeker. De sfeer, ja, dat maakt hij helemaal wekker. Hè. Dus dat maakt allemaal niet uit.
6: Wij wonen in San Francisco en hij is hier geboren. En we zijn komen kijken voor de match. We kijken er keihard naar uit. Het gaat prachtig weer zijn. Tofste match van de poelen. Ja, we hopen op een mooi resultaat.
4: Dit wou je niet missen, de Belgen, de Rode Duivels die in Amerika spelen.
6: Nee, dit is uniek. Wij hebben nu de kans om te komen kijken. Om de 4 jaar, eindelijk is in Amerika. Voor ons was het gemakkelijk om naar hier te komen, dus ja, kijk er keihard naar uit. En de sfeer is er alvast in.
7: 4 jaar geleden was het eigenlijk een ramp. Je moet er eerlijk in blijven. Ik denk niet dat deze zal gaan gebeuren. Dat denk ik niet. Ik denk, met die nieuwe gasten denk ik wel dat we terug een beter team gaan krijgen.
4: En Jeremy Doku in topvorm?
7: Wat lief?
4: Jeremy Doku in topvorm?
7: Maar hij is niet alleen. Ze zijn er nog, lekker een Trossard en zo. Die zijn mannen ook in topvorm. Ik zal alleen een beetje afwachten van onze topspits Lukaku, wat hij eigenlijk gaat doen. Hè. Maar vrees dat hij daarna nog iets te vroeg gaat staan.
4: Vol vertrouwen voor de wedstrijd?
5: Ja, eigenlijk wel. Ik denk wel dat het goed komt. Egypte is niet de meest makkelijke, denk ik, ook met Salah. Maar ik verwacht wel dat we gaan winnen. Dus.
4: Ook door de oefenmatchen of sowieso al?
5: Sowieso, maar ook de laatste 2 oefenmatchen van de Belgen zei ik wel iets heel positief. Dus als ze dat kunnen doortrekken vandaag, dan denk ik wel 3-1 of zo dat ze kunnen winnen.
4: Klinkt goed.
5: Ja, voor mij wel. Ik zie het wel zitten.
4: Wat denkt u van de wedstrijd?
6: Ja, we gaan winnen. Hè. We moeten winnen. Ja, absoluut.
4: Met hoeveel?
6: 2-0. Ja, dus ik wel zitten. Wat denk jij?
8: 2-1 voor België.
4: En wie gaat er scoren? Wie gaat er scoren?
8: Doku en Lukaku.
4: Gaan we jullie horen tijdens de wedstrijd?
5: Ik hoop van wel. Hè. Dat is de bedoeling. Hè. Probeer zoveel mogelijk sfeer te maken. Maar ik weet niet dat we met genoeg volk gaan zijn om echt te kunnen overtuigen. Maar ja, dan moeten we alleen maar harder roepen. Hè.
7: Ik heb horen zeggen dat we ongeveer met 1200 man zullen zijn. Dus dan denk ik wel dat we stem gaan laten horen. Daar ben ik eigenlijk vrij zeker van. Ik denk dat we dominant gaan spelen. En dat we 4-1 gaan winnen, denk ik. Dat is een beetje mijn idee erover.
4: Heb je ook zoveel vertrouwen?
9: Nog meer vertrouwen zelfs. Ik denk 5 of 6-0 zelfs.
4: Het wordt altijd maar meer.
9: Ja, ja, ja. Hoe meer we believen, hè. Dat is een feit als we.
0: Dat zijn de supporters buiten aan het stadion. We hebben ook iemand in het stadion die voor een heel spannende avond staat. En dat is Tess Elst. Tess, ja, goedemiddag. Daar, voor jullie zijn de Rode Duivels daar eigenlijk al aangekomen.
10: Nee, Maarten, de Rode Duivels die zijn hier nog niet. Die komen pas wat dichter bij de wedstrijd. 19:30 jullie tijd is dat, 7:30. Dan bij jullie komen ze hier pas toe. De eerste fans die zijn hier wel al toegekomen. Er staan er nog heel veel buiten natuurlijk, want ze hebben nog 2 uur de tijd om hier te raken. Maar het is moeilijk inschatten of daar nu veel Belgen bij zijn of veel Egyptenaren. Want ja, Egypte die dragen ook rode shirts. Dus het gaat straks moeilijk zijn om te zien, ja, zijn we hier nu in het overwicht of niet. Alleen moet ik wel zeggen, die shirts, die Magritte shirts, die blauw-roze, die vallen wel goed op. Dus die fans kan ik er wel heel goed uithalen. Het is hier het luidste stadion van de Verenigde Staten, zeggen ze. Het moet nog wel wat gevuld worden. We hebben nog, denk ik, zo'n 67.000 man nodig om het te vullen. En dan ga ik het eens meemaken. Dan ga ik eens goed luisteren of het hier inderdaad zo oorverdovend luid wordt straks.
0: Oké, niet alleen de shirts, die nieuwe shirts van de Rode Duivels, die Margriet-shirts, die vallen op, maar ook jouw shirt valt op, Tess. Veel plezier daar en we zien jou vanavond nog wel terug met een pak live interventies. Dankjewel, Tess Elst van ter plekke. Ja, de vraag bij de Rode Duivels zal natuurlijk zijn, hoe gaan ze achterin spelen? Wie zullen in de basiself staan van Rudy Garcia? Zet jij ze achteraan? Om te beginnen moet je er met 4 verdedigers spelen of met 3 verdedigers spelen tegen Egypte?
1: Ik denk dat hij tegen Egypte wel met 4 zal starten. Maar ik denk dat hij wel wat voorzichtigheid zal wel inbouwen. Ik verwacht wel Castagne links en Gooi met Mechelen vannacht centraal en Meunier rechts.
0: Ja, waarom Castagne? En niet de Kuiper die heel veel gespeeld heeft, althans, in de voorbereiding.
1: Dat is nu uiteraard wat ik denk.
0: En ja, maar jij bent bondscoach geweest. En je hebt daar
1: ik hoop en ik denk dat hij ook met Van Aken zal starten op middenveld. Dus dat de aanvallende kracht en de tempo in het spel echt op middenveld kan gebeuren. En dan heb je met Castagne en Meunier wel backs die wel kunnen komen, maar niet continu. Die iets minder aanvallend zijn dan die andere opties. Het is ook wel de eerste wedstrijd, we hebben dat er ook net gezegd. Egypte die hebben ook wel een voorlinie waar dat je wel moet verdedigen. Tegen Salah moet je wel iemand zetten die verdedigend sterk is.
0: Ja. En dat is dan meer Castagne misschien. Want de Kuiper is wel snel, maar Castagne is meer een verdediger misschien nog.
1: En Kuiper is gewoon beter aanvallend. Dus dat is de balans die ik voor zou
0: kiezen. Die jij zou zetten. Maar jij zou met Van Aken spelen?
1: Ik zou met Van Aken spelen, ja.
0: Okay. Goed, straks misschien dat we na de tweede helft van de wedstrijd waar we nu naar kijken. Spanje kan Verdi dat de selectie bekend is, dan kunnen we die ook nog overlopen. Afijn, goed. We gaan opnieuw naar Atlanta. We gaan naar de tweede helft. Tussen Spanje en Cap Verde, de stand aan de rust is 0-0. Stef, zorg maar voor beterschap, hè.
11: Belgen weten waarom.
12: ING, supporter van de Rode Duivels, van de Red Flames en van jouw goals.
13: Die van Capverdië, die zijn er nu aan gekomen op het veld. Met de grote held tot nog toe. Josimar Díaz-Vozinha. En hij was toch wel van de betere. Cucurella. Daar kwam tenminste nog wat opening aan die linkerkant. Hij ging wel over zijn verdedigers heen. Dat gebeurde niet aan de overzijde met deze man, Ferran Torres en Marcos Llorente. Er is nog wachten op vervangingen. Nog geen Lamine Yamal of Nico Williams. Hij speelde tot nog toe elk groot toernooi voor Zinia van Kaapverdi. Want zijn alles op verschillende keren op Afrika Cup geweest. In zijn eerste profcontract tekende hij bij Progresso do Sambizanga. Als u weet in welk land dat is, dan moet u dat maar eens ergens in de app gooien. Ik had er in elk geval nog nooit van gehoord. We zijn vertrokken en er moet nog wat volk komen aan de overzijde daar in het Atlanta Stadium. De Amerikanen aan het aanschuiven aan een van de vele dure loketten en kassas om wat te drinken en te eten. Een eurotje, een dollar of 7 voor wat kleine nootjes. 20 euro voor een pintje. $20. Je moet een goede geldbuidel hebben om het allemaal te overleven daar. Als je er een tijd wil blijven. Kubarsi. Rodri. De vraag is of Spanje aan het tempo van het eerste half uur gaat spelen nu. Of dat het wat gaat herhalen van de laatste 7, 8 minuten. Gavi. En Vozinha. Het blijft een bijzonder verhaal, want bij de laatste wedstrijd die ze thuis speelden tegen Swaziland of Eswatini. Toen wilde iedereen een kaartje, maar online dat werkt niet in Kaapverdië. Dus iedereen moest fysiek een kaartje gaan kopen, ofwel in het stadion. En ze konden het ook wel doen in 3 tankstations en in een bakkerij. Daar konden de kaartjes voor de beslissende kwalificatiewedstrijd gekocht worden. Niet online. Maar het zat vol. En er werd gefeest. Ook al duurde het lang eer Swaziland ten gronde werd gericht. En hoe gaat Spanje dat doen? Gavi. Pedri naar de buitenkant. Buitenom. Voorzet. Oh, slechte kopbal van Oyarzabal, maar we zijn nog niet klaar. Fabian Ruiz. Het is al iets beter van hem. Wat een versnelling van Pedri, die daar gewoon Laros Duarte liet staan. En de verste bovenhoek gezocht door Fabian Ruiz. Dat moeten ze niet doen. Ah, goede recuperatie van Montero. Intussen zitten we weer zoals we al de hele eerste helft op een meter of 30 aan het spelen zijn. Pau Kubarsi, wat is zijn bijdrage eigenlijk in deze wedstrijd? Dat is knap van Pedri. Het zal toch van hem moeten komen. Montero zit ertussen. Dat is de bijdrage van Pau Kubarsi. In deze fase snel een mogelijke counter proberen in te dijken. Voorlopig komt de man die altijd scoort er ook nog niet aan. Oyarzabal. En een counter. Nu. Nee, hij staat buitenspel. Livramento. En Giovanni Cabral van Estrella Amadora. Kon die bal net niet goed genoeg diepsteken. We zijn alweer 5 minuten ver. Fabian Ruiz verliest de bal. Nee, die gaat toch niet lang meer op het veld staan. Want Luis Enrique zou er niet mee om lachen. De manier waarop hij hier speelt. Hier iets te lichtzinnig. En nu 1 op 1. Hier komt hij dan wel om te scoren. Nee, want hij trapt hem alweer de tribune in. Geweldige voetballer. Uiteraard is hij een geweldige voetballer, Fabian Ruiz. Maar je voelt aan alles dat hij vandaag nog niet helemaal in deze wereldbeker zit. Hij is een van de favorieten. Staat altijd bijna als eerste op het wedstrijdblad van de La Fuente. Al sinds La Fuente jeugdcoach was bij Spanje. Altijd en overal doet hij mee. Voert perfecte taken uit. Maar de La Fuente zal ook wel zien dat hij voorlopig in zijn passing en aanvallend niet doet wat hij in normale omstandigheden zal brengen. Pedri gaat diep. Hij laat ze allemaal achter. Vucinha moet komen. Dat is makkelijk voor hem. Gavi. Ik denk dat hij gelijk heeft, man uit Jordanië. Hier is het blok. 21 nog altijd maar, Gavi. En toch al ruim 30 interlands gespeeld. Ah, deze positie. Niet helemaal zijn ding. Vucinha. Als hij ook nog kan uitvoetballen straks. Laat hij misschien op zijn 40ste nog ergens terechtkomen. Dat is moeilijk. En hier is het balverlies. Oyarzabal. Oh. Vucinha. Kreeg de schrik van zijn leven toen Oyarzabal gewoon verkeerd op de bal trapte. Want hij verwacht uiteraard een voorzet. En hier de fout van Pico daarachteraan. En hier is hij weg. Montero van PEC Zwolle. Kuitenbijter, moet ik zeggen. Mendes wil dat ze een beetje opschuiven. Hij was de opvolger van Eden Hazard bij Lille. Hij moest de nieuwe Hazard worden. Is het uiteraard niet geworden. Maar werd toen aangetrokken toen Hazard naar Lille vertrok. Vanuit Le Havre. En de scouts die kwamen kijken naar hem bij Le Havre. Die zagen daar plots Riyad Mahrez spelen. En die vonden hem beter. En haalde Mahrez naar Leicester. En de rest is geschiedenis uiteraard. Het had anders kunnen lopen voor de greatest of all time van de Blue Sharks. Ferran Torres, hoeveel minuten krijgt hij nog? Het is wachten tot Jamal en Nico Williams zich gaan opwarmen. Lag even er eentje op de grond. En die moet nu van het veld. En die bal is over de zijlijn gegooid. Zijn getrapt. Gaat gaan de Spanjaarden nu gewoon teruggeven. En moet hij dan een minuut Nee, moet niet naar de kant uiteraard, want er is geen verzorging geweest. Goeie bal van Pico Lopez. En Unai Simon heeft zijn handschoenen gebruikt. Korea. Is dat geen buitenspel van Fabio Ruiz? En Vozinha denkt, ik kan in twee tijden pakken. De vlag niet omhoog gegaan. Dus had Fabio Ruiz hier misschien toch wel wat beter kunnen doen. Livramento loopt zich daar de pleuris zonder dat hij een bal raakt vooraan. Eerste wissel gaat er aankomen met De Roy Duarte die klaarstaat. En misschien komt hij zijn broer vervangen, want die hebben we nog, eigenlijk nog nauwelijks gezien. Laros Duarte, man met het nummer 15 op het middenveld. En hoe lang gaan ze nog stand houden? Want je ziet dat het moeilijker wordt om het te belopen op dat middenveld. Vandaar dat Boutista gaat ingrijpen. Rodri. Ruiz. Laporte. Heeft natuurlijk een geweldige linker, zeker. Dat lijkt toch nu al een beetje op een schot dat na 60 minuten niet hoeft. Want het is toch heel erg ver. Dan staan er twee klaar. Semedo. Drie zelfs. Duarte. Nee. Het bobijntje is te lang af. Het gaat elk moment gebeuren. Een nieuwe hoekschop voor Spanje. En achteraan denken ze nog wel, Dani Borges, dat kunnen we nog wel even aan. Het is geen 5-5 of 8-1. Het is gewoon 0-0 en de Mexican Wave gaat door het Atlanta Stadium. Het is 12 uur, enfin, 20 na 1 intussen, in Atlanta. Rodri, flink opgejaagd. Livramento, de balcontacten die hij gehad heeft, die is interessant om straks eens naar de statistieken te kijken. Pedri, met zijn linker, twee man voor de goal. Fabian Ruiz, daar is Vozinha. Kom maar, zegt hij, ik pak ze wel. Zou wat zijn, als hij dat een half uur nog gaat volhouden. Cabral had graag gehad dat iemand een keertje diep ging. Ja, dat is een goede bal. Op Mendes. Mendes naar het centrum. Mendes. Nee. Wordt makkelijk van de bal gezet. Zonder fout. En nu is er veel volk weg. En mag deze man niet in de fout gaan. En hij herstelt het. Houdt hij het nog voor een hoekschop? Nee, het is toch een hoekschop. Hier staat hij nu. Allicht kijkend naar de La Fuente. En nu gaan we maar aan de boekhouding beginnen. Giovanni Cabral van Estrella Amadora gaat naar de kant. Laros Duarte naar de kant. En staat zijn broer klaar met het nummer 14. En helemaal kapot gelopen. Ik begrijp het wel. De man van MVV, Dailon Livramento. Zijn mama zal niet kunnen zingen omdat hij gescoord heeft. Nog eens zeggen, zoekt u maar eens op. Marizia do Rosario. Een icoon op de Kaapverdische eilanden. Met de vuisten. Bokst hij ze weg. Cucurella. Het lijkt me geen goed idee om heel erg snel diep te gaan. Dat is een van de nieuwe mensen. Willy Semedo. Willy speelt in Cyprus bij Omonia Nicosia. 17 doelpunten gemaakt dit seizoen. Een misser. Maar Cucurella moet terug zelf achter het leer aan. Wanneer komen de wissels aan de Spaanse kant? Pedri. Drie man voorbij. Mendes. Slim gedaan. En ingooien voor Kaapverdië. Maar er is toch overleg bezig daar op de Spaanse bank. Niet vergeten dat Spanje in maart in een van de oefenwedstrijden 0-0 speelde tegen Egypte. Dat moeten we straks dan toch maar beter doen. En ik neem aan dat stilaan de pleinen beginnen vol te lopen van, laten we zeggen, West-Vlaanderen tot Limburg, van Deerlijk tot Hasselt. Zullen we maar zeggen, daar zal overal wel wat volk aan het verzamelen zijn voor deze eerste wedstrijd van de Rode Duivels. Maar La Roja hier is er nog altijd niet. 0 tegen 0. Minuut 63. Marco Llorente. Die dynamiek die hij heeft, ja, kan hij natuurlijk hier niet brengen, want er is gewoon geen ruimte om te lopen. Ja, goed verdedigd weer daar van Montero. Die met hart en ziel daar strijdt op dat middenveld. Cucurella is weer weg. Boscontrole, voorzet. Pico Lopez.

Weer de bal, kan niet bij die bal. En Bubista die moet toch zo stilaan wat zenuwachtig worden. We zijn 65 minuten ver. Minuut voor minuut tellen we vooruit. Ja, ja. Het is een feest. Hun laatste twee oefenwedstrijden wonnen ze trouwens. Twee keer met 3-0. Tegen Servië. 3-0 tegen Servië is niet verkeerd. En 3-0 tegen Bermuda. En ze zijn aan het bewijzen dat de voorzitter van de UEFA geen gelijk heeft. Die had haar gezegd nagegeven dat het... Al die uitbreiding van die ploegen op dat WK. Al de spelers worden maar vermoeider en vermoeider. Nog maar meer wedstrijden. Niet dat de UEFA dat niet gedaan heeft trouwens. Maar er is vanuit die kleine landen toch heel wat kritiek geweest. Dat het voetbal toch degelijk mag groeien zeker. En dat iedereen zich gekwalificeerd heeft. Op welke manier dan ook terecht op dit WK staat. Pedri, daar in het centrum. Fabian Ruiz staat daar bijna naast Oyarzabal. Als hij dan toch zo weinig aan de bal komt, zet er dan een spits bij. Rodri durft hem niet diep steken. Laporte zoekt. Montero. Diepe bal. Stel je maar eens voor dat er eens eentje kan ontsnappen... Eentje die we niet kennen, bijvoorbeeld die Semedo, als hij nu pijlsnel zou zijn. We gaan op weg naar de drankpauze. En die zal welkom zijn voor beide ploegen. Spanje om bij te sturen en Kaapverdië om op adem te komen. Het heeft wel wat, moet ik zeggen. David tegen Goliath. En de kleine, die wil maar niet plooien. Rodri, niet binnendoor. Cucurella, nou, zo 1-op-1. Eens durven je tegenstander uitschakelen. Dat moet toch ook gebeuren. Mensen vinden het maar niks in het stadion. Al dat getik. Fabian Ruiz. Achter de rug van Llorente, die moet terug. En Montero, die tackelt echt op alles. Opletten maar daar nu. Want dat zou natuurlijk wel heel jammer zijn... Als je plots je voetje laat hangen en daardoor een strafschop zou veroorzaken. Cabral, goede speler daar linksachter, Sidney Lopez Cabral. En Lamine Yamal, die is zich aan het klaarstomen. Vozinha. Ja, zeker een overtreding op hem. Ja, mag je niet aankomen aan Vozinha. Ja, we gaan drinken en hij blijft liggen. Dat zijn dan nog wat extra minuten straks. Is de break nu al begonnen? Denkt de Jordaniër of is dat nog een blessurebehandeling?

Ja, die 6 goals, daar gaat Spanje niet meer aangeraken van de laatste 3 wereldbekers die ze telkens gescoord hebben. Dat gaat niet lukken. Enfin, kan allemaal natuurlijk als ze eens gebroken zijn. Nou, dit is goed voor deze ploeg. Dat ze nog wat krachten kunnen opdoen. En de Spanjaard Nico Williams die gaat er nog niet in komen. Die is er nog niet klaar voor. Die staat daar hier met de rug naar ons toe. Müller Fuente moet een oplossing verzinnen. Maar kan hij dat met diezelfde 11 doen? Zoals ik al heb aangegeven, Fabian Ruiz staat zo diep. Kan je dan niet beter een echt breekijzer zetten zoals Borja Iglesias? Daar is het misschien nog te vroeg voor. Als je toch op een bepaald moment niet 1-op-1 je tegenstander echt voorbij kan. Maar goed, het is niet het voetbal dat Spanje predikt. En ook niet hoeft te prediken uiteraard. Maar ja, je moet wel wedstrijden winnen. En hoe zou die linksachter van Kaapverdië, die het goed gedaan heeft tot nog toe, die Lopez Cabral, hoe zou die zich voelen als hij daar Lamin ziet staan? Dit is nog eens het schot van Laporte. Hard, dat is het zeker. En, je hebt maar eens hoeveel betaald voor deze wedstrijd. Een eurotje of 5, 6, 700. In de hoop van de Europese kampioen wat te zien te krijgen. Hij zal dan misschien nog waar voor het geld moeten brengen. En logische wissel toch. Fabian Ruiz eruit. Voor Mikel Merino. En Gavi. Dan ligt Ferran naar de overzijde nu. En daar begint hij aan zijn wereldbekercarrière. Lamine Yamal. 2 jaar geleden was het nog allemaal nieuw. Was het nog allemaal zonder druk. Van moeten. Daar komt hij voor het eerst. En meteen met 2 zitten ze op hem. En meteen zit er vaart in de wedstrijd. De 2 invallers, Merino, Pedri, Cucurella. En dan maar terug naar het centrum. Goed gedaan van Nuno da Costa om daar te komen storen. Speelt in Istanbulspor. Hij is al 35 intussen, de man met het nummer 21. Eén op één. Hij wel natuurlijk. Als het nodig is. Ze komen met z'n 3 er naartoe. Dan moet hij toch maar terug. Daar moeten ze dan maar profiteren bij Spanje. Maar niet zo natuurlijk. En ze gaan hem nu echt in elke fase zoeken. Hopla. Marcos Llorente. Tot bij wie? Niet tot bij Vozinha. Of ja, wel tot bij hem, maar niet naast hem. Hij gaat het allemaal alleen doen. Hij gaat het allemaal alleen doen, denk ik. Hoe ver in het toernooi en hoeveel, want het zijn 8 wedstrijden, vergeet het niet. Het is een heel lang toernooi, 19 juli. Dan is de finale pas en we zijn nu nog maar 15 juni. Een ellenlange weg is het als ze er zouden geraken. Maar je voelt meteen dat de ploeg energie heeft nu hij op het veld staat. Rodri. Dat is geen goede bal.
Ook niet de beste verdedigd daar. Maar ja, kansen. Wanneer? Laporte. Iemand moet lopen. Ja, zegt Nuno da Costa. Daar kan ik niet bij, hoor. Llorente. Pedri. Op de vierkante meter. Draaien, keren. Nuno da Costa denkt dat hij de bal met de hand beroerde. Heeft niemand gezien, want dit trapte hij zomaar weg. Kan toch nog mee blijven duren. Op zijn minst zonder grote kans. Voorzien aan het werk zetten. Ferran Torres. Een haai of drie in de weg. En een counter. Nee, dat zal er toch niet in zitten. Even doorjagen. Verdedigd daar, hoor. Kevin Pina. Die naam hebben we nog heel weinig genoemd. De man met het nummer 6. Is Russisch kampioen. Speelt bij Krasnodar. Pedri ging op zijn gat zitten. Hij gaat er een ander op zetten. Op Lamine Yamal. Goede wedstrijd, Cabral. Maar die is natuurlijk kapot. En dus nu op de linksachter João Paulo. Fernandes, eentje die in Roemenië speelt. Zoals ik al aangaf in het begin van deze uitzending. Ze spelen bij 25 verschillende clubs in 14 landen. Maar gaat hij eraan kunnen? Deze João Paulo. Het moment van zijn leven toch. Het kwartier van zijn leven. Als hij Lamine Yamal van een doelpunt kan houden. Nuno Costa komt maar niet aan die bal. Daar centraal zijn er nog weinig die kunnen bewegen. En het is niet eens warm. Laporte. Verdedigd, hoor. Jazeker. Niet opletten dat daar de bal niet wordt verloren. Hakjes, dat is niet voor vandaag bij Kaapverdi. Dat kunnen ze tegen Swaziland doen en tegen Libië. Maar niet tegen Spanje. Hopla. 14 minuten nog. Half uur alweer ver. En geen kansen voor Spanje. Want je kan wel zeggen dat Kaapverdi met man en macht verdedigt. En Spanje komt ook gewoon niet tot een kans. Hij dan. Llorente. Pedri. En weer een haai in de weg. Rodri. Had hem naar Yamal kunnen spelen. Doet dat niet. Dat is toch de oplossing. Deze hebben ze allemaal 100 keer geprobeerd. Moet het naartoe. Aan deze kant. 1-1. Fijn, er staan er twee te wachten. De eerste is hij kwijt. Komt nog een keertje terug. Oyarzabal. En goed verdedigd. Flink verdedigd. Van Dine Borges. De man van de Verenigde Arabische Emiraten.
Montero. Goede wedstrijd. Op alles getikkeld wat hij kon, de man van PEC Zwolle. En Telmo Arkenko moet daar centraal op dat middenveld de boel gesloten houden. Hij speelt bij Guimaraes. Lamine met Hoekschop. Goed weggekopt daar door Mendes. Vozinha komt, heeft hem niet. Slaat daar op een hoofd van een van zijn verdedigers. Oyarzabal met een voorzet. En in Hoekschop gekopt. Nee, het is ingooien. Alles wat ze lief hebben op het eiland gaan ze in de strijd gooien. En er zijn hele leuke plekken op Boa Vista, op Sal, op Santiago. Naar sportgeschiedenis hebben ze nog niet echt geschreven. Maar nog een minuutje of 10 en het zou kunnen. Merino. Rodrigo staat op zijn truitje, maar wij zeggen en blijven het zeggen, Rodri. Het is iets te eenvoudig, die bal daar zo droppen. Merino moet dieper. Hier is hij binnendoor, hier is hij binnendoor. En goed verdedigt zich van een van die nieuwe mannen. João Paulo, die hem dus moet afstoppen. Dat is geen hoekschop, denk ik. Ferran Torres, logische wissel ook dit. Olmo in de ploeg. Ja, kijk, inderdaad. Daar heeft de VAR ingegrepen in wat wij zagen, dat het geen hoekschop was. Het is toch een goede, correcte regel. Dan voel je je toch veiliger dat het correct is gefloten. Dat je geen doelpunt kan tegenkrijgen uit een fase die fout beoordeeld is. 21 doelpogingen. Ja, het is niet zo dat we de ene kans na de andere gehad hebben. Wat is een doelpoging? Borges wil van geen wijken weten daar centraal naast Pico. Pico en Borges. Cucurella. Weinig overlap gemaakt toch in de tweede helft. Doorkoppen. Vozinha moet komen. Cucurella kop, maar niet hard genoeg. En Vozinha hoeft hem maar op te rapen. Ja, dat was niet goed opgelet daar achteraan door Mendes. Die daar Cucurella helemaal liet weggaan. Goeie bal, Mendes. Achteruit spelen komt hij snel terug natuurlijk. Foutje.

Lijntrekker, dat gaat niet meer in de huidige situatie. Ook dat is een goede regel. Maar zijn ze zowaar in de aanval. En Unai Simon nog een keertje de handschoenen gebruikt. Nog 7 minuten, we tellen samen met u af. Of de Europese kampioen hier een kleine schipbreuk gaat leiden. Meer ook niet. Meer ook niet. Maar ja, goed. Al die wereldkampioenschappen van Spanje op 2010 na is toch allemaal voor dit grote voetballand te min geweest. Zijn ze dan weer begonnen aan eentje wat nergens toe gaat leiden? Vraagt

tijd 0 tegen 0. Pedri, Olmo. Merino krijgt hem er niet tussendoor. De Haaienfamilie weet niet van wijken. Ze blijven dicht bij elkaar. Daar in het centrum. En daar moet het toch gebeuren. Cucurella. Met wat tijd. Olmo niet. Rodri trapt. Is toch ook niet echt met de grootste overtuiging. Het grootste gevoel ook niet in dit schot. Van de kapitein. Tussen de benen van Pina. Semedo, bal kwijt. En Ciao Paulo moet snel terug. En behalve die eerste minuut van Lamine. Nee, is hij toch ook niet echt nog in het stuk voorgekomen. Olmo. Hij kan het natuurlijk ook met één paas doen. Allemaal kunnen ze het met één paas. Vier minuten nog. Cucurella. Weer maar achteruit. Laporte. Niet droppen die bal. De mensen zijn niet tevreden met dat getikketak. Nee, nee. Komt er niet voorbij. Pedri. Waar is de opening? Bal komt er niet. En slordig gedaan. Keertje counter. Waarom niet? Willy Semedo. Rennen maar. En balletje in de ploeg proberen te houden. Goed gedaan. Probeerde tussen de beentjes van Marcos Llorente. Bobista. Aan de rand van grootste succes in zijn carrière. En dat is geen winst. Rodri naar de kant. Voor Nico Williams. Nee, nee. Het gezicht staat niet echt vrolijk. Bij Rodri en bij de andere Spanjaarden. Zelfs niet als het hier nog 1-0 wordt. Geen balverlies leiden. Dat zou pas een ramp zijn. Vozinha heeft zich in de tweede helft zelfs niet één keer moeten onderscheiden. Een schotje. Merino. Iedereen moet snel terug. Jamal. Olmo. Hoek is scherp. Klaarleggen. En Oyarzabal. En hij trapt daar nog tegen Pico Lopez aan. Van de Shamrock Rovers. Oh, heerlijke bal. En dit had hem moeten geweest zijn. Maar die ging wel degelijk tussen de palen. En fantastisch verdedigd van Pico Lopez. De hoekschop dan maar. Met Jamal, 88e minuut. Pedri. Pico Lopez kopt, trapt alles weg. Zijn dat er zo eens één bal diep gaat. Want die Spanjaarden, ja, die gaan er niet meer blijven staan. Eén balverlies. Kijk wat Olmo nu doet. Want Laporte stond er al vooraan. Het was een geweldige bal. En deze ook. En het schot was allemaal niks verkeerd aan. Alleen die Dekselse Pico Lopez zat in de weg. Nog. En dan nog vier bij. Veel toch niet meer. Nog drie voor de wissels misschien. Dat zijn er dan zes. Links kunnen we

0: Stel je voor, ze komen zelfs nog met z'n drieën. Dat deze man iets uit zijn sloffen gaat toveren, doet hij voorlopig niet. Hij laat het over aan iemand anders. En dat schot zal dan meetellen. En wat zijn ze blij dat ze in de tweede helft ook op doel hebben geschoten. Kevin Pina. Maar ze zijn er nog niet. Het lawaai in het stadion van de Kaapverdiërs, van de eilandbewoners, wordt alsmaar luider en luider. Op weg naar de stunt. Oh, het is een hoekschop. Dat hadden we even niet gezien. Omdat dat schot nog was afgeweken. Het kan. Het kan. In de armen van Unai Simon. En nu moeten ze snel terug. Want Nico Willems, een foutje zou ik nu maken. En daar is Fosinha zeker. Gewoon oprapen, denkt hij. En nog wat rondlopen. 5 extra minuten. Wat stond hij daar alleen? Dine Borges. Ik denk dat ze geen tweede wedstrijd meer hebben willen spelen als die erin gegaan was. Dan is het goed geweest. Nu niet. En niet denken dat het voorbij is. Want nog ruim 4,5 minuut. Cucurella, krijgt hij hem voor de goal? Die krijgt hem voor de goal. Maar daar is Borges weer. Ja, nu wil je toch ook niet meer dat ze nog onderuit gaan. Als je nu neutrale waarnemer bent. Als je Spanjaard bent, uiteraard. Maar voor het verhaal. Deze mannen. Pedri. Weggekopt. Cucurella daar centraal. Jamal, staat er nog eentje in de weg. En we gaan counteren met Nuno da Costa. En hier Willy Semedo, die in het verleden nog een verhaal had bij Roeselare. Maar hij moet snel terug om te verdedigen. 3,5 minuten nog. Er zijn erbij, die kunnen geen 3 meter meer lopen, maar ze moeten het nog even volhouden. Cucurella. Aannemen, klaarleggen, Pedri. Ja, het is dan toch een zware wedstrijd geweest voor Spanje. Kubarsi. Oh, Jamal, dat mag je hem niet geven. Zoveel ruimte mag je hem niet geven. Goed verdedigd, zeg. Van João Paulo. Pedri. Niet aan het opletten. Willy Semedo en een gele kaart gaan we nog krijgen. En niet voor een Kaapverdiër, maar voor een Spanjaard. De naam is Pedri. Nou ja, voorovergebogen. Diep moeten gaan en niet winnen. Nog eens, het is geen ramp. Alleen, mentaal gaat het geen leuke dagen worden bij de Spanjaarden. En gaat de twijfel er toch wel wat insluipen. Een misser van João Paulo. Jamal krijgt hem snel terug van Dani Olmo. Ze zitten overal tussen. Ze zitten over, blijven overal tussen zitten. Willy Semedo. Een van de nieuwe mannen daar, Telmo Arcanco. Ryan Mendes. Schiet hem maar. En zo zijn zij nog in de slotfase, er nog een paar keer geraakt. En deze mensen weten niet wat hun overkomt. Nooit op een WK geweest. En zomaar de beste ploeg van Europa. In C ben je dan bijna de beste van de wereld. Hier op 0-0 houden. Nog een minuutje. Cucurella komt. Nico Williams mag ver komen. Maar geen goede bal. En Pico zal hem nog een keertje wegrammen. Wat een baas daar achteraan. Want Oyarzabal op één keer na niet echt in het stuk voorgekomen. Lamine dropt hem. Weggekopt door Borges. Niet de best. Lamine Yamal. Een hoekschop. Dat komt er nog. Het zal daar moeten gebeuren. Maar Spanje zal zeggen, ja, wat doe je er tegen? Tegen een ploeg die niet wil. Die alleen maar blijft staan. Ja, je bent wel de nummer 2 van de FIFA-ranking. Je bent bij de beste van de wereld. Moet je toch in 90 minuten één keertje een opening vinden. Oyarzabal. En Pedri. Koubarsi aan de tweede paal. Het is voorbij, denk ik. Er gaat een volksfeest plaatsvinden in Kaapverdië. En bij de supporters in het stadion. Kijk, het is 0-0 tussen Spanje en Kaapverdië. Wat een resultaat. En ook al is het geen overwinning, dit is dan toch het resultaat van het toernooi tot nog toe. Hij heeft het ook niet kunnen doen. Er woog wel wat meer druk op die verdediging. Maar wat een vreugde. En wat een prestatie. In voetbal moet je verdedigen en aanvallen. En als je een van de twee heel erg goed kan, namelijk verdedigen, kan je ook een eind geraken. En Vozinha daar in de goal. Hij heeft de nul gehouden. Heeft eigenlijk in die tweede helft ook niet veel moeten doen. Want ook dat ontbrak bij Spanje. Veel te traag in het spel. En ook geen ballen voor de goal. Waar deze man wat kon bij doen. En dus bedrukte gezichten toch allemaal. En een mooi feest in Atlanta voor deze 40-jarige Vozinha. Die de nul heeft gehouden tegen Oyarzabal. Tegen Lamine Yamal. Tegen Ferran Torres. Tegen Pedri. En de tranen stromen. Want wat een moment voor hem. En wat een moment voor deze mensen in Atlanta. Het is 8:00. Over een uurtje begint het allemaal in L.A. We gaan hier afscheid nemen. En graag tot een volgende keer. Spanje 0, Kaapverdië 0.
1: Belgen weten waarom.
2: ING, supporter van de Rode Duivels en van jouw goals. Wereldklasse, op het veld en op de weg.
3: Meer dan 330.000 mensen hebben een Sportza WK-pronostiek ingevuld. Ik vraag me nu echt af of er iemand is die Spanje-Kaapverdië op 0-0 heeft gepronosticeerd. Wat denk jij, Arnaar?
4: Ik kan dat niet geloven. Ik denk dat de meeste mensen tussen de 3 en de 7-0 zaten.
3: Ja, ik zat aan 7-0. Ja.
4: Dat was voor de wedstrijd. Moest je dat gevraagd hebben aan een kenner die zou gezegd hebben, ja, goed gedaan.
3: Ja, dat is toch zo. Hoe kan dit? Hoe kan dit? De Europese kampioen, Stef zei het daarnet ook, dan ben je eigenlijk al bijna wereldkampioen, want Europese ploegen zijn absoluut top. Hoe kan dit? 0-0 en dit 4 zijn natuurlijk als een overwinning.
4: Dit is wat we voor de wedstrijd ook over gehad hebben. Dit is, het wereldbeker is heel groot geworden en is heel lang geworden. En ja, voor heel veel mensen was dit heel saai en is dit geen leuke wedstrijd om naar te kijken, omdat Spanje niet waarom voetbal kan brengen. Maar dit is het mooie aan voetbal ook. Dit is het mooie aan de wereldbeker. Dit is Kaapverdië die gelijk speelt tegen Spanje. En daar moet je ook wel blij zijn dat dit nog kan.
3: Ja. Zometeen gaan we het over de Spanjaarden hebben. Heel snel nog, die mannen kunnen toch echt verdedigen. Ook maar 2 goals binnengekregen tijdens de WK-kwalificatie. Wedstrijden, ze kunnen het wel, want je houdt wel de nul tegen Spanje.
4: Ja, ze zijn fysiek in orde, ze zijn heel atletisch, heel dicht op elkaar. Het was gewoon heel moeilijk om die ruimtes te vinden en dat tempo te maken. Dus ja, chapeau, goed gedaan.
3: Ja, absoluut. Heel, heel goed gedaan. De Spanjaarden, die hebben dan toch Yamal laten invallen. We dachten iets sneller, maar uiteindelijk mocht hij, wat was het, 1 minuut of 20 meedoen. En je merkte meteen, oh, het gaat hier een pak sneller. Wat vond jij van zijn invalsbeurt?
4: Ja, ik had het gehoopt dat het iets vroeger ging zijn. Want het is hier 1:70, maar dat zal afgesproken geweest zijn. 20 minuten spelen. En zoals je zegt, ja, direct bij de eerste aanval eigenlijk. Hier zien we een lange bal. Een bal van 40 meter. En dan gaat hij direct in een 1-tegen-2 situatie komen. Maar ze balverlies, maar hij knokt ze
3: meteen
4: direct
3: opnieuw
4: terug.
3: Ja, ja.
4: En dan is het al direct die kleine baltjes in de loop Die kleine pasjes, telkens vanuit die versnelling, maar dat hij dus zijn medespelers kan vinden. Hier gaan we het opnieuw zien. Actie maken en dan tak. Die pas is perfect naar Lorente. En daar is eigenlijk een hele grote kans. Dus daar zit je al direct die klasse van Lamine.
3: Hij trekt spelers op zich ook.
4: Hij trekt dat spel naar zich toe. Hier zie je eigenlijk 3 mensen bij hem. En daardoor kunnen ze eigenlijk voor de eerste keer hier door het centrum voetballen. En voor mij moest deze bal dan terug naar rechts gaan, naar Lamine. Maar ze proberen te schieten. Maar dat is dan het verschil. Zonder hem op het veld konden ze het centrum zeer dicht houden. En dat is moeilijker met hem. En deze bal, buitenkant voet, links. Ongelooflijk. Olmo die het ook goed doet. Dus dit zijn dan echte kansen. En als je dit natuurlijk kunt doen, 90 minuten lang, ja, dan breekt
3: ja, de vlieg. Dan komt er wel een goal. Ja,
4: dan komt er een goal. Maar dat is een verschil met Lamine Yamal op het veld en niet. Ja. Dat je 2 of 3 mensen naar hem moet sturen.
3: Waardoor er ruimte komt voor de anderen. Zal dit nu blijven hangen bij de Spanjaarden? Want nee, we zagen allemaal bedrukte gezichten. Rodri ook toen hij van het veld ging. En
4: zijn
3: de
4: winnaars. Bondscoach. Zijn winnaars. Ook. Voor hun. Ja, ze zullen ook wel afgemaakt worden in de Spaanse pres.
3: Ja, waarschijnlijk.
4: En zeker de pres die in Madrid zit. Want er is niemand van Real Madrid in die ploeg. Maar ja, Uruguay, Saudi-Arabië, dat zijn de twee andere ploegen in die poelen. Dus ja, nee, het zal niet blijven hangen. Het is, zoals we daarnet ook zeiden, zij moesten ook nu starten zonder een paar sterkouders in de basis. Dus ik verwacht ze wel beter in ronde 2, absoluut.
3: Over een uur is het aan de Belgen. Dan spelen ze in Seattle hun allereerste wedstrijd tegen Egypte. De sterkste tegenstander in hun poelen. We kennen de ploeg.
4: Ja.
3: Courtois staat in doel. Achteraan spelen ze met Meunier, Ngoy, Mechelen en Castagne. Op het middenveld Onana, Tielemans en De Bruyne. En voorin, op de flanken, Trossard en Doku. En de ketelaar is onze diepste man. Wat vind je van die opstelling? Is het een voorzichtige opstelling die dan toch vooral voor zekerheid spreekt? Met Castagne en ook met een Onana, want jij sprak van Aken op de stelling.
4: Ja. Het is iets voorzichtiger dan dat ik had verwacht. Maar met Onana heb je uiteraard atletisch iemand ongelooflijk sterk op middenveld. In plaats van Aken dan. Het is misschien iets voorzichtiger dan dat velen hadden verwacht. Maar dat is ook niet slecht. Het is niet om te zeggen dat het echt verdedigend is. Het is gewoon een goed gebalanceerde ploeg. En de types op middenveld vind ik ook wel een goede samenstelling. Je hebt een Tielemans en een Onana. En dan Kevin die daarvoor iets meer van op links. Daarvoor,
3: maar het is toch wel zekerheid om snelle mannen bij de Egyptenaren met een Salah, met een Marmoush, met een Trezeguet eventueel om dat op te vangen.
4: Absoluut.
3: Daarvoor.
4: En wat wij voor de wedstrijd hier daarnet ook zeiden. Goed starten in zo'n toernooi is belangrijk. Maar goed starten kan ook een gelijkspel zijn tegen Egypte. Dat hoeft ook geen slechte resultaat te zijn om te starten met een punt. Je wilt gewoon niet verliezen. En daarom iets voorzichtiger starten aan een wedstrijd is zeker een goede keuze van de bondscoach.
3: Ja, de spelers zijn daarnet al heel even op het veld geweest. Het veld gaan verkennen. Dat deden ze gisteren ook al. Hier zien we ze met onder meer Moreira. Met De Bast die nog geblesseerd is. Hier zijn ze allemaal een praatje aan het maken. Trossard met De Bruyne die we daar ook nog zien. En dan onze spits, de ketelaar en Salemakers. Die gaat daar al een paar supporters groeten. Hoe moeilijk zijn die momenten? Want het is wat lummelen, hè? En een beetje lachen en een beetje. Hoe moeilijk is dit? En hier zien we Onana, man van de muziek, die ook een geweldig nummer heeft geschreven. Ja, zijn dit de moeilijkste momenten voor zo'n wedstrijd? Want die stress begint natuurlijk ook wel toe te nemen bij die spelers.
4: Ja, voor een speler is het niet echt stress. Omdat je hebt veel meer stress als coach of als je in de staf zit. En speler, als speler ervaart je dan niet zo, dat stress. Maar het zijn heel vervelende uren, die laatste
3: vier. Die eindeloos lijken te duren.
4: Die laatste zo. Je hebt een sportmaaltijd, 3 uur voor de wedstrijd. En vanaf dat moment is eigenlijk gewoon wachten. Want je kunt niks meer doen. Dus het zijn vooral vervelende uren.
3: Ja, vervelende uren. Waar ga je kijken?
4: Ik ga heel snel naar huis rijden en thuis kijken.
5: Oké, okay. Ik ga nog naar mijn ouders. Vaderdag, die moet ik nog vieren. Door Val staat koud, dus dat is heel belangrijk. Dus je bent altijd welkom, hè?
4: Ik ga toch naar huis. Maar misschien de volgende keer.
5: Volgende keer. Goed, zometeen vooruitblik op de wedstrijd van de Belgen, de Rode Duivels versus Egypte. Dat zal op het andere net op VRT1 gebeuren. Karel ontvangt daar onder meer Radja Nainggolan, Wesley Sonck en Imke Courtois. En wij maken plaats voor Ter Zaken. Nog een heel fijne avond. Goed supporteren voor de Rode Duivels en tot heel snel.

Field, het luidste stadion van de VS en de thuishaven van de Seahawks. Winnaar van de Super Bowl beginnen de Duivels zo dadelijk aan hun WK. Een aantal steunpilaren van de gouden generatie is overgebleven. Ze worden omringd door jong geweld dat klaarstaat om de wereld te veroveren. 14 keer hebben we deelgenomen aan een WK. Vierde in 86, derde in 2018. Zo hoog liggen de verwachtingen nu niet, maar alles kan, alles mag. Laat Egypte maar komen, want wij zijn België.

0: Maandag 15 juni 2026 kregen al een tijdje een speciaal kleurtje in de agenda. Want vanavond gaan de Rode Duivels hun WK in de VS openen. Welkom Wesley Sonck, welkom Imke Courtois en welkom Radja Nainggolan. Radja, ben je er klaar voor?
1: Ja, ja zeker. Altijd leuk, een wedstrijd van de België volgen en in de studio een beetje commentaar geven. Ja.
0: Heb je afgeteld naar deze dag?
1: Nee, eigenlijk niet, want morgen begint te voorbereiden. Dus ik had eigenlijk een gerustig avondje verwacht. Maar de coach wil speciaal een dag na vandaag zitten, zodat ik er een beetje moe uit zou zijn morgen. Maar dat is oké. Okay.
0: Dus morgen moet jij beginnen trainen bij Patro IJsden. Morgenochtend?
1: Nee, morgenmiddag, maar dan nog. Het kan een late avond worden. Dus.
0: Oké, bent geen ochtendmens, als ik het zo begrijp? Of?
1: Als ik zou mogen kiezen, niet. Nee. Maar ja, mijn kinderen thuis, moet dat. Hè.
0: Dat is waar, dan bepalen de kinderen het ritme. Wesley, een eerste match op een WK. Stap je daar mentaal anders in dan in gelijk welke andere match?
2: Elke match is wel speciaal op een WK, maar die eerste ja, die wil je toch wel heel graag winnen. Om met een goed gevoel te vertrekken. Maar ja, we hebben nu gezien in de vorige wedstrijd dat het allemaal niet zo evident is. En je probeert het wel goed te doen en je probeert wel de zaken te doen of dat de trainer vraagt. Maar uiteindelijk moet je toch altijd een goede dag hebben, moet je een beetje geluk hebben om uiteindelijk tot een goed resultaat te komen.
0: Komt daar een portie extra nervositeit bij, omdat het die eerste match is? Hè? Je komt daar op dat veld, je moet gaan opwarmen. En je begint plots te beseffen, ook al heb je de grootste stadions van de wereld gezien, maar je begint plots te beseffen, ja, we mogen hier niks laten liggen. Ja. Zoals Spanje dat daarnet tegen Caverdië wel deed met die 0-0.
2: Ja, de aanloop daar, na die wedstrijd, die mannen spelen nu 's middags, dat is eigenlijk redelijk goed. Je staat op, redelijk vroeg. Je bent rap na die wedstrijd aan toe. Aan het werken. Maar als je een wedstrijd s'avonds hebt, dan duurt een dag. Dan is dat heel lang. Dan gebeurt er van alles nog tijdens. Dan doe je ook bijvoorbeeld een ochtendwandeling en dergelijke. Wat theorie. Dus dat gaat gisteren allemaal gedaan zijn. Dus op dat gebied is dat wel beter. Maar een keer dat je op het veld staat, vergeet je dat allemaal.
0: Het nadeel van de middag is wel dat het daar meer dan 30 graden is natuurlijk op dit moment. Hè. De sfeer rond de Duivels is positief. Hè. Op een paar maatjes is daar een hele positieve sfeer rondgekomen. Delen jullie dat gevoel?
3: Ja, we kunnen natuurlijk ook alleen maar afgaan op hetgene wat vanuit Basecamp naar ons toekomt. Ik denk dat we het vooral moeten doen op basis van ja, die steunpilaar, zoals je net ook al zei. Kevin De Bruyne, die met plezier interviews geeft, Doku de een tik krijgt en iedereen vliegt daar rond om hem te beschermen. Dat zijn zo'n signalen waaruit je wel kan afleiden.
0: Maar ik bedoel vooral de perceptie bij de mensen. Hè? Het gevoel bij de mensen, de verwachtingen zijn hoog. Het
3: heeft te maken ook met niet twee keer gelijkspelen tegen Noord-Macedonië heeft daarvoor gezorgd, maar eigenlijk die laatste twee vriendschappelijke wedstrijden waar dat je 2-0 wint tegen een voetballand Kroatië en ook nog eens vlot scoort tegen Tunesië, met ook een keer een soort van identiteit en visie, hè, denk je dan langs de kant van Garcia. Dus op dat vlak, ik reed daar straks de straat uit en ik zag echt alle vlaggen hangen. En dat gaf mij ja, oprecht een goed gevoel. Ja.
2: Resultaten spelen daar ook in mee natuurlijk. Het laatste x-aantal wedstrijden, als je niet verliest, dat is altijd positief.
0: Ja goed, maar die 5-0 tegen Tunesië, die is gerelativeerd vannacht door de Zweden. Die hebben 5-1 gewonnen tegen Tunesië. En de bondscoach is daar al ontslagen bij Tunesië na één match op het WK. Dus zo snel kan ook alles veranderen. Dat is voetbal?
3: Ja, denk ik wel. Maar ook goed, los van het resultaat, je scoort veel, je houdt de nul. En je hebt iemand, Lukaku, waar dat er heel veel vraagtekens rond zijn, die ook eens een doelpuntje maakt. Mm-hmm. En de ketelaren ook zo'n figuur, van ja, moeten we hem als eerste man in de spits zetten. Dus dat zijn dingen die je wel in die oefenwedstrijden hebt gezien, die gewoon goed zijn, hoe je het ook eruit of keert.
0: Sinds een klein uurtje kennen we de opstelling van de Belgen. Zitten daar verrassingen bij voor jullie, of is dit de verwachte elf? We gaan ze zo dadelijk tonen. Kijk, hier staan ze al.
3: Nee, geen verrassing. Het is hetzelfde als tegen Tunesië. Misschien het enige, ja, Kastanje zien we dat speelt. Dus geen De Kuiper. Ik denk dat hij daar kiest. Vooral voor ervaring ook wel. Mechelen en Gooi. En Gooi heeft het eigenlijk de Bast heel goed gedepaneerd. Meunier, vanuit zijn enthousiasme naar mijn middenveld met Onana als breker. Tielemans en De Bruyne. Uiteraard Doku. Beste speler, denk ik wel, van de Duivels op dit moment. Trossard, deze keer van op rechts. En dan, ja, geen Fernandes Pardo. Maar de Ketelaar als diepste man.
0: En jullie hebben hier Fernandes Pardo geopperd al een paar keer, omdat jullie denken dat ze niet echt laag gaan spelen, de Egyptenaren.
3: Ja, ik denk niet dat ze. We hebben al enkele keren gehoord dat ze zich ook gaan ingraven. De laatste drie wedstrijden dat ik heb gekeken, hebben ze dat niet gedaan. En dat was onder andere tegen Brazilië. En dat doen ze niet. En defensief laten ze echt wel gaten met momenten. En dan denk ik, ja, daar kan je een snelle jongen als Fernandes Pardo wel gebruiken. Maar ik begrijp, puur qua rangorde, je wilt in de Ketelaar niet kwijt dat hij hem zet.
0: Ja. Had jij Van Aken laten spelen, Radja?
1: Voor mij Van Aken verdient er gewoon in te staan. Ik denk dat hem Ja, als je ziet, een Ngoy speelt dan die vriendschappelijke wedstrijd, staat wel in de basis. Ik denk dat Van Aken te weinig kans heeft gekregen om zich te bewijzen om die basisplaats op te eisen. Dus dat wil zeggen dat de coach waarschijnlijk al heel duidelijk zijn gedachten had. Natuurlijk veel te veel veranderen gaat niet voordat je een WK begint. Maar ik zeg het u, ik zou het zelfs anders durven proberen. Ik was er juist met Wesley over aan het praten. Een Trossard op rechts. Oké, Trossard blijft een heel belangrijke speler en een bepalende speler. Maar ik vind dat zijn beste kwaliteiten van de linkerflank komen. En daar staat op deze moment Doku. Dus daarom zetten we hem rechts. En ik zou hem De Bruyne zelfs rechts voor durven zetten. En omdat Doku zoveel aandacht trekt van verdedigers van de andere ploeg, dat er rechts een drie kwart op nummer 10 langs de rechterkant veel ruimte zou komen.
0: En dan een drie op Tielemans, Van Aken,
1: zelfs op de 10 durven zitten.
2: Ja, het is wel duidelijk als Hans erin komt dat we altijd beter gaan voetballen. Ook al wordt de tegenstander moe. Hij brengt toch iets extra. Dat kan je niet onder de stoel of banken steken.
0: Ja, zoals hij Lukaku in de oefenmatch ook op weg zet.
2: Ja, Hans ziet het gewoon sneller. Hè. Heel dikwijls heb ik het gevoel dat iedereen Jeremy Doku wil zijn. Maar ik zou ook heel graag Hans Van Aken willen zijn. Maar ja, ik ben nu een zo'n gaaf bedoel.
3: Ja, valt toch wel mee, hè? Allee.
0: Om in knokken te wonen dan? Of nee?
2: Ja, misschien wel, ja.
0: Nee, maar we gaan het niet hebben over wie niet speelt natuurlijk. We moeten het vooral doen met wie wel speelt. En Van Aken kan nog altijd worden gebracht. We gaan misschien eens luisteren naar een interview. Een interview met de bondscoach, met Rudy Garcia. Want Tess Elst heeft hem al geïnterviewd, nog niet zo lang geleden. En die gaat wel wat uitleg geven bij zijn opstelling.
4: Monsieur Garcia, pas de grande surprise dans votre 11 de base. On voit une défense à 4 avec Castagna Gauze et aussi Mechle, pas d'Arthur Théâtre. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix?
5: Parce que c'est l'équipe qui a battu la Tunisie et que, en mettant cette équipe contre la Tunisie, évidemment que j'avais cette idée que ce serait l'équipe qui commencerait aujourd'hui. Il y a des raisons pour ça. Il faut qu'on gère évidemment notre potentiel offensif parce qu'on est là pour marquer des buts et gagner les matchs. Mais ils ont aussi des atouts, on va dire, devant. Et je pense que à côté de Nathan Ngoy, c'est bien d'avoir l'expérience de Brandon Mekele. Et c'est bien d'avoir deux droitiers aussi qui jouent du côté gauche de ma défense parce qu'on a le pied gauche de Salah à gérer. Donc ça, c'est sur le plan défensif. Après, Castagne est un latéral qui me donne beaucoup plus de sécurité au niveau de l'équilibre de l'équipe. Et derrière Jérémy Doku, on n'a pas vraiment besoin d'un joueur qui attaque aussi. Voilà la réponse à votre question.
4: Merci beaucoup. Quelle est l'importance de rester patient aujourd'hui? Parce qu'Egypte va jouer dans un bloc bas, peut-être un peu frustrant.
5: Non, ce n'est pas certain du tout. Il est probable que l'Egypte vienne nous chercher et presse haut. Si nous laisse le ballon, on saura quoi faire en attaque placée. De toute façon, cette équipe, elle vaut évidemment par son agressivité, son organisation défensive, vous avez raison, et par ses transitions, des joueurs qui vont très vite devant. Donc il faudra qu'on soit très attentif quand. Je pense qu'on sera en danger quand on aura le ballon plus que quand ils l'auront eux.
4: Quels seront votre dernier mot à la vestiaire, dans la vestiaire?
5: Je ne sais pas, hein, c'est bientôt, mais c'est pas encore fait. On verra, c'est à l'inspiration.
4: Merci beaucoup, bonne chance.
0: Ja, de inspiratie van het moment zegt die Tunesië. Ja, we hebben dat elftal geklopt en ik hou eraan om dezelfde basisspelers op te stellen. We hebben offensief potentieel, dat moeten we optimaal benutten, zegt hij ook. Maar aan de andere kant, Tunesië heeft ook troeven en we moeten daar beducht voor zijn. Dus ik zoek wat defensieve zekerheid door Castagne ook daar op links te zetten. Dat is dan in de zone van Salah dat hij terecht gaat komen. En hij verwacht niet meteen dat laagblok van Egypte, zoals Imken ook al aangaf. Hij denkt, misschien gaan ze wel hoge pressing zetten en als we dan de bal hebben, gaan we misschien meer in gevaar zijn dan als we de bal niet hebben. En dan hebben we ook defensieve zekerheid nodig. Tess die staat ondertussen op het veld daar in Seattle. De match is, de opwarming liever, is volop bezig. Probeer eens wat gezichten te lezen bij spelers en staf. Zijn die eerder gespannen of relaxed, Tess?
6: Ja, inderdaad, we mogen er eventjes heel vlakbij staan bij de Rode Duivels die aan het opwarmen zijn voor hun eerste WK-match. Gezichten lezen, dat is toch nog wel wat moeilijk, ook van op deze afstand. Maar ik heb het geprobeerd. Ze zien er nog altijd ontspannen uit, natuurlijk niet zoals op die eerdere trainingen deze week. Ze zijn echt wel geconcentreerd, maar ik heb toch al wat Rode Duivels zien zwaaien naar de tribunes, misschien bij een bekend gezicht. Onana, die de ploeg wat hyped, die ze wat opzweept, dat is een beetje zijn rol. En ik heb wel speciaal proberen letten op de debutanten, Nathan Ngoy en ook Brendan. De Mechelen die gaat hier op zijn 33e zijn eerste WK-minuten spelen. Dat is toch heel bijzonder. Maar ook bij hen heb ik niet speciaal echt heel gespannen gezichten gezien. We zullen zien wat dat straks geeft. Het is trouwens
4: bloedheet hier op de middencirkel. Dat kan ik jullie wel meegeven. Ik weet niet hoe hard ik al aan het blinken ben in beeld. Hopelijk valt dat nog mee. Maar de Rode Duivels die gaan het hier straks tijdens de wedstrijd echt wel warm hebben. En die zullen misschien die hydration breaks best wel kunnen gebruiken.
0: Blinken doe je niet echt, Tess, maar juni is duidelijk de topmaand voor de snijbloemen. Dat ziet er allemaal fantastisch uit. Jij kent Rudy Garcia goed. Hij was je trainer bij Roma. Probeer de man eens te omschrijven. Analisten durven wel eens zeggen, het is geen tactisch meesterbrein, maar wat heeft hij wel?
1: Ja, tactisch meesterbrein, wat is hij in de normale mensenhoofd? Ik heb verschillende soorten trainers gehad. Ik heb een Spalletti gehad dat voor mij op tactisch gebied de beste was. Dan heb je Conte dat over... Hoe moet je het zeggen? Overhyped was. Dat werd gewoon te saai omdat je te lang tactisch trainde. Dus hij deed het juiste, het correcte. De resultaten waren er. Hij pikte zijn spelers uit van hoe dat hem wou spelen. Wij dan aan de linkerkant Gervinho, aan de rechterkant Salah. En dan had hem Totti als voorspeler. Dus dat was dan ballen Totti, twee vertrekken, boef, lange bal. En telkens goede resultaten halen. Maar het is zo'n heerlijke man. Ik zag hem er juist hier op beeld. Ik denk... 12, 13 jaar tijd dat ik hem nu nog zie, is hem geen haar veranderd. Hij ziet er altijd even helemaal hetzelfde uit. Hij praat altijd hetzelfde. Dus het was heel fijn om ermee samen te werken. En ik denk dat het gewoon een heer en meester is in het bijeenhouden van de groepen. Om iedereen
0: een people manager.
1: Ja, en om iedereen gewoon belangrijk te laten voelen. Ik onderscheid een trainer ook altijd op twee verschillende vlakken. Een trainer wordt onderscheiden bij mij op technisch tactisch vlak. En op people manager. En ik denk dat hij op people manager van mij een dikke 100 krijgt. En op tactisch krijgt hij toch wel een voldoende 70. Dus
7: voor mij is hij streng, Raja?
1: Streng. Als ik zeg dat voor mij op technisch tactisch een Spalletti 100 krijgt. Maar op people manager een 50. Dan schommelt dat een beetje. Okay. Meestal diegenen die daar zo gefocust zijn op technisch tactische. Die verliezen een beetje de strijd buiten... in het groepsbehoud. Maar zoals ik al zeg, voor mij is hij gewoon een goede trainer. Er zijn zoveel trainers geweest. Ik heb zoveel trainers gehad. En zoals ik ook al zeg, Conte, ben ik voor weg gegaan bij Inter. En dat blijft voor mij ook een heel goede trainer. Dus het is niet dat ik...
0: ik lees tussen de lijnen, Raja, ik mocht mijn sigaretje roken van Garcia.
1: Ja, dat heeft hem zelf gezegd. En het is niet daarom dat ik dat zeg. Want wij woonden eigenlijk in dezelfde zone. Dus we zagen elkaar ook regelmatig voor een koffie drinken. En dat is precies of je zei twee personen. Ah ja, ik doe eens een kletsje. Terwijl ik elkaar elke dag zie. Heel goed.
0: Maar hij zei dat ook letterlijk. Hij zei, ik wil niet focussen op die rookgewoontes van Nadja. Ik wil focussen op zijn tommeloze inzet, zijn prestaties op het veld.
1: En dat is een beetje geven en nemen. Hè. Ik bedoel, als ik wil dat mijn kinderen luisteren, probeer ik die ook gerust te stellen op de andere dingen. Dat is aan mijn vrouw, zodat ik weet dat ze hetzelfde terug zouden geven aan mij. En dat is juist hetzelfde bij hem geweest. Nooit heeft er in Italië niemand iets gezegd. Want als je zegt dat er in mijn kleedkamer 10 spelers rookten, ja, dat is een normaliteit. We hadden zelfs ons eigen hokje waar we mochten roken, voor te zeggen. Ja. Maar dat is gewoon zo.
0: Een rooklokaaltje naast de kleedkamer.
1: En, dat was dan voor de training, na de training. En dat was ook een beetje gezelligheid onder die spelers zelf. Ja, het is wat het is. Maar hij heeft daar nooit iets op gezegd, want hij zegt als mijn spelers mij geven wat dat die moeten geven, is dat juist dat ik die ook iets geef. En zo wil ik dat altijd wel het beste.
0: Juiste knopjes vinden en die ook indrukken op het juiste moment. Imke, we gaan over Egypte praten ook natuurlijk. Je hebt al even over die tactiek van Egypte gepraat. Misschien moeten we de opstelling er ook bij nemen, want er zijn toch een paar namen die er niet bij zijn die we wel hadden verwacht.
2: Ja, maar uiteindelijk is het wel een formatie. Het zou ook nog kunnen dat in de 4-3-3, zo hier met deze opstelling, hè, dus met Salah van de rechterkant, Marmoush en dan Zico, Achour, Atia en Lachine die het middenveld pakken, Hani, Fatou links en dan Fatih, Yasser, de twee centrale middenvelders en dan de doelman. Schubier moet ik zeggen. Dus ja, uiteindelijk het zou kunnen dat een 4-3 is. Ik heb ze ook al zien spelen in een 3-5-2. En bij mij kan het niet in. Ik heb de wedstrijd ook gezien tegen Brazilië die zij gespeeld hebben. Waar Hani heel vaak in 1-tegen-1 situaties kwam met tegen Vinicius Junior. Dat ik denk van ja, die trainer die heeft dat toch gezien dat Jeremy Doku redelijk goed aan het voetballen is. Mm-hmm. Dus hij gaat daar toch iets extra doen. Dus hij gaat er een middenvelder bij zetten. Of misschien toch met drie achterin en een wingback zetten om hem af te stoppen. Ik zou het straf vinden als hij het niet doet. Ja. Echt waar.
0: Je hebt een analyse gemaakt van een van de matchen of een paar matchen?
3: Ja, nee, we kunnen niet aan al de beelden geraken. Mm-hmm. Ik heb ze wel gezien, maar we hebben tegen Brazilië genomen. Omdat het ook wel een WK-ganger is. Maar ja, het kan zijn. Ik snap wel dat die interpretatie er vaak is geweest bij de Africa Cup of Nations tegen Senegal hebben ze onder andere met 5 gespeeld, maar in die laatste oefenwedstrijd hebben ze eigenlijk altijd met 4 achterin gespeeld. En zeker niet...
1: Afleidingsmanoeuvre.
3: Ja, het kan, wie weet, er ook wel, en kan. Maar je ziet heel vaak, ja, midblok, en ze dekken door. En kijk eens wat een ruimte dat er dan komt. In dit geval was het Thiago. Oké, dat is niet de snelste. Daarom dat ik ook heel vaak dacht aan Fernandes Pardo, van als we zo iemand hebben die daar diep in kan gaan en kan pijn doen, of een Doku, vooractie en dan diep gaan. Maar heel vaak in het middenveld, man op man, instappen, nooit geen echte lijn achterin houden. Dus ook daar eigenlijk, als Thiago langs deze kant zou snijden, is het geen buitenspel, gebeurt uiteindelijk niet. Kijk, hier op dit moment ligt gewoon helemaal open. En dat zag je wel, daar zijn ze echt kwetsbaar voor. En door het feit dat ze een midblok spelen, ligt die ruimte daar wel effectief. Dus ik denk dat we geen ploeg gaan zien in de eigen 16 meter en daar eigenlijk een fort gaan optrekken. Het kan altijd zijn, maar ik verwacht het niet. Hier, kijk, nog zo'n fase, heel veel ruimte, gaat doordekken, timing te laat. Ook deze pas wordt uiteindelijk de derde man gevonden, eerst bij Egypte. Kijk, terugkaatsen, 2 mannen er naar heen. En dan kan die bal gewoon tussendoor gespeeld worden. En hebben we met Thiago weer een kans 1-1 met de doelman. Dus ja, daar liggen echt wel mogelijkheden voor de Duivels. Maar ze kunnen ook heel goed en heel snel omschakelen. En zijn dan echt wel technisch. Dus ja, we gaan moeten opletten.
0: Dit is de trionda die daar ligt. Hè. Dit is de bal van het WK. Met ook de datum op en de match van vandaag. België tegen Egypte. Toch wel een exclusief stukje. We gaan het moeten bewaken straks, denk ik. Als we de studio verlaten. Maar goed, Egypte is pas voor een 4e keer op een WK-eindronde. 3 keer eerder waren ze erbij. Een eerste keer in 1934. Dat was pas het 2e WK in de geschiedenis. Nog altijd met rechtstreekse uitschakeling toen. En Egypte reisde naar Italië voor 1 wedstrijd, want ze verloren met 4-2 van Hongarije. Daarna is het 56 jaar wachten op een nieuwe deelname. En dat is dan opnieuw in Italië in 1990. En de Mondiale begint goed met een 1-1 gelijkspel tegen onze noorderburen uit Nederland.
8: Net schot. Ronald Koeman pakt hem. Abdelghari. Hij schiet raak. Oh, Nederland.
9: Yalla Salah! Yalla Salah! Allah! Allah! Ya Rabbi ya Salah! Muhammad Salah! Muhammad Salah! Wapa! Allah! Allah! Allah ya Blanda Allah!
0: Met 2 goals tegen Congo leidt Mo Salah Egypte naar de 3e WK-deelname in 2018 in Rusland. Maar opnieuw kan Egypte niet winnen. Meer zelfs de wedstrijden tegen Uruguay, Rusland en Saudi-Arabië eindigen alle 3 op een nederlaag. En in Italië in 1990 werd nog gelijk gespeeld tegen Ierland en verloren ze met 1-0 van Engeland. Engeland dat later onze angstgegner zou worden en vooral onze killer, hè, met dat doelpunt van David Platt, waar we liever niet meer over praten. Ik zie het aan Wesley.
2: Ja, dat is een vroege herinnering, hè?
0: Zijn gezicht. Ja. We hebben een Egyptisch-Belgisch koppel in onze studio. Idurne de Wilde en Karim El Koli. Idurne, de microfoon ligt naast jou, denk ik. Staat de relatie vanavond onder druk?
10: We hebben het er op voorhand over gehad. En bij eender welke uitkomst kunnen wij samen naar huis en verder door het leven.
0: Oké, okay. Ja, en samen slapen ook vanavond nog?
10: Daar ga ik vanuit. Ja.
0: Pas op, je weet nooit, hè, wat er in een voetbalwedstrijd gebeurt.
10: Klopt.
0: Ja, is hij zenuwachtig?
10: Is Karim zenuwachtig? Ik denk dat we alle 2 best zenuwachtig zijn. Ja. Gelukkig is de kans groot dat we ons alle 2 plaatsen, zowel België als Egypte. Dus in die zin is er na vandaag nog niets verloren. Maar ja, er zijn toch zenuwen.
0: Ja, tenzij het een zeer zware nederlaag wordt natuurlijk. Maar ik wil niet stoken.
10: Ja,
0: Karim, mag Idurne nog binnen bij jouw ouders? Mochten de Belgen winnen?
11: Wow, ik ben niet zeker. Nee, ik denk het wel. Ze is altijd welkom.
0: Ja, altijd welkom. Naast jou zit Youssef. Youssef, hoe schatten ze in Egypte de kansen van Egypte eigenlijk in? Zijn ze bang van de Belgen?
12: Egyptenaren zijn in het algemeen wel een volk dat zeer zelfzeker is. En veel passie. Dus ik denk niet dat zij bang zijn voor de Belgen. Het is ook, je neemt een Mo Salah en een Marmoush mee naar het WK. dat zijn twee spelers waar ze nu zeer veel zekerheid in hebben. Dus ik denk dat ze niet bang zijn.
0: Ja, jij zegt eigenlijk, jullie moeten bang zijn van ons.
12: Eigenlijk wel.
0: Ja, want dat voel ik. Maar we gaan het zien. Hè. Straks gaan we misschien nog eens praten tijdens de rust. En dan kan het zijn dat wij veel lager gaan zingen. Het kan ook zijn dat jullie veel lager gaan zingen. Mo Salah is ook een ex-ploegmaat van jou.
1: Ja, Mo Salah, geweldige kerel ook. Ik zeg het, ja, die periode bij Rome, elke speler heeft passeerd, want er zijn er heel veel gepasseerd. Heeft altijd wel iets achtergelaten. Wat dan me wel het meeste laten verschieten heeft van het moment dat hij vertrekt naar Liverpool, shot er in elke bal binnen. En bij ons het seizoen bij Rome scoorde hij denk ik 16 keer, waar hij maar 40 kon gemaakt hebben. Mm-hmm. Dus we waren allemaal een beetje mee open mond het jaar daarna, dat hij ineens 40 potten scoort bij Liverpool. Maar uiteindelijk ja, heeft hem jaar op en elke keer opnieuw bewezen dat hij heel makkelijk een goal scoort. Enkel dat jaar bij ons best wel minder, maar...
0: Het lijkt mij een rustige gast, hè?
1: Het is een heel gelovige jongen, het is een heel correcte jongen. Hij is altijd goed voor iedereen. Leeft een beetje op zijn eigen, want het is een heel gesloten persoon. Een persoon dat ja, met zijn vrouw en kinderen zit constant. Maar als je hem tegenkomt, kan hij wel eens een grapje uithalen en zo, maar voor de rest... Ook met diners van de ploeg en zo was ze meestal afwezig door het feit van...
0: Heeft een moeilijk seizoen achter de rug bij Liverpool natuurlijk. Hè. Kan er iets spelen van revanchegevoelens of zit hij zo niet in elkaar?
1: Ja, de kwaliteiten blijven zijn kwaliteiten natuurlijk. Maar ik denk, als je land vertegenwoordigt op een WK... dat je wel extra motivatie krijgt. En vooral voor de mond te snoeren, denk ik, aan de trainer die hem heel weinig vertrouwen heeft gegeven. Maar ik zeg het, het blijft een ongelofelijke speler. En natuurlijk, ja, zijn kwaliteiten kennen we allemaal. Dus ik denk dat we er toch altijd voor moeten naar uitkijken.
0: Ja, Arne Slot moet waarschijnlijk niet te snel op vakantie naar Egypte. Nou, wat er dit jaar
1: zo'n toestandjes ook gekend
7: zijn. Maar ja, goed, hij presteert ook wel minder, hè, Karel. Net zoals velen van Liverpool. Dus hij is misschien een beetje de dupe geweest van het elftal die minder speelt. Maar ja, hij lijkt toch een beetje echt over zijn top heen. Want anders zou hij misschien wel bij Liverpool zijn gebleven, denk ik dan.
0: Mm-hmm. We moeten naar Tess, hoor ik. De opwarming is net gedaan daar in het Seattle Stadium. Tess doet daar even teken naar iemand. Hoor je mij, Tess? Ik vermoed van wel dat je mij ondertussen hoort. Is er nog iets te melden na die opwarming?
4: Ik denk dat ik jou hoor, Karel, maar het is hier... Intussen toch behoorlijk luid geworden. Want dat stadion, dat is ook het luidste stadion van de Verenigde Staten, zeggen ze. En ik wou zeggen, het is zeer droog. Het gras ligt er zeer droog bij. We hebben er daarnet even op mogen wandelen. Maar terwijl ik het zeg, zie ik dat de sproeiers toch aangaan. En dat zal de bondscoach zeker plezieren. Want die had er ook al iets over gezegd op zijn persconferentie. Van, ik hoop echt dat ze sproeien. Ook dat ze tijdens die hydration breaks nog gaan bijsproeien. En dat gebeurt nu. Dat is goed, want tijdens de opwarming zagen we toch dat het ja, echt droog lag. En dat dat toch al zijn invloed had. De fans, daar vroeg je ook naar. Ja, het stadion zit nog niet helemaal vol. Maar er is toch al wel heel veel volk. Het moeilijke is natuurlijk, het is allemaal rood. De Belgen hebben rode shirts aan, maar de Egyptenaren ook. Dus ik kan het niet heel goed inschatten in welk kamp nu de meeste mensen zitten. Ik zei het daarnet ook al tegen Maarten in de vorige wedstrijd. Ja, die blauw-roze shirts, die vallen misschien nog het meest op. Dus de mensen die het Magritte shirt hebben gekozen, die kan ik er goed uithalen. En voor de rest moet ik ook wel zeggen, er zijn heel veel mensen op de eerste rijen met een Belgisch shirt aan. Maar ik ben ze eens gaan aanspreken. En het zijn gewoon Amerikanen die zo'n shirt gekregen of gekocht hebben. Dus ze zijn niet helemaal mee wat er hier allemaal gaat gebeuren en voor wie ze nu juist gaan supporteren. We zullen zien hoe dat allemaal loopt tijdens de wedstrijd, wie we het luidst gaan horen. Maar alleszins, jullie horen het misschien ook al, ja. Er is al zeker ambiance. Dus ik hoop dat ik tijdens de match ook wel een beetje kan horen wat Peter van der Bent allemaal te vertellen.
0: Ja, de akoestiek van het stadion doet zijn naam alle eer aan. Het geluid van de hel wordt het wel eens genoemd. Het heeft niet meer het record van het aantal decimals. 136,6 was het. Maar het is nog ergens anders gebroken naar 144. Dus als je daar je kind mee pakt, koptelefoontje mee pakken.
3: Absoluut.
0: Ja. Ja. We gaan eens kijken naar een aantal Belgen die daar zijn in Seattle. Er zijn er een paar duizend die afgereisd zijn naar de Verenigde Staten. En zo'n fanwalk is niet altijd een goed idee of is niet overal mogelijk. Maar in Seattle was dat blijkbaar wel het geval. Dus daar konden ze die fanwalk wel uitvoeren richting stadion. Het is niet van de aard van de Schotten en van de Nederlanders natuurlijk, maar we zijn ook een klein landje. Hè?
3: Absoluut.
0: Alhoewel, Schotland is ook niet zo groot natuurlijk. Dus sfeer is duidelijk goed en er is ambiance in Seattle. U zag Obelix ook passeren. Asterix en Obelix. Obelix is er vaak bij daar als de Belgen spelen op WK's of op EK's. En Obelix is ook geïnterviewd. Dat is altijd een straffe prestatie, toch? Obelix interview.
13: Het grote moment is daar, hè?
14: Nee, de grootste moment. We moeten winnen. Het is een belangrijke wedstrijd vandaag. Af en toe winnen. We moeten de eerste positie van de groep hebben.
13: Hoe belangrijk is dit moment, die mars?
14: De sfeer, Belgische, Belgische sfeer. De beste op de wereld. We zijn goed bezig, we zijn goed bezig. Veel lawaai. En we moeten veel lawaai maken in de stadium.
13: De Amerikanen gaan weten dat de Belgen hier zijn?
14: Ja, natuurlijk. Ja. Trump moet weten, we zijn hier toch ook. Hè. Allemaal moeten weten.
13: Klein volk, maar dapper, hè?
14: Ja, dat is waar.
0: Ja, in eigen land wordt de wedstrijd ook op verschillende plaatsen gevolgd op een groot scherm. U kent intussen, of u kent het niet, maar dan gaat u het leren kennen, de supporterszetel van Sporza. Er zijn een aantal mensen, Dorian Ausems en Mohsin Abbas, die rondtrekken en die dan een zetel plaatsen, een groot scherm en publiek laten komen om samen met hen naar die match te kijken. Ik weet niet waar Mohsin Abbas zich vanavond bevindt, dus dat gaan we samen proberen te ontdekken. Mohsin, waar ben jij en wie staat er bij jou?
15: Het zijn hier prachtige werken van de keizer in de keizerzaal. Maar niemand heeft oog voor de werken, want we gaan naar het slotscherm hier achter mij kijken. Naar het werk van de Rode Duivels, die zullen knallen. Eerst eventjes aandacht voor onze freestyler Soufiane.

0: Hopla! Mocht nog mee naar de nationale selectie, maar kijk, ben hier vandaag bij niemand minder dan Thibaut. Thibaut, heb je stress?
1: Ik heb stress. Ik vind het even spannend als het truitje dat ik nu heb aangetrokken. Net iets te klein voor mij. Maar ik vind het altijd spannend als de Rode Duivels hun eerste wedstrijd spelen op een groot toernooi. Dus ik denk, zoals iedereen hier in het KMSKA, een beetje spannend wel.
0: En wat is jouw droomscenario voor de match?
1: Droomscenario. Gewoon de winst natuurlijk, maar ook dat de schilderijen hier straks naar beneden komen en dat het even luid wordt als het stadion in Seattle.
0: We zullen eens hier horen hoe luid dat

0: 2-0. Nee.
1: Met 2-0, ik denk met 3-0. Nu terug over naar jou, Karl.
2: Oké, dankjewel, Mossin. Ik zag je bezig met die bal en ik dacht, hij kan beter voetballen dan padellen. Maar goed, ik heb eens tegen hem gespeeld. Dus. Maar ik weet niet of hij het nog gehoord heeft.
3: Ja, ja, zeker.
2: Zeker. Oké, we zijn eigenlijk bijna klaar. Over een minuut of 3-4 kunnen we naar het stadion. Kunnen we gaan kijken naar die match die zich natuurlijk toch wel spannend aankondigt. Want dit is duidelijk onze moeilijkste tegenstander in die poelenfase.
4: Ja, ik denk dat wel. Ik denk dat Iran hoger geplaatst op die FIFA-ranking, maar dat zegt heel vaak heel weinig. Dus ik hoop dat het een rookgordijn was. Ik denk dat wij uiteraard zijn wij favorieten en we gaan dat vandaag hier gewoon moeten bewijzen. En wat mij betreft zal het ook makkelijk 3-1 worden.
3: Ja, dat is eens fijntjes.
2: Ik heb nog niet eens een pronostiek gevraagd en je geeft hem zelf.
4: Ja, nee, sorry. Ik dacht, het kwam ineens mee op.
2: Ja, mag. Ja. Het is wel duidelijk, en dat moeten we ook benadrukken, het belang van groepswinst kunnen we niet overschatten. Groepswinnaar worden betekent echt wel een opening van het parcours.
3: Ja, dat klopt. Maar Gert heeft dat hier van de week ook al gezegd. Hè. Je kan heel veel in je hoofd hebben en tabelletjes invullen. En iedereen dacht ook dat Spanje heel makkelijk zou winnen tegen Cape Verde. Dat is ook niet gebeurd. Niet vergeten, 4 jaar geleden, Saudi-Arabië die won tegen Argentinië in de openingswedstrijd. En het zal nooit gebeuren waar Argentinië en Messi zou het nooit niet halen. Uiteindelijk zijn ze wereldkampioen geworden. Dus ik zou ook liever winnen. En een kleine winst is veel beter dan dat je 5-0 wint. Want Spanje won 4 jaar geleden met 7-0. Dus je moet een bepaald gevoel creëren als je op een toernooi zit dat je elke wedstrijd kan beter worden. En ik denk dat je daar op zoek moet gaan naar dat en proberen te winnen natuurlijk. Dat is een feit.
2: Ja, maar eigenlijk ben je nu al de relativerende factor en zeg je van zelfs als we verliezen of gelijk spelen, een drama is dat niet.
5: Als we verliezen worden wereldkampioen, zegt dan.
2: Ja, maar dat is geen drama. Ik sprak er gisteren ook met mijn vader. Ja. En zelfs zou een drama zijn als we verliezen van Egypte.
3: Ja, dat is niet waar. Het is een andere formule. Hè. Zelfs de 8 beste derdes gaan door. Om wat te zeggen, het is ook een langer toernooi. Dat speelt allemaal mee. Maar goed, ja. Ik win toch liever dan dat ik verlies. Dat is logisch.
2: Ja, maar jij kan niet verliezen. Of het nu darts is of voetbal.
3: Je moet heel veel verliezen om eigenlijk de winst echt ervan te kunnen genieten, vind ik zelf, bij momenten. Want zelfs op het WK tegen Brazilië, als wij verloren, was ik echt pist dat je verliest. Maar uiteindelijk, achteraf moet je zeggen, maar ja, die mannen zijn wereldkampioen geworden, die waren ook veel, veel te goed. Je moet dat soms accepteren als de tegenstander beter is.
2: Mm-hmm. Radja, als je alles ziet, die opbouw rond die match, die beleving rond die duivels, rond dat WK, heb je dan soms het gevoel van eigenlijk had ik er meer moeten bij zijn?
5: Ja, meer moeten wij zijn. Ik heb altijd op clubniveau gepresteerd. Dat ik gewoon verdiende om er meer bij te zijn. Maar ja, dat zijn keuzes die worden gemaakt door iemand anders en niet door mezelf. Ik denk als je half finale Champions League speelt, dat je gewoon verdient om erbij te zijn. En hij maakt er een andere keuze uit. En mijn excuus dat op heel weinig trok, maar okay, ja. Ik heb het moeten accepteren, ik heb het naast mij gelegd. Het is ondertussen al 8 jaar geleden, dus vandaag vroeg er iemand een foto en die zei tegen mij, zit jij er niet bij? Ik zeg, dat is al 8 jaar geleden dat ik gestopt ben en die is hier bezig. Ja,
2: in IJsden gaan ze niet graag horen dat je gestopt bent, hè. Je bent nog altijd bezig.
5: Maar... met de Rode Duivels.
2: Maar goed, hij is Roberto Martinez en die kan eigenlijk wereldkampioen worden met Portugal. Dat is een van de favorieten.
5: Ja, als hem de ballen heeft, als ik het zo mag zeggen.
3: Als hij hem Ronaldo niet opstelt.
5: Ja. Als hij de ballen heeft om Ronaldo niet op te stellen, geloof ik ook dat Portugal voor mij kampioen kan spelen. Omdat de hoofdrolspeler Ronaldo altijd wel zal blijven op een of andere manier. Maar die net de ploeg gewoon beter presteert. Als er een spits staat die dan meer functioneel is op spelgebied voor de ploeg.
2: Oké, okay. Ze staan klaar in de tunnel. Ik heb jouw pronostiek nog nodig, Radja.
5: Ik zeg 2-0 België.
2: 2-0?
3: 1-0.
2: 1-0, 2-0, 3-1.
4: Ik wist al niet wat je zegt, dat dank u.
2: Je wist het wel. In de tunnel staan 22 spelers klaar, dames en heren. Elk met een eigen verhaal, maar allemaal met dezelfde droom. Ze dromen er allemaal van om wereldkampioen te worden. Want dat weet je nooit, alles kan in voetbal. Het stadion is dus bekend als een van de luidruchtigste van de Verenigde Staten. Het staat op springen. Peter van den Bemt zit op zijn commentaarpositie. Scherp als altijd, wachtend op dat eerste fluitsignaal dat weken van voorbereiding, hoop en verwachtingen in beweging zet. De volksliederen gaan zo met klinken en daarna rolt de bal. Peter, pak maar over.
6: Dankjewel, Karel, inderdaad. We zitten hier in het Lumenfield Stadion. Goedenavond, beste kijkers. Voor u hier is het, dat weet u, pal op de middag. Zometeen 12 uur. En de zon hier in Seattle, die brandt genadeloos op de mensen op de tribunes. En voor

op het veld. Voorlopig nog, ik kijk een keer naar boven en ik zie wel sluierwolken. Die zouden zeer wel gekomen zijn om ook het veld een beetje te besluieren. Dus zal ik maar zeggen, want het is wel degelijk bloedheet. Terwijl de Belgen natuurlijk altijd hadden gedacht, het zal hier aangenaam toeven zijn in Seattle. Maar kijk, de voorbije dagen heeft de temperatuur een ruk naar boven gemaakt. Om en bij de 8, 29, 30 graden zou het zijn. Er was ook een record temperatuur van 32 graden aangekondigd. Dat zou dan een verbetering zijn van het record van 1963. Maar of dat allemaal het geval is, dat weet ik niet. In elk geval, daar beneden op het veld was het bloedheet. En dat zou wel zijn rolletje kunnen spelen. Al is het goed en siert het de Rode Duivels dat geen van hen daar misbaar over maakt. Al zouden ze kunnen zeggen dat Egyptenaren en vermitsen toch heel erg veel, de grote meerderheid overigens ook in Egypte speelt, dat ze daar beter zijn aan aangepast. Maar goed, onder leiding van Mo Salah kijkt Egypte België in de ogen. Het is het begin van een nieuw avontuur. Het is het einde van een lange voorbereiding geweest. En die is vlekkeloos verlopen voor de Rode Duivels. Dat weet u. Geen onvertogen woord is er gevallen de voorbije weken, zou je kunnen zeggen. De voorbereidingswedstrijden hebben het vertrouwen in de ploeg en het vertrouwen van de fans ook. Als je dat vergelijkt met ja, pakweg anderhalf jaar geleden, iets langer, de vermaledijde weken onder Tedesco. De nederlaag in Israël in de Nations League. Wel, dat is allemaal flink opzij geborsteld. En dat heeft plaatsgemaakt voor hernieuwd zelfvertrouwen. En bij de spelers en bij de fans en eigenlijk ook wel bij de media. Daar sluiten wij ons bij aan. Maar goed, goede sfeer, dat is belangrijk. Het is leuk geweest in Seattle. Maar het gaat erom natuurlijk om hier nu een resultaat neer te zetten. Dat is het allerbelangrijkste. Liefst ook met een goede prestatie. Maar dat is toch op de eindronde van een wereldbeker het belangrijkste. Dat is de enige juiste volgorde. Een resultaat neerzetten. En het is al vaak aangehaald de voorbije dagen. En daarnet ook in de studio. Groepswinst is heel belangrijk. Dat effent toch het pad voor wie weet een zachte landing in de knock-out fase. En vooral ook nog twee keer voetballen hier in Seattle. Voor je dan echt moet gaan vliegen voor de kwartfinale. En daar is iedereen het over eens. Dat zou dan toch al een goede prestatie zijn voor de Rode Duivels. En voor zij die hier wellicht de last dance inzetten. En voor hen ook die straks nog wel een paar wereldbekers zullen spelen. U weet het, iedereen is erbij als de volksliederen weer klinken. Ze zijn allemaal opgelijnd rond de middencirkel daar. En dan kunnen we beginnen met het volkslied der Belgen. De thuisploeg, dat is ook anders dan anders, moet ik zeggen. Voilà, de Brabantzonne galmt hier door het Lumenfield.

uitspraak van de bondscoach was te kort om te zien of zijn lippen bewogen. Hij werd wel gefeliciteerd door de koning, omdat hij het volkslied al meezong. Biladi, Biladi, Biladi, mijn thuisland. Dat is het volkslied van Egypte. Een refrein uit de toespraak van Mustafa Kamel. Een nationalistische schrijver en advocaat. Over de strijd om de onafhankelijkheid van Egypte.

is het zeker, dat kan ik u verzekeren hier in Seattle. En ik kijk eens rond en het stadion lijkt mij echt wel helemaal uitverkocht. U weet het, voor FIFA zijn alle stadions altijd uitverkocht. Al zitten dan veel onzichtbare mensen, denk ik, op die lege zitjes. Maar hier is dat wel degelijk het geval. En wat Tess ook al zei, het is moeilijk in te schatten of de meerderheid straks zal supporteren voor Egypte, dan wel voor België. Met die Amerikanen, met de truitjes van de Belgen, maar ook van de Egyptenaren. Maar ik zou zeggen, als ik het kan afleiden uit het gejuich daar straks bij de naamafroeping voor Mo Salah, misschien toch nog altijd de grootste vedette op het veld, dan zou ik misschien zeggen dat de Egyptenaren toch in het voordeel zijn. We gaan zien wat het wordt. Ik herhaal het, die goede voorbereiding, de goede sfeer, dat moet allemaal concreet worden hier nu op het uur dat zo meteen aanbreekt. Terwijl je nog een beeld krijgt van de referee cam. Voor de liefhebbers zou ik zeggen. En hier Jurrie Tielemans, de vierde aanvoerder van de Rode Duivels op deze wereldbeker. Hij is de 18e overigens in de geschiedenis van de Rode Duivels die de aanvoerdersband draagt op de eindronde van een wereldbeker. En we gaan zien hoe Egypte het aanpakt. Want de voorbije oefenwedstrijden, zoals Rudy Garcia ook aangaf, gingen ze wel degelijk de tegenstander hoger opzoeken. Daarentegen in de halve finale van de Afrika Cup tegen Senegal stonden ze echt wel met de kont helemaal in de eigen rechthoek. Deden ze helemaal niets. Tot ze zo een minuut of 10 voor het einde dan toch op achterstand kwamen. Dus uitkijken wat het wordt hier vandaag. En hoort u maar een keer hoe dat hier klinkt in het Seattle Stadium, zoals dat vandaag officieel moet heten. Want de sponsor mag niet vernoemd worden. Lumen Field, een telecom- en technologiebedrijf. De VAR is ook al niet feilloos gebleken op dit WK. Kijk maar naar de wedstrijd van de Zwitsers en hier het elftal van de Belgen. Dat heeft uiteindelijk geen verrassingen ingehouden. De twee knopen zijn doorgehakt zoals het een klein beetje werd verwacht met Kastanje op de linkerkant. Daar loopt toch één Mo Salah met Brandon Mechelen. En ook Kastanje er ook bij voor een kobbel. Kwaliteiten, want dat is ook een van de kwaliteiten van Egypte. En dus de andere namen zijn logisch dezelfde. Het was echt wel een oefenwedstrijd tegen Tunesië in functie van dit duel tegen Egypte. En zo zit maar logisch ook natuurlijk. Veel jongens die voetballen in de eigen competitie. Met z'n vieren achterin, zo worden ze voorlopig gepresenteerd. En opvallend, geen Trezeguet, hij was toch ook een van die drie vedetten, zou je kunnen zeggen, met Salah en Marmoush. Maar wel Zico, die mag blijven staan. Salah die erbij komt als je de wedstrijd of de opstelling vergelijkt met die oefenwedstrijd tegen Brazilië. En dus geen Hassan, die misschien op de linkerkantman van Oviedo werd verwacht. Maar wel degelijk Zico, een echte laadbloeier. Speelde recent pas zijn eerste wedstrijd op zijn 29e voor Egypte. Het maakte wel de winning goal tegen de Russen. En alle ogen natuurlijk, ook van de internationale media, gericht op Jeremy Doku. We gaan zien hoe de Egyptenaren hem gaan proberen opvangen. Groot moment ook voor hem toch. Na een lange carrière langs vele clubs en landen. Hier nu zijn allereerste wedstrijd als coach van een nationale ploeg. Zin ervoor gekregen toen hij als analist op het WK 2018 was. Dat wilde hij nog wel een keer doen. En hij heeft ook vandaag nog aangegeven in L'Équipe dat hij dit soort job nog wel langer wil blijven doen. Natuurlijk bij België of ergens anders. We zijn er klaar voor. Laat de bal maar rollen. En dat doet hij nu met Kevin De Bruyne en met Brandon Mechelen. Wat een moment voor hem ook. Allereerste WK op zijn 33ste en meteen aan de aftrap. Daar had het in de kwalificatiecampagne misschien zo niet naar uitgezien. En ja, dat is net een beetje zuur natuurlijk voor theater, maar zo gaat dat. Ja, een stevige uitbrander voor Onana. Overtreding gemaakt op Ashour. Dat is ook de man om in de gaten te houden. Als, laten we maar zeggen, hij met de ideeën op de middenstrook. Een beetje in steun van Marmoush. En Salah, die overal een beetje mag lopen. Het begint er in elk geval wat meer aan de middenstrook. En Ashour aan de linkerkant.
met Fatih en Ibrahim. Opmerkelijke uitspraak vond ik het ook wel van Rudy Garcia. Dat België misschien in groter gevaar is als het zelf de bal heeft dan wanneer Egypte die heeft. Dus ik neem aan dat dat niet betekent dat België de bal vooral aan Egypte wil laten. Maar ook dat gaan we ontdekken. Eerste keer een bal langs de lijn, Hanni. En Mechelen die daar in elk geval al goed verdedigt op Zico. Nu dus aan de rechterkant speelt. Lachine in de recuperatie. En Doku een eerste keer erbij. En ja, meteen Lachine er ook al stevig tussen. Ze weten natuurlijk dat ze weinig ruimte mogen geven. Het verhaal van de dag natuurlijk gisteren en eergisteren vooral. Mevrouw Doku die op bevallen staat. En de regelingen die daar rond zijn getroffen. Voor de vieren aanstaande vader. Een gooi. Het is nog altijd maar in het shirt van de Belgen zijn vijfde interland. De Ketelaar. Eerste keer aan de bal. Met een hakje, maar net te ver. Meunier was er wel. Net op tijd dat doelpunt gemaakt, vond ik tegen Tunesië. Want ook daar geen gemakkelijke wedstrijd. Net als een paar dagen eerder tegen de Kroaten. Maar een mooie goal gemaakt. En voor een spits is dat dan toch mooi meegenomen. En het vertrouwen behouden. En misschien maar logisch ook van de bondscoach. Aschu. Nou, Salah claimt een vrije trap. Maar krijgt hij niet. Onana wordt ook van de bal gezet. Zijn stevige duels. Aschu. En weer een gooi ertussen. Goed vooruit verdedigd op Salah. Ah, mooie beweging van Hanni. Daar is Zico. Niet de beweging kunnen maken. Maar in elk geval. Op deze manier begint Egypte inderdaad hoger op het veld. Ketelaar wil ook graag de ingooi. Maar die is toch voor de Egyptenaren op de juiste plek. Zegt de ref met dienst, ik heb zijn naam nog niet genoemd, Ramon Abati. 36 uit Brazilië. Openingsfase met balbezit voor Egypte. Anders dan we dat misschien verwacht hadden. De Belgen niet noodzakelijk meteen jacht maken. Medium blok een eerste keer Doku. Geeft hem ook wat ruimte om te gaan redden. Hier is hij aan de bal. Lachine plakt erop. Onana, nee, geeft hem net in de rug van Tielemans. Opletten dan voor de omschakeling. Met Zico. Salah. Daar dus in het centrum. Die Fatou. Hier is Aschu. Altijd opletten dan. Met Fatou. Heeft een goede voorzet in dat linkerbeen. Maar meteen ook Trossard daar goed teruggeplooid. Ja, Salah die bal goed meeneemt. En dan Zico er net niet bij. En er is buitenspel aangegeven. Het voordeel voor de Belgen. Die er voorlopig niet in slagen om echt aan de overkant te geraken. Dat ene momentje met de Ketelaren niet aangesproken. Het is nog maar zijn tweede wereldkampioenschap voetbal. En het eerste werd eigenlijk al om zeep geholpen door Sergio Ramos in de finale van de Champions League in 2018 in Kiev. Met die beuk. Waardoor hij eigenlijk geblesseerd toekwam in Rusland. De eerste wedstrijd moest overslaan. Wel nog twee keer gescoord in de volgende twee. Maar niet topfit. Dit moet toch in alle verhoudingen in acht worden genomen zijn WK. De Belgen een eerste keer met Trossard. De Bruyne, mooie beweging. Trossard, maar stevig inkomen van Fatih. Correct overigens. Onana.
met De Bruyne. Nog Onana. En Doku. Meteen Hanni er dicht tegenaan. Vanuitstand proberen versnellen. Goede beweging van Tielemans. Vrij draaien is moeilijk. De ketelaren. Tielemans. De Bruyne. Het is misschien een schietkans. De Bruyne. Naast. Eerste doelpoging in deze wedstrijd. Is er dan toch één van de Rode Duivels. Klein beetje gekraakt. Misschien de bal van Kevin De Bruyne. Maar de ruimte was er. En Soubeir had het wel onder controle. Was mijn indruk. Hij raakte niet lekker. De scheidsrechter telt al meteen af bij het doeltrappen van Soubeir. Maar dus de eerste keer dat de Duivels komen opzetten. Toch al meteen een doelpoging. Aan het onderrug is pijnlijk voor Marmoush. Een gooi, misschien wel een knietje gezet. Het zou kunnen. In elk geval de vrije trap voor Egypte. Geen discussie daarover. Met Ibrahim. Heel laat international geworden. Het is nog maar zijn 17e interland. Hij is al 33. Een van die twee centrale verdedigers, de rechter namelijk, degene die nu de bal heeft. En af en toe goed voor zeer belangrijke doelpunten. Ook al in het shirt van de nationale ploeg. En bij zijn club. Doku, ja, dat is goed doorjagen daar op Atia. Bijna de bal kwijt. Afleggen van Lachine, maar Onana ertussen. Opletten. Dat is ook een overtreding. Een redelijke van Salah. Op de hakken getrapt van Onana. Ja, dat is pijnlijk hoor. Beetje op de Achillespees heb ik de indruk. Getrapt. Voor Amadou Onana. Ook dat was eigenlijk toch al een tijdje duidelijk. Dat deze driehoek de voorkeur geniet. Zeker in deze wedstrijd van de bondscoach. Onana, Tielemans, De Bruyne. Nee, slechte vrijtrap is dat. Weglopen het hoofd van Hanni. Die doet het dan wel redelijk onhandig. Maar uiteindelijk geen problemen. Zo weer Soubeir. Zoon van de vader, want zijn vader was naar verluid een van de allerbeste doelmannen aller tijden van Egypte. De doelman ook van Egypte op het WK 90. 13 jaar lang bij Al Ahly gespeeld, waar nu zijn zoon het doel verdedigt. Dus een familieverhaal. De Ketelaar. Weer een hakje, dat is Peter. Overgenomen Trossard. Bal nog binnengehouden, het is een doeltrap. Ze heeft de assistent gedecideerd. Geen corner. En u weet dat dat niet gecorrigeerd wordt, omgekeerd wel. Een onterechte corner wordt wel in een doeltrap omgezet. Nou, dit niet. Het kan gebeuren. Onze bondsvoorzitter in minder fraai gezelschap. Ja, Meunier laat zich toch afdoen door Assur. Maar Marmoush mooi vrijgemaakt door draaien van Salah. En dan Zico met de overlap van Hanni. Daar is hij aan de rechterkant. De voorzet komt. Meunier wegkopen De Bruyne. De juiste touch en Doku. Oh, daar al Hanni in de tackle. Maar hij raakt hem niet. Kijk eens, drie mensen er meteen bij. Dat is de reputatie die hem vooraf gaat natuurlijk. En van de bal gezet tot Grootjo leidt. Op een correcte manier. Maar de manier waarop Hanni daar in de tackle ging. Zal solliciteren naar een gele kaart. Maar hij raakt er niet bij. Onana. Nee. Slordig ingespeeld. En Salawi. Diepgang bij Zico. Geen overtreding, denk ik. Nee, nee.
Onana zit overal goed tussen. Ja, Doku, deze dribbel lukt ook niet. Hani correct ook weer ertussen. Marmoush die zich goed sterk maakt. En een goal in tweede instantie. Met Thibaut Courtois. De al dan niet straks afscheid nemende doelman van de Belgen. De Ketelaar. Duel uitgevochten met Ibrahim. En wel degelijk een corner aangegeven. Ibrahim betwist dat. De VAR bekijkt het dan even. Nou, voorlopig een hoekschop voor de Belgen. Nee, een doeltrap. Voilà. Zo snel gaat het. Het is voor ons nu een beetje jammer, maar het is wel een verbetering natuurlijk. Zeker als het op een dermate snelle manier gebeurt. Doeltrappen dus voor Soubeir. Zachtjes teruggespeeld door Ibrahim, moet ik zeggen. Dus Soubeir moest zich wat reppen. Meer dan hij gewild had. Onana met Trossard. U heeft het al gehoord en u weet het zonder dat u het al gehoord had. Openingswedstrijden op een WK. Niet vanzelfsprekend. Vraag het maar aan de Zwitsers. Aan de Spanjaarden, god weet het, aan de Turken. Mooi van een gooi. Eerste gele kaart komt eraan voor Atia. En de Belgen zelf ook zijn toch zelfs in de gouden jaren vaak slow starters geweest. Echt een zuivere haakfout. Met een misplaatste benaming professionele overtreding, zoals dat dan heet. Hij is wel de man die verantwoordelijk is voor het evenwicht op het middenveld bij de Egyptenaren. Zeno de Bast is nog altijd bij de selectie gebleven, dus... Dat betekent dat ze geloven dat hij best nog wel inzetbaar is later. En er is natuurlijk nu een goal. Recuperatie De Bruyne. Jeremy Doku. Met Hani erbij. Beetje weinig beweging rond hem. Dus gaat hij het zelf proberen. Geen kwaaie bal. Nee. Onana wachtte erop. En Marmoush snukt hem af. Salah. Ja, vastgehouden door Castagne. Dat gaat ook een gele kaart zijn. Kan niet anders. Dat is van hetzelfde laken een pak. En u hoort dat en daarom denk ik dat de Egyptenaren toch in de meerderheid zijn hier in het Bloemenfield Stadium. Het was eigenlijk misschien niet nodig dat Castagne daar die kaart pakt. Want er was toch nog wel wat volk in de buurt. En vervelend, zo vroeg in de wedstrijd. Ja, Castagne die daar even die bal verkeerd inschatten en dan wel kan corrigeren. Zie je nog even onder de indruk. Bijna Zico langs de binnenkant er vandoor. Veel te noteren voor Rudy Garcia. Alles bij elkaar een stroeve start van de Rode Duivels in het openingskwartier. Maar wel vooralsnog de enige gevaarlijke bal in de richting van het doel met De Bruyne. Goeie bal van Fatou. Courtois komt. Probleemloos. 7 clean sheets heeft hij op de eindronde van de wereldbeker. De recordhouders zijn Pieter Shilton en Fabien Barthez. Die hebben er allebei 10, dus wie weet. De Bruyne gooit, Doku rent. Nou ja, uitstekend gedaan hoor door Hani. Met steun van Ibrahim en Doku heeft zich geblesseerd. Ja, het zou kunnen dat de enkel daar... tussen gestoken heeft. Nog even het hart vasthouden. Tja, het is toch al een tackle zoals het niet hoort. Ik vind dit eerlijk gezegd een overtreding. Kijk, het is ook een overtreding. En een gele kaart ook.
Ik dacht de eerste bal gespeeld. Nee, een spurende overtreding, nog gevaarlijk ook. Zoals hij daar door de lucht zweeft op kniehoogte. Foei zich. Gelukkig zonder erg voor Jeremy Doku. Verleden ook al wel dingen die Ramon Apati niet echt geweldig goed zag. Een jaar of twee geleden met nog 6 anderen geschorst. Omdat hij wat rare penalties floot. De Bruyne Trossard. Onana. Goed in de recuperatie. Overigens Apati dan een maand later weer mogen fluiten. Alweer rare dingen gedaan en dan op vissingscursus gestuurd. Dus maar in de gaten houden. Ja, hij liet zich gelden. Brandon Mechelen tegenover Mo Salah. Ik zei nog maar zijn tweede wereldbeker. Dat ze er in 22 niet bij waren, ja, daar had hij zelf wel een beetje schuld aan natuurlijk met zijn penalty missen. In de beslissende kwalificatiewedstrijd tegen het Salah van, tegen het Senegal partner van Sadio Mané. Hij is overigens jarig vandaag, 34. Ja, Zico. En daar net voor Kastanje kwam. En Kastanje dan vol voor de bos. Maar opletten dat je niet nog een overtreding maakt. Tielemans met De Bruyne. Ja, de Egyptenaren voorlopig zeer gedisciplineerd in het verdedigen. Het is niet dat ze inderdaad helemaal achteruit kruipen. En je ziet ook aan Fatih, een van de twee centrale verdedigers, opschuiven maar. Snel genomen door Assur, de vrije trap. Maar Kastanje staat niet te slapen. Doku, daar ben je stevig afzet. Ja, Hanni zit er bovenop. Als het correct is, geen probleem. Maar niet zoals daarnet natuurlijk. Marmoush even. Salah, ruimte voor Assur. En doelpunt. Zoveel ruimte voor Assur. En die trapt die bal onhoudbaar. Voorbij Thibaut Courtois. Kan 1-0 Egypte. Geweldige trap van Assur. Salah die zich vrijmaakte. En dan alle tijd om even klaar te leggen. En hem binnen te trappen. En België staat op achterstand. Na 19 minuten. Eerste bal tussen de palen. Eerste doelpoging. En meteen prijs voor Egypte. En dat maakt het er niet makkelijker op natuurlijk voor de Rode Duivels. Hier Salah, ook al veel ruimte om in te spelen. En kijk eens hoe ver Meunier daar verwijderd is van Assur. Staat er een meter of 5-6 af en komt dan veel te laat. En dan is het wel een fraaie trap. En is hij onhoudbaar voor Thibaut Courtois. Mooi wegdraaiend. Maar nee, te veel ruimte. Salah mocht al rustig aannemen en kijken en breed leggen. En dan Assur toch net voor de grote rechthoek al die ruimte. En de bondscoach is er blij mee. Hossam Hassan. 1-0. Flinke opdracht voor de boeg, voor de Belgen.

Jong, de bondscoach, met pet op. Doelteken voetbal. Kastanje, lange bal voor de Ketelaar. Met Fati erbij. Weinig volk rond hem. Ja, komt er nog goed uit, Charles de Ketelaar. Maar dan opgewipt tot bij Tielemans. Met Mechelen. Benito of Egypte die zich nu een stuk lager gaat positioneren. Met Atia al vaak tussen Ibrahim en Fati. Daar Jeremy Doku. Twee mannen wachten hem op. Afleggen kan bij Kastanje. Goeie voorzet misschien. Kiest voor Tielemans. Ja, ze zijn scherper en agressiever. En opletten. Een gooi is natuurlijk ook snel. Want Marmoes lag al op de loer. Ineens is deze wedstrijd in een andere fase terechtgekomen. En net op dat moment. Een eerste keer aan de kant. Een drinkpauze die gelegen komt. En de bondscoach Rudy Garcia zei al, ja, ik vind dat heel erg goed, want ik vind het een coachingsmoment. Hij heeft toch wat te vertellen, want het eerste kwart van de wedstrijd is moeizaam voor de Belgen. Eigenlijk één opening maar gecreëerd met de Bruyne. En Egypte lijkt scherper, gretiger, wint meer duels, is toch de perceptie. En dat werd geïllustreerd, vond ik, bij dat doelpunt. Waar de Belgen gewoon te laks waren. En werden afgestraft door de weliswaar zeer, zeer mooie trap van Emon Achour. Deze man dus. Zeven wedstrijden gespeeld op de eindronde van een WK. Nog geen enkele keer gewonnen. Vijf nederlagen. België wil toch liever niet de eerste ploeg zijn die op de eindronde van een WK geklopt wordt. Kijk eens. Rustig aannemen. Rustig kijken. En Meunier komt te laat. Garcia druk bezig met de coaching. Met veel gebaar. Spelers moedigen elkaar aan. Maar het zal toch even schrikken zijn, denk ik. En er is natuurlijk nog veel tijd. Veld wordt tijdens die hydration break ook afgekoeld. Wordt flink gesproeid. België nogthans een specialist van wedstrijden in de groepsfase. Tegen Marokko 4 jaar geleden was het de eerste nederlaag in een groepsfase. Sinds 1994, toen tegen Saudi-Arabië. Said Ouara natuurlijk, 13 wedstrijden op een rij hadden ze niet meer verloren. En dat was de voorbode voor de vroegtijdige exit, de eerste sinds 1998. Getekend. De coach is de topschutter aller tijden. 68 doelpunten. Mo Salah zit hem op de hielen met 65. En die Hossam Hassan is naar verluid een mega grote vedette. Gespeeld tot zijn 42e. Als spits dus. Grote vedette van het Egyptische voetbal. Samen met zijn broer, de Hassan Twins. Die nu overigens teammanager is, blijkbaar, van Egypte. Zo, we kunnen weer. België in de achtervolging. Toch een beetje onverwacht. Met Lachine en Ibrahim. Egypte in een zetel. Daar waar de Rode Duivels Egypte vooral niet wilden krijgen. Nog altijd wachten op het eerste moment van Jeremy Doku. Maar ook van alle anderen eigenlijk. Was er maar eentje met Kevin De Bruyne.
deze manier staan ze natuurlijk wel met z'n vijf achterin als er ook nog wordt tussengeschoven. Kijken daar nu de voorzet. Kastanj met Tielemans. Nog net binnengebleven. Tielemans kan eruit komen. Alleen de ketelaar is in de box. En dit is een overtreding of niet? Nee. Zegt de scheidsrechter Abati. De Bruin. Goeie bal op Meunier. Maar Assur ertussen. Terugplooiende Zico. Zal ook wel de reden zijn, denk ik, waarom Salah in het centrum staat. En die Zico daar dan op de rechterkant geposteerd. En kan die mee terugplooien en voortdurend de dubbele dekking verzorgen. Nu even niet. Op Doku. Maar kijk, daar is hij toch alweer mee teruggeplooid. En kan Marmoush echt nog voorin. Tielemans over het hoofd van Meunier. Assur kapt zich vrij en een overtreding. Goeie redding nog van Soubeir. Nou, dat was al wel degelijk gefloten voor de overtreding. En dat was het ook van Thomas Meunier. Niet te veel geraakt, maar toch even denk ik. De poging van de Bruyne die telde niet meer. Soubeir liet zich overigens niet verrassen. Goede plaatsing. Onana. Hierdoor moet het toch maar een keer proberen. Tene Zico er weer bij. En Hani. Ja, die doet het voorlopig zeer goed. Daar Mohamed Hani van Al Hilal. Het is in principe een zeer offensieve back, maar hij heeft nu rustig daar in de buurt van Jeremy Doku. Die hem nu even liet schieten. In 2014 stonden de Belgen ook achter tegen Algerije. En kwam het finaal nog goed in het slot. 2-1 toe. Assur. Komt de Tielemans tegen. Conclusie na een klein half uur. De realiteit van het WK is toch anders dan de oefenwedstrijden. Nou, dat wist de duivel zelf, de trainer, zeker vooraf ook al. Niemand de bal geraakt, denk ik. Dus ingooi voor België. En Meunier. De ketenaar die de hoek induikt. Goeie tackle van Fatih. Geen diepgang in het spel van de Belgen. Jongens die proberen de hoek in te duiken. Voorzet van Tielemans richting de Bruyne. Onvoldoende, makkelijk verdedigd. Kastanje duelleert. Trossard tikken bij Onana. En daar Doek. Spaar boegeroep van het publiek. Kastanje, daar Tielemans. Moeilijk om er nog wat van te maken. Maar toch al een keer in de 16 van Egypte. Een goede loopbeweging dat wel van Yuri Tielemans. De bal van de Bruyne was eigenlijk half links al achterin.
dat Ibrahim daar is gaan zitten. Nee, die staat er nog bij. Het is de andere, Fatih. Er wordt gecoacht, er wordt gekeken. Vrij misbaar bij Apati. Richting Soubeir, dat hij moet voortmaken. Angooi. Geen overtreding tegen, goed verdedigd tegen Marmoush. De Bruyne met de ketelaar. Laat de bal even liggen, maar het valt mee. Trossa. Dan zit er bij Doku. Een versnelling. Ah, kijk, goed uitstappen dan. Van Atia. En op de Barkwit zelfs een soort klankbord voor Garcia. Even bespreken en ervaring gebruiken wat er moet gebeuren. Om de Belgen aan het voetballen te krijgen, want dat lukt voorlopig niet. 32 minuten zijn we toch al aan de gang. Doku de Bruyne. Ah, voetje er weer tussen van Fatih. Die wilde graag ook een vrije trap, maar besefte dat hij die niet ging krijgen. Van Gooi moet opletten. Nee, dat doet hij. Salah. Weer makkelijk die bal vrijgemaakt. Ook Atia alle tijd. Opletten met Zico. Trapt en Reddy Courtois. Mocht zomaar aanleggen. En Courtois erbij. We gaan zien of hij ook gepost had in de herhaling. En of hij gepost had. Goeie parade van Thibaut Courtois. Meer dan nodig. Zico toch ook weer te makkelijk mogen aanleggen. En de corner nog met Achour. Nee, geeft hem in de voeten van Doku. Kan er eens een snelle counter van komen van de Belgen. Doku rent. Nou, dan buiten de lijnen nog getorpedeerd. En de gele kaart inderdaad voor Fatou. Nou, bal was eigenlijk al bijna buiten, denk ik. De coach ontevreden van Egypte. Hossam Hassan. Hier al de tackle van Etienne. Dat was een correcte. Deze iets minder. Later zelfs nog toch half links binnen de lijnen de bal al buiten doen. Onana met een goal. Zijn de mannen naar wie we kijken. Ja, ja. Nog even geraakt en dus de ingooi voor Egypte. Het roept toch herinneringen op aan die wedstrijd tegen Panama in 2018. Tegen een veel bescheidener tegenstander overigens, maar de Belgen ook maar niet aan het voetballen geraakt. Uiteindelijk werd het nog 3-0, stonden wel niet op achterstand. En Mo Salah, Meunier twijfelde even. Salah wilde Marmoush tussen Mechelen en Meunier wegsturen. De Bruyne over de linkerkant. Ze kunnen daar rustig rondtikken. Het is een heel andere aanpak dan tegen Tunesië, waar België echt de hoge pressing zitten in. De Tunesiërs van mindere kwaliteit, ik herhaal het nog even. Geen seconde met rust liet, de kans niet gaf. Hoog tempo ontwikkelen, dat zit er ook niet in vandaag. En
En spelers aan de bal hebben vaak niet echt een oplossing. Behalve dan op deze manier kort en breed. Maar één die gevaar kan creëren. Iedereen staat stil. De Bruyne gaat nu toch lopen. En de ketelaren die zich aandient. Met een gooi. Tielemans, nou, ietsje te hard ingespeeld. Doku even hier. Fout tegen. Ja. Tielemans heeft Fati geraakt. Zegt Abati. Ja, dat klopt. De doelpuntenmaker in overleg met de coach. Grote patriot overigens, die Egyptische coach. En zeer opvallend tijdens de Egyptische revolutie. 15 jaar geleden, hij en zijn broer openlijke steun aan Mubarak. Was niet vanzelfsprekend. Stil zijn in het Seattle Stadium, dat hoort u nu. Ketelaar, maar ze zijn gewoon scherper in de duels. Ook hier nu Fati met scherp ertussen. Dit is goed van de Ketelaar, Trossard maar lanceren. Tielemans trekt een sprintje voor de goal. Trossard, geen gaatje om te trappen. Onana, controle ook niet helemaal zuiver. Kastanje meegeven, de Bruyne voorzet. Doku nu en Trossard trapt over de bal. Nu staat er natuurlijk wel een witte muur. Meunier met Doku. Weg van zijn kwelduivel. Hanni daar aan de rechterkant. Een gooi met Onana. Net tot bij Meunier. De voorzet. Dat is geen kwaaie. Kastanje kan koppen. Nee, dat doet de ketelaar terugleggen. Nu Trossard overgenomen, maar weer gekraakt. En opletten voor de tegenaanval. Mechelen doet dat. Secu. Salah was in de buurt. Trossard. Geen vrije trap. Jawel. Gefloten toch Lachine. Iets te hevig.

deze controle was ook al niet helemaal zuiver van de Meunier. De voorzet was nog best oké. En de ketelaar dacht, ik leg hem terug. En hier de schietkans voor Trossard. Dat is een goede bal van De Bruyne. Kastanje. Aschour doet dat met veel gevoel. Met Atia. Het is een vrije trap. Denk ik dat Abati heeft aangegeven. Toch gewoon de ingooi. En terechtgegeven ook. De vrije trap haakfoutje van Thomas Meunier. We zijn al bijna in de laatste 5 minuten. België is tandenloos geweest in de eerste helft. Eigenlijk geen moment. Het is een vloeiende, soepele spel van een paar wedstrijden. Ook in de kwalificatieronde. Zeker van tegen Tunesië kunnen ontwikkelen. Courtois eruit. Blijft rustig. Meunier met een gooi. 1 schot van De Bruyne. En dan een keer Trossard vrij, maar over de bal. En dan ook een keer Trossard, maar dat is allemaal nauwelijks het vermelde waard. De Bruyne, diepe bal voor Trossard nu. Nou, die Hanni met het nummer 3 speelt gewoon een zeer goede wedstrijd. En dat is ook nog een keer prima verdediging. Hij is alvast een tevreden man. En het is echt wel een thuiswedstrijd voor Egypte, dat hoort u. Aan het kapaal vanaf de tribunes. Een gooi boven Marmoush. We hebben hem nog niet al te veel gezien. Ja, Egypte 1 keer gescoord en 1 keer gevaarlijke knal van Zico. Waar Courtois redding moest brengen. Hier wat van de rechterkant en wat meer in het midden. Inschuiven van Mechelen. Onana, daar is Doku. Ook weer net het voetje van Aschour ertussen. Dus aanval die strengte. Kijk, misverstand met Tielemans. Of tenminste, geen zuivere paas. Opletten voor de tegenaanval. Salah trekt zich op gang. Rechts Zico. Marmoush mee in het centrum, maar Salah temporiseert. Kiest voor balbezit, zo een paar minuten voor het einde van de eerste helft. Die volledig naar wens verloopt voor Egypte. Dat kan de beste overkomen. Ook Marwan Attia. De ketelaar aan. Het is toch dat soort eerste helft van de Belgen. Aschour, prima. Een gooi. Goed gedaan. De Bruyne nu snelheid maken maar. En Doku. 2 man er weer bij. Ja, Aschour die leek mij toch een overtreding te maken. De Bruyne had misschien rechtdoor kunnen lopen. En een schietkans. Beetje een positie van waaraf hij scoorde tegen Brazilië. In Rusland. De ketelaar. Kastanje vrijgemaakt, Trossard. Kastanje, er bijna bij. Maar ook Soubeir. Is niet zo simpel. Ja, gooi. Leek daar wel zijn werk te doen, maar ze komen er toch nog uit. Tielemans dan. Maar kijk, altijd een Egyptenaar in de buurt. En een ruimte voor Aschour. Opletten maar. Niet Fatih, maar Attia.
slotminuut van de eerste helft. Even het hoofd van Meunier. Ketelaar levert in, onbedoeld bij Fatou. Met Marmouche. Harry de voorzet. Uiteindelijk koppen van Mechelen, de voeten van Marmouche. En een overtreding van Marmouche op Onana. Stof tot nadenken zometeen voor Rudy Garcia. Misschien toch een offensievere optie op de linkerkant. 4 minuten die erbij komen. Met de Kuiper. Maar de ruimte wordt allemaal kleiner. En ja, Meunier heeft toch al net iets te veel van dit soort verloren ballen gegeven in deze eerste helft. En bij uitbreiding nog wel wat meer duivels. De Ketelaar haakt af. Trossard, ook weer een balletje in de rug eigenlijk. En nee. Te veel duivels die in de eerste helft van het WK niet het niveau halen. De Bruyne, opgejaagd door Lachine. De Hart.

0: was niet zo simpel natuurlijk. De Ketelaere deed dat prima. En hij raakte hem, zoals je kan zien, te veel met de bovenkant en de buitenkant. Wegkans voor België. Het waren ideaal geweest. Hier in de toegevoegde tijd toch nog langs Seiko. De Ketelaere nog eens. Nou, wilde hem wel met het achterhoofd tot bij Doku liggen. Dat lukte niet. Aschur met Marmoush. Een gooi. Speelt echt een goede wedstrijd. Hij stelt niet teleur. Onana dan. Met Mechelen. Voor Thomas Meunier. Als hij al geen gele kaart had, zou het ook een mogelijkheid zijn om Kastanje van links naar rechts te brengen. Dan de Kuiper erin. Maar goed, hij zal ook wel meespelen in de overweging. Maar Thomas Meunier, nee. Hij heeft het allemaal netjes genoteerd. Hij heeft zometeen een kwartier om bij te sturen en België aan het voetballen te krijgen. Oei, een gooi. Wat doet hij nu? Geeft mee met Marmoush. En Thibaut Courtois heeft nog een voetveeg nodig. Ja, dan maakt hij toch een foutje. Af en toe overkomt het hem wel. Opletten, want de corner is al genomen. Marmoush. Nieuwe corner. Altijd een gevolg van dat foutje. Enfin, grote fout eigenlijk van een gooi. Laatste halve minuut van de toegevoegde tijd. Salah zegt, Doku staat te kort. Het gaat naar Atia. Salah de voorzet, wegkopen door Meunier. Opletten, Hani. Op de rug van Onana. En nog een corner. Dat zijn er nu drie nog in de laatste minuut. Deze mag nog genomen worden. Dan zijn we klaar met de eerste helft. Osala. Met de indraaiende corner. Laatste keer nog even opletten voor de Belgen. Courtois komt. Oh, zit ernaast. Want de bal werd nog aangeraakt. Zo'n pippermoment nog voor de Belgen. In de slotseconde. Vervelende bal. Net nog het hoofd van de Ketelaere. Oké, werd ook wel weggewerkt op die manier natuurlijk. Dus zonder erg. En voilà, daarmee meteen het einde van de eerste helft. Die niet verlopen is, om het zacht uit te drukken. Zoals de Rode Duivels dat voor ogen hadden. En zoeken naar oplossingen om deze nationale ploeg in de tweede helft aan het voetballen te krijgen. In moeilijke omstandigheden tegen een goed, solide, gretig, scherp. En aan de bal best ook wel oké Egypte. 0-1, dat is de voorsprong voor Egypte hier in Seattle. Vanuit de Verenigde Staten weer naar Brussel bij Kamel.
1: Ja, en zo mag je blij zijn dat je uiteindelijk toch nog maar met 0-1 gaat rusten. Maar goed, een voetbalmatch duurt 90 minuten, dus er komen er nog 45 aan. En zelfs iets meer. We kunnen het allemaal nog rechtzetten, maar dan zal er toch een en ander moeten veranderen. Dadelijk de analyse vanuit deze studio.

Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door wijkopenauto's.be. Je wagen verkopen zonder gedoe.

0: Graspop Metal Meeting. Beleef het live vanaf donderdag bij Studio Brussel en op VRT Max.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
3: Festivals à volonté.
4: Zoom met Win for Life.
5: Achter elke wissel, elk zijn en elk spoor zit iemand van dit team. Let's go!
6: Word jij onze nieuwste aanwinst? Score een job op infrabel.be/jobs.
7: If football were a nation,
8: elle serait la plus grande du monde. Si el fútbol fuera un idioma.
9: Oh, glorious!
10: Het talent dat vandaag heeft, corro con mi arca en el agua.
11: No importa dónde estés.
12: No matter who you are,
13: si te apasiona el fútbol,
14: pertenece
15: to the biggest team on the planet.
16: El fútbol une al mundo.
17: Football unites the world.

0: Ja, toch wel behoorlijk wat vreugde in het Egyptische kamp in deze studio. En dat is niet onlogisch, hè. Daarnet zeiden ze, we gaan jullie vernietigen. We gonna destroy you. Maar dat is nog niet gebeurd. 1-0 bij de rust. Er kan nog van alles. Nog altijd in de studio Wesley Song, Radja Nainggolan en Imke Courtois. Een impressie van de eerste helft.
1: Ja, ik denk op zich niet verrassend dat Egypte eigenlijk goed aan die wedstrijd gestart is. Verrassend misschien dat de Belgen dan toch onder de indruk zijn van de temperatuur of iets anders. Maar er wordt zo weinig bewogen. We verwachten dat zij het spel gaan dicteren. En dat is in die eerste helft eigenlijk totaal niet gebeurd.
0: Dus krijgen we les in intensiteit?
2: Denk meer in het willen. Het willen doen. Je ziet Egypte vaak een bal vechten. Bij België is het zo een beetje van, het moet. Het is van moeten, maar niet echt willen. En ja, ze hebben veel meer honger. Gewoon, dat mankeert een beetje bij België.
3: Ik ben toch wel ontgoocheld in het balbezit, moet ik eerlijk toegeven. Mm-hmm. Het is blijkbaar de wedstrijd tegen Tunesië dat een beetje zand in de ogen gestrooid heeft.
0: Ja, maar goed, dat hebben we vannacht ook al gezien.
3: Ja.
0: Zweden-Tunesië 5-1, maar we moeten Egypte weten te verschalken. En daar hebben we nog 45 minuten voor. Maar misschien moeten we eerst eens teruggaan naar wat fout liep. En vooral bij die 0-1, hè, bij dat doelpunt. Daar loopt eigenlijk redelijk wat fout bij die goal.
1: Ja, ik denk actie op de linkerkant van de Belgen. En dan zie je, vind ik, Mechelen iets te kort op die actie. Hetzelfde, een gooi sluit natuurlijk aan. Als die actie doorgaat, kan je daar nog altijd gaan doordekken als centrale verdediger. En moet je eens kijken wat er nu een ruimte is tussen een Gooi en Meunier, die zich eerst wat tussen die twee wilt opstellen. En hier moet natuurlijk iets sneller contact gaan zoeken, waardoor die speler niet vrij kan inschieten. Pas op, lekker gedaan van Achour, dat moeten we ook wel zeggen. Maar ik denk allemaal zich te veel naar die kant laten trekken. Goed geopend, goede aanname in één tijd. Kijk, bam en binnen. Dus defensief niet 100% wat mij betreft.
2: Ja, helemaal akkoord. Ik denk dat het een beetje een gevoel is. Zo, duiveltjes voetballen, de bal is aan de rechterkant. Iedereen doet een beetje naar daar. Maar ik denk, op verdedigend vlak denk ik dat daar Doku de eerste eens de druk moet zetten. Want dat draait zijn eigen ook een keer om, zoals je kunt zien. En naar niemand eigenlijk. Dus de eerste tegenstander dat voor hem. En daar vind ik dat hij, als hij eerst een druk zet, denk ik dat de rest een beetje reageert. En
1: was
2: meer op positie gaat blijven.
1: Een bewuste woordspeling?
0: Ja, dat is een schoontje, hè. Duiveltjes, voetbal.
2: Ja.
0: Iedereen wil zijn waar de bal is.
2: Was een bal,
1: ja, kom, het zijn ook
2: twee duivels, ja. Het is zo, ja.
0: Maar het zijn ook meer duiveltjes dan duivels. Van
2: ja, inderdaad.
3: Maar, uiteindelijk het centrum dicht houden. Meunier die pakt een verkeerde beslissing, want die loopt achteruit. Die dekt in niemands land. En eigenlijk moet hij gewoon proberen een split vision te hebben. Hè, zowel de bal als de tegenstander. En dan heel snel eruit gaan. En dan kan dat schot niet komen. Dus centrum dicht houden, dat is ook belangrijk. En dat heeft hij niet gedaan.
0: Die angst voor de pas die nog zou komen van Achour naar links. Maar ja, goed, Trossard is daar om die paslijn eruit te halen. En door de druk kan hij ook niet spelen.
3: Als je kort erbij zit, dan kan je die pas niet geven. Dus dat is eigenlijk heel simpel.
0: Dat is waar. Net daarna, of even daarna, komen we nog eens goed weg. Courtois pakt een hele goede bal.
3: Een hele goede, ja, absoluut. Het was echt wel nodig, want in de herhaling zagen we het wel.
2: Ja, ik vind hier, gewoon zie je, hier is het weer van dat moeten en niet willen. Hè. Het teruglopen is veel te laat. En dan die ruimte daar, die mag daar niet zijn op drie kwart veld voor Egypte. En ja, Castagne die twijfelt, uitgaan, met de meelopende man meegaan. En ja, als alles een beetje een secondje te laat is.
3: Dat is zo'n bal die jij kon trappen, zo, hè?
2: Ik schot in iets hoger, zo in het huis.
3: Zo wat buitenkant, hè, wat buitenkant vreemd.
2: Dat is een heel goede redding, omdat die bal nog botst voor de keeper. En heel vaak zie je dat de keeper dan, he, ook in doel kan slagen. Maar
0: en dit is hier nog die kans vlak voor rust van Marmoush.
2: Ja, slecht denk ik van gerekend van een gooi. En ja, hij kon niet veel doen. Dus op zich, ik zou dat zelf niet echt een kans noemen. Want het enige wat ik kom doen is schieten. En ja, daarvoor kort wat te verschalken moet je toch wat meer in huis hebben, denk ik.
0: Ja, als we volledig willen zijn, we hebben ook wel een paar momentjes gehad. We hadden kunnen scoren. Maar ja, je moet die momenten ook pakken.
3: Maar ik vind dat ook, ja, dat je weet dat op een WK krijg je ofwel goede kansen, hele goede kansen. En De Bruyne maakt er zo in tegen Tunesië, net een beetje meer van de linkerkant, waar hij ook in de korte hoek schoot. Je raakt die bal niet 100%, denk ik, of net iets te veel binnenkant voet, maar ja, voor zijn niveau.
2: Ja, deze was denk ik de beste actie. Hè. Moet beter, ja, zowel het schot en ook de keuze daarna, want ik denk als ze hem daarna uithaalt, kun je nog een nieuwe actie beginnen. Het zijn ook de laatste passes, de keuzes die niet goed zijn. En dan hier het ook, ja, ik denk wel een kans dat op deze niveau binnen moet. Ja, zit gewoon in een mindere match, denk ik. En Dat is een enige volley, denk ik, van de prestatie van heel de eerste helft. Mm-hmm.
0: Wesley, jij zat je druk te maken over de druk of de niet-druk van de Belgen bij momenten.
3: Ja, omdat ik dat ook in de vorige wedstrijd al gezien heb, is als je druk zet op de verdediging van Egypte en je laat ze echt met weinig tijd aan de bal, dat je heel snel de bal kan recupereren. En dan, het is eigenlijk de bedoeling om zo weinig mogelijk energie te verspillen. Hier goed afwachten, up, en op een gegeven moment wordt er dan druk gezet door Jeremy Doku en dan zie je toch, hier hebben ze al een beetje geluk. Egypte, uiteindelijk gaat dat door en win je de bal terug op eigen helft. En dan zijn er nog wat fases geweest, zeker eerste kwartier, waar het heel goed wordt gedaan. En dan zie je dit soort dingen en dan denk ik van ja, dit kost u eigenlijk 5 seconden tijd om druk te gaan zetten, om effectief wat loopmeters te pakken en dan win je de bal terug op de tegenstander hun helft. Ja. Dat, eigenlijk wordt het zo aangeleerd om dat soort dingen te doen, om heel snel te reageren, ook wat De Bruyne hier doet. Dus ik kan niet begrijpen dat je... Oké, het is warm, Karel, dat weet ik ook wel. Ik heb daar ook gestaan, dus ik weet wat energie dat kost. Maar je ziet als je het collectief doet, kort, dat je dat wel kan en dat je ze niet aan de bal haalt.
2: Ze doen het te weinig, zegt. Het is mijn momenten, want ja. Er waren ook twijfelgevallen van ik ga niet, dan blijven ze in positie staan en dan komen ze er te laat uit en ja. Dan zitten ze al eigenlijk op 3/4 bij ons. Dus ja, het is een moeilijke match, denk ik.
0: Egypte doet het allebei, hè. Ze zetten druk, maar ze gaan ook heel snel terug in dat blok, in dat compact blok. En de vraag is nu, hoe omzeil je dat blok? Wat kan je doen om rond dat blok te voetballen?
1: Ja, je zou meer kunnen bewegen, natuurlijk rekening houden met de hitte, maar ik vind er zo'n moment geweest dat ook hier een gooi, hij krijgt wel druk, maar kijk, infiltreren, durven bal aan de voet. En omdat ze vaak man op man spelen in het middenveld, hij wordt meegetrokken door Tielemans, raakt hij eigenlijk relatief ver. En ook, nogmaals, kijk, ze spelen niet laag, hè. Daar liggen ruimtes, maar je hebt natuurlijk ofwel Trossard, die zwerft graag naar binnen, is dat net iets te laat. En ook De Ketelaar heeft eigenlijk niet de snelheid om echt in die ruimtes te duiken. Dit zijn eigenlijk goede passes. Uiteindelijk komt die voorzet er niet door. Maar ik denk, ja, als je dan toch geen ruimte vindt tussen de lijnen, hè, als je ziet hoe compact dat ze spelen, meneer krijgt hier de tijd om een bal te versturen. Alleen, denk ik, als je een Fernandes Pardo hebt staan met snelheid, die kan hier volgens mij de Belgen net iets meer op weg helpen om richting dat doel te gaan van de Egyptenaren.
0: Ja, voor de match ging het over Onana of Van Aken op dat middenveld. En jij ging zelfs De Bruyne naar de rechterflank trekken of naar de rechtsbuiten trekken. Om dan met die drie ook Tielemans, Van Aken en...
2: Nee, in balbezit en De Bruyne die ook zo'n beetje...
0: Ja, en De Bruyne. Nee, niet De Bruyne, die ging rechts.
3: Van Aken, Tielemans en De Bruyne en dan... Nee. En De Bruyne rechts bedoel je, ja.
2: Ja, weet je, rechts en net als ze naar binnen komt, wat Trossard eigenlijk niet aan het doen was.
3: Ah, Trossard mee naar binnen dan?
2: Nee, ik zou dan Trossard eigenlijk eruit gehaald hebben voor Van Aken te laten spelen op 10. Okay, en De Bruyne rechts die dan eigenlijk die rol daar kan pakken, dat hij in het verleden ook al heeft gedaan, ook al speelt hem er niet graag. Dus.
0: Maar is Onana goed genoeg? Wat hij vandaag brengt?
3: Eerst 20 minuten en dat is wat ik altijd al gezegd heb. Ik vind hem geweldig in balverlies, maar in balbezit, als je dan de bal krijgt. Ja, dat mensen dan zeggen... we moeten Van Aken zetten, omdat als je daar heel veel aan de bal komt, wat hij komt... Ja, te veel verkeerde inspeelpasses van in het begin van de wedstrijd. Dus ja, dat je Hans daar zet, dat heeft te maken ook met zijn balvastheid, met de rust aan de bal. We spraken ook nog in de green room met Raja over het feit, ja, niet alleen heeft Hans dat ook al getoond in de Champions League, maar hij doet dat ook in de Belgische competitie. Zijn infiltraties in de 16, dat is allemaal belangrijk, terwijl ja, je krijgt toch wel de vrijheid om daar meer te doen met balbezit. En dat is net iets te weinig. En ja, de roep om Hans op die positie of eventueel Yuri Tielemans op de 6 te zetten en Van Aken wat meer naast Kevin, ja, dat kan je wel begrijpen. Ja,
0: Peter laat weten dat er niemand echt intensief aan het opwarmen is bij de Belgen. Dus vervangingen moeten we niet meteen verwachten. We gaan wel eens naar Antwerpen, naar Mohsin Abbas in het KMSKA. Mohsin, voorlopig weinig om in te kaderen daar in het museum, of het moet een Egyptisch schot zijn.
4: Ja, als Meunier nog één slechte pas heeft, fret ik die zetel op. Maar goed, we moeten kalm blijven. Ik had raad gevraagd voor mijn interviews aan mijn idool sportjournalist Ruben van Gucht. En hij zei, Mos zijn altijd naar de mokjes. Voilà, ik heb hier twee mokjes gevonden, Brenda en Ruud. Brenda, wat vond je van de eerste helft?
5: Ze kwamen nogal heel traag op gang. En ik hoop dat ze hun energie bewaard hebben voor de tweede helft. En dat ze toch nog minstens 2 punten gaan scoren.
4: Dat vind ik top. Ruud, wat vond je van de sfeer?
6: De sfeer zit hier heel goed, uitbundig. Maar we hopen op een betere tweede helft.
4: Ik ben zeker dat dat gelukt. Ik ga ook even hier over de zetel springen naar Nona. Nona, hoe heb jij de eerste helft beleefd?
6: Ah,
7: super spannend. Hè. Het is echt een rollercoaster van emoties wel. Ik heb het gevoel dat ik de hoop er wat probeer in te houden, maar dat sommige mensen naast mij na 20 minuten wel zo in de zetel zitten. Ik wil niet zeggen wie, maar het is Thibaut Christiaanse. Maar we moeten erin blijven geloven. Op zich, mijn pronostiek was 2-1. We zijn wel nog op weg.
4: Ja.
7: Toch, ze hebben nog maar één punt gescoord. Nu gewoon wij twee en dat moet mogelijk zijn.
4: Je hebt het gehoord, het Egypte van Salah wordt straks Fruit Salah.
0: Ja, laat ons het vooral hopen dat dat het geval is na de match. Het is ook wel zo dat Doku niet kan brengen wat we van hem gewend zijn. Dat heeft een paar redenen natuurlijk. Ze zitten daar heel snel met een paar man rond. En Hani speelt een formidabele match, waardoor Doku zelfs uit die zone moet worden weggetrokken en naar de andere kant gaat.
1: Ja, terwijl het inderdaad zijn favoriete zone is, wat hij ook meestal speelt bij City. Maar ze hebben ook goed gescout en ze weten natuurlijk dat hij de sterkste man is. Kijk, hier zou je denken, omschakelmomentje. Maar meteen met 2-3 man desnoods hem neutraliseren, zal ik maar zeggen. Soms op het randje. Want ze gaan ook wel echt door. Kijk hier, dit zijn de momenten. Maar goed, ze zit daar echt letterlijk met de twee Egyptenaren. En dit is wat mij betreft een gele kaart. Het was eigenlijk echt een onorthodoxe fout. Hier is hij al naar de rechterkant verhuisd. Probeert daar die ruimte op te zoeken. Maar kijk, één tackle ontweken. De tweede is er net te veel aan. Dus ja, wat dat betreft doet Egypte het eigenlijk goed. Hè? Ons sterk punt. Proberen af te zwakken. Kijk, opnieuw dubbele dekking. Begin er dan maar aan. Hè? Ja.
3: Karel, ik denk aan je woorden van dat straks. Hè. Je zei, hij gaat eruit geschopt worden uit het toernooi. Hè. We krijgen zo wat Neymar vibes van in Brazilië toen hij door iemand van Chili, denk ik, een knie in de rug werd geplant en uiteindelijk het toernooi moest verlaten. Ik heb ook het gevoel, als we deze fase zien, dat hij te weinig beschermd wordt.
0: Mm-hmm. Stop hem af met de wetenschap van het doel heilig te middelen. Dat is zo wat de coach moet mee hebben gegeven. En zo'n spelers moeten meer beschermd worden.
2: Maar, beschermd? Ik denk dat er 1, max 2 tackles echt zijn waar je zegt van oké, deze kan gevaarlijk zijn. Maar ik vind het veel belangrijker om te zeggen om niet alle verantwoordelijkheid aan Doku te geven. Want ik denk dat ook een speler van het elftal moet blijven. En hoe dat je de wedstrijd bezig is, precies of iedereen verwacht oké, Doku doe het maar. En de rest staat erop te kijken. Er is heel weinig steun van zijn ploegmaat. En dan moeten we het alleen forceren. Vandaar dat hij ook regelmatig balverlies heeft. Omdat hij denkt van als ik het niet doe, wie dan wel?
0: Ja. Ze komen terug het veld op. We hopen op een kentering. We hopen op de ommekeer in die tweede helft. Maar Egypte gaat dus die tweede helft aanvatten met een voorsprong. Peter van den Bemt, het is terug aan jou.
8: Tja, Red Bull geeft je vleugels.
9: ING, supporter van de Rode Duivels en van jouw goals.
10: Zo, daar bent u weer, dames en heren. We zijn nog altijd in het Lumenfield Stadium in Seattle. Het is nog altijd broeierig warm. De gasmat waait nog altijd in de zon. En de Belgen staan nog altijd op achterstand. 0-1, zal ik maar zeggen. Het doelpunt van Ashour. Mijn Deense collega wist te vertellen, want die heeft een halfjaartje bij Midtjylland gespeeld. Maar een wedstrijd of 6 eigenlijk. En hij vertelde in zijn allereerste wedstrijd, een Europese wedstrijd, maakte hij precies dezelfde goal. Dus hij weet, of hij wist waar hij aan begon. Die Emon Ashour. Die dus eerst bij Zamalek speelde. Dat was even bij Michelin, 3 jaar geleden. Maar ook een beetje gek naar verluid. Maar wel een pracht van een doelpunt gemaakt. En geen wijzigingen dus. Voorlopig houdt Garcia vast aan zijn basiself. Ik zou zeggen dat is opmerkelijk. Na een eerste helft waarin toch zo ongeveer niets liep. Zoals voorzien. Dus hij ziet het nog even aan. Wachten ook op Romelu Lukaku, zou je kunnen zeggen. Maar goed, die moet dan toch ook gevoed worden. Indruk zal hij wel maken als hij tussen de lijnen komt. Maar dat is voor later. Ik liet mij vertellen dat de mensen die met uitrusting bezig zijn nog 11 uur naar het hotel hebben gebeld om te melden dat er een beetje vesten moesten meegenomen worden, trainingsjacks, want er is airconditioning op de banken en daar was het gewoon koud naar verluid. Ik heb het nog niet zo goed gezien of ze die aan hebben of niet. Ja, dus de jongens op de bank zitten goed beschut en in de koelte, maar echt gezond lijkt mij dat ook niet. Maar goed, hij is in elk geval al halverwege een mooie stunt. De coach van Egypte. Nee, bal is binnengebleven. Nee, niet binnengebleven. Ik zou zeggen van hier boven bekeken wel, maar de assistent geeft aan van niet. Fatou is maar weinig gekomen. Dat valt mee. Overtredingje op Jeremy Doku van Fatih was het, denk ik, die daar zich iets breder maakte. Hier is Kastanje. Ja, eerste goede beweging, maar is onmiddellijk altijd iemand anders bij. In dit geval was het Zico. Toch iets wat op wat jagen gelijkt door Yuri Tielemans. En hier Trossard. Maar kijk, zit meteen die messcherpe Mohamed Hani weer op. Het is toch een beetje de frustratie bij Jeremy Doku. Gemeld vanuit Brussel, toch vooral korte mouwtjes op de bank, dus ze zullen de airco misschien afgezet hebben, het zou kunnen. Ruimte voor Assou. Meunier mag zich niet laten passeren. De sprint van Atia, daar in de rug van Meunier. En hier de kans, hij! Zico mist en Marmoush afgeblokt. Jezus, wat een kans voor Egypte. Je zag zo de loopactie van Atia. En Zico met een vrije schietkans. En hij laat die liggen tot grote opluchting van de Belgen. Of Courtois moest vol aan de bak. Wel, wel, wel. Nu met de bal buiten. Zico. Gevaarlijk, gevaarlijk. Naar Meunier. Tielemans die inhoudt en Atia laat lopen. En even dat balletje nog geraakt door een gooi. En daardoor voor de voet van Zico die beseft dat hij hier een gouden mogelijkheid liet liggen. Ja, overtreding van Yuri Tielemans was in het aangezicht onbedoeld van Atia. Ja, ik dacht een overtreding, maar niet gefloten. Het was het nogthans. Denk ik, maar België mag invoer gooien met Kastanje. Ja, België heeft in zijn verleden sinds 1999 vier keer gevoetbald tegen Egypte. En heeft drie keer verloren. Eén keer gewonnen in 2018. En natuurlijk laatst nog vier jaar geleden, dat weet je nog, in Kuwait. Die oefenwedstrijd verloren voor het WK in Qatar. Was de voorbode van wat zou volgen, zou je kunnen zeggen. Het waren wel allemaal oefenwedstrijden. Dit is de eerste met inzet. Maar te lang mag de bondscoach toch niet meer wachten, denk ik. Als het ook nu de eerste 10 minuten kwartier niet loopt. Een gooi met Meunier. Onana met Doku. En een overtreding. Gooide zich een klein beetje. U ziet het. Geen deel was er niet aan. Marmoush, de rebound. Wil hij nog voor zijn rekening nemen? Een man van 75 miljoen, anderhalf jaar geleden naar City verhuisd. Maar geen basisspeler bij de elf van Guardiola. 16 goals op anderhalf jaar. Dat is veel minder dan we van hem gewend waren bij zijn vorige clubs. Met name Frankfurt voorop. Trossard, mooi vrijgedraaid. Maar kijk, al meteen weer twee man in de buurt. En de scherpe tackle. Dat valt nu wel mee. Hier een beetje ruimte voor Doku. Er zijn veel mensen van de Belgen in de box. Jeremy Doku. Daar de versnelling. Maar hij krijgt de voorzitter niet uit. Want ze verdedigen daar met hand en tand. Deze bal in de voeten van de Bruyne. Maar kijk, ook meteen weer Lachine erop. En opletten voor de tegenaanval met Assou. Marmoush loopt buitenspel. Salah gaat rennen. Maar de bal is ver buiten zijn bereik. Ja, Egypte dat nu kan loeren op de tegenaanval. Ze hebben ook nog Treske achter de hand. En daar staan de eerste wisselspelers met de Kuiper. En ook met Raskin. Ja. Dat is opmerkelijk. De Kuiper kijken voor wie hij komt. Of het gewoon Kastanje is. Doku tikt hem hier tot bij Kastanje. Doku. En overtreding natuurlijk wel. Haakfoutje van Atia. Dat is toch een interessante plek voor een vrije trap. Zo na 6,5 minuut. Hij lijkt er beter door te komen, Jeremy Doku. Vanuit zijn centrale positie daar. Enkele overtredingen kunnen hem stoppen. Tielemans de Bruyne. Dit zijn toch momenten die je moet benutten. Concentratie bij Kevin De Bruyne. Subir met z'n de muur. Twee nieuwe duivels wachten langs de lijn. Raska en de Kuiper. Met een schijnmuurtje met de Meunier en Tielemans. Achtste minuut, tweede helft. Een kans voor de Belgen. De Bruyne. Tegen de paal. Tegen de paal, de buitenkant. Kevin De Bruyne. Dichter zijn de Belgen er nog niet bij geweest. Mooie bal. Als hij 10 centimeter meer naar binnen is, Subir geklopt. Pech voor de Duivels, pech voor de Bruyne. Ze blijven achtervolgen, de Duivels. Maar er is wel beterschap. En dit is het gevaar dat zal loeren natuurlijk. Maar Moes met Salah. Salah vindt hier Zico niet laten trappen. Goed verdedigen door Kastanje. Een corner dat wel. En nog even wachten, zegt Garcia. Natuurlijk niet nu bij een corner tegen. Dat zal onvermijdelijk zijn. Wanneer de Belgen hoger gaan voetballen en daar langer gaan kamperen. De counters eruit halen met de snelle jongens voorin. Ook Zico natuurlijk. Mo Salah met de corner. Ketelaar, hij is de man in de eerste zone. Zico kan er toch nog bij. Een gooi. Bal naar het centrum, Marmoes. Niet laten passeren. De deur goed dicht gedaan. Mechelen goed verdedigd. Maar wel ingeleverd nu bij Lachine. Fatou heeft een goede center. Oh, Salah komt. En hier nu overgenomen door Ashour. Die laat het liggen. Dat zijn toch al twee grote kansen voor Egypte in het begin van de tweede helft. Hij beseft het. De 2-0 was heel erg dichtbij. De vrije kans voor Salah. Courtois weert af en dan neemt hij hem gelukkig voor de Belgen helemaal verkeerd op de slof. Jonge, jonge, jonge. De Duivels ontsnappen. Kastanje kwam nog wel wat hinderen, maar kwam eigenlijk te laat. Half onorthodox de redding van Thibaut Courtois. En als Schuur beseft dat hij hier een geweldige mogelijkheid laat liggen. Kastanje inderdaad naar de kant. En Onana. En niet Van Aken, dat vind ik vreemd. Wel Raskin en niet Van Aken. Daar kan je een vraag bij stellen. Want je moet toch creëren. En oké, Raskin is de wat betere voetballer in vergelijking met Onana. De Bruyne gaat nog een keer doorjagen, maar goed, daar kon hij natuurlijk niet bij. Salah weer. Met Marmoush. Zico, nee. Nou, gaat hij er nog eens even tussen nu. Counteren, Doku. Nou ja, dat is meteen er tegenaan. Fati. Ja, de ketelaar vastgehouden. Die overtreding maakt hij met plezier. Fati, gevaar geweken. Iedereen weer in positie. Nou, Tielemans had sneller kunnen inspelen op Meunier.

momenten van beterschap bij de Duivels bij het begin van de tweede helft. Maar wel twee grote, grote mogelijkheden voor Egypte. Tegenover één bal tegen de paal. Standaard situatie voor de Belgen met de Bruyne. Een gooi met Raskin. Allemaal debutanten op de eindronde van een WK. De Ketelaar aan de buitenkant. Wilde meegeven buitenkant voets. Fatou, nee, kan hem niet binnenhouden. Ingooien voor de Duivels. Toch alweer 13 minuten verstreken. Ja, Lachine. Dat is echt een gediplomeerde stofzuiger. De man van de Pirates. Die ook al een keer de Champions League gewonnen heeft. Ze kijkt een beetje mistroostig. Pascal van Damme. Met recht en reden natuurlijk. Dat is goed van Tielemans. Leandro Trossard. Kapt zich vrij. Vindt Tielemans. Goede combinatie. De Bruyne. Kan hij zich doorzetten? Nee. Daar staat altijd nog volk in de weg. En de counter met Marmoes. Een gooi. Laat zich passeren. Daar gaat Marmoes. De Kuiper sprint. Een gooi sprint. Marmoes trapt ernaast. Kans nummer 3. Op minder dan een kwartier voor Egypte. Ze renden wat seconden. De Kuiper en een gooi. Maar konden de doelpoging van Marmoes niet voorkomen. En Kooi besefte wel dat hij er moest afblijven. En komt dan toch nog goed terug om hem dat kleine setje te geven. Waardoor het besluit niet 100% is. Echt noodzakelijk hoor. Die kleine charge perfect gedaan van Kooi. Zijn snelheid als troef. De conclusie is wel dat België meer dan blij mag zijn dat het nog altijd maar 0-1 staat. De Bruyne met Doku. Doku dribbelt. Ik denk dat dat te gemakkelijk is. Krijgt wat boze Egyptenaren over zich heen. Ibrahim ging tussen die twee door en ging dan eigenlijk liggen, denk ik. Dit deed hij goed. En dit is ja, eigenlijk een schwalbe. Dus het is al goed dat er geen kaart van komt. Raska richting de Ketelaar. Ja, voelt zich weer bij de bal. Tielemans. De Ketelaar kan hem laten lopen voor een corner. Nou ja, hij is erover. Hoekschop voor de Belgen. Het is wel volop wedstrijd natuurlijk. Voor de neutrale kijker. Er valt wel wat te beleven in deze tweede helft. Maar waar heel België zit op te wachten, dat komt er voorlopig niet van. Nu misschien. Corner met de Bruyne. Tielemans neemt over. Scheelt niet te veel. Hij kan het met links en met rechts, dat weten we. Sinds hij dat een keer geweldig deed op het veld van KVO Stende. Gecontroleerd. Ah, misschien een metertje. Of minder. Sobbe hier wel in de buurt, denk ik. Ja, Sico van de bol gezet. De Ketelaar met Doku. Kan hij een keer weg van Fatih, overgenomen door Meunier. De Bruyne neemt over. Nee, het is wat besloten. Kans voor de Belgen. Goed werk van Meunier. En de Bruyne kraakt zijn schot voor de tweede keer in deze wedstrijd. Dit was goed. En dan is dit voor een man met zijn traptechniek toch een grote kans. Oké, niet vanzelfsprekend. Het
Terwijl Salah even met de arm in het aangezicht van Mechelen zat. En Brandon Mechelen de vrije trap meekrijgt. Als hij hem vol op de slof neemt, dan kan het prijs zijn. Daar staat hij. Romelu Lukaku. Misschien vroeger dan gewenst en voorzien, maar het is nodig. De Ketelaar. Misschien aan een van zijn laatste acties. Vooral aan de zijkant in deze tweede helft. Doku. Met Ati erbij. Lachine. Kort genomen. Jeremy Doku. Maar eentje. Die wacht. Atia. Maar Sjoerd er ook nog wel in de buurt. Terugleggen. De Bruyne. Met links dan. Dat is er een makkelijke plukbal voor Soubeir. Ja, Salah wilde die graag. Met een overtreding van een gooi op Soubeir. Bij de uittrap. En dan kan hij komen. Romelu Lukaku. In het gesprek met de koning gezegd. De beste sfeer in 16 jaar. Sinds hij bij de nationale ploeg zit. Krijgt 25 minuten. Plus nog toegevoegde tijd. Om te doen wat hij altijd doet. In de shirt van de Rode Duivels. Dat is te scoren. Maar eerst deze goede bal van Salah. Richting Marmoush. Opletten wat Ashour komt bijsluiten. Marmoush maakt zich vrij. Bal wijkt af en dan gaat ernaast. Een gooi nog. Die zich gooit. Courtois geklopt. De bal zijt ernaast. Dit was knap hoor van Salah. Als we het allemaal optellen, zijn de Belgen wat kansen betreft karig bedeeld. Enfin, zelf afgedwongen. De Egyptenaren moeten zich wel stilaan afvragen of ze niet in de brandende hitte van Seattle met vuur spelen. Al die kansen. Atia, de korte korp, weggekoopt de Ketelaar. Het is Fatou. En de goede voorzet. Nee, kiest voor een kort laagballetje liever. Lachine. De Ketelaar staat er nog. Tielemans. Vroet er zich doorheen. Kijk. Vier Egyptenaren rond hem uiteindelijk. En dan de wissel. Lukaku erin. De Ketelaar naar de kant. De hoop van de natie rust op zijn kamerbrede schouders. Romelu Lukaku. Gejuich en boegeroep zowaar. Heel sportief zijn ze niet, de Egyptenaren, maar bon. Een man met een missie. En dat is het doelpunt te maken. Liefst twee. Bal aan de rechterkant nu. Daar is hij al. En hij scoort al meteen. Dat is toch niet te geloven. Dat is toch niet te geloven. Zijn eerste baltoets. En hij legt hem erin. Romelu Lukaku. Wel. In deze moderne tijden zijn nog weinig zekerheden. Maar één is er zeker. Dat is dat Lukaku scoort. Meunier. Ik ga niet zeggen met zijn eerste goede bal in de wedstrijd. Nee, zeker niet. Onvoorstelbaar toch. Romelu Lukaku. Wel. Goeie bal van Tielemans. Geen buitenspel. En Lukaku trekt een sprintje. Het is toch Lukaku, maar gekopen is geen Egyptenaar. Nou, het is misschien wel Hanni. Maar als u het niet erg vindt, dan zeg ik gewoon Lukaku. Maar het is toch Hanni, als ik het zo zie, denk ik. Maar bol. Onder druk dan van Lukaku. Nou, straks misschien nog eens haarscherp kijken. Ik denk dat het een own goal is. Maar het maakt niet uit. België staat gelijk. En daar mag het zeer tevreden mee zijn. Ik herhaal het nog een keer op het moment van de drinkpauze. Hij wordt
Ajax. Uitvoerig gefeliciteerd en dat mag. 1-1. De zon schijnt weer figuurlijk dan boven de Rode Duivels. Een assist van Thomas Meunier. Zoals wel vaker in het shirt van de Rode Duivels. Ja, het is toch een wapen. Zijn imposante verschijning, zijn reputatie die hem vooraf gaat. Als je die dan kan brengen op 25 minuten van het einde. Dan heb je toch een extra troef. En Egypte, ik herhaal het, kan zich alleen maar voor het hoofd slaan. Dat het hier niet met een paar doelpunten op voorsprong staat. Goed, er was de vrije trap van de Bruyne tegen de paal. Maar tegenover staan toch drie levensgrote kansen voor Egypte. Maar dat is voetbal. Wat linksboven nu even niet, maar normaal op het televisiescherm staat, dat is het enige dat telt. En daar staat nu ineens 1-1.

Hij greep meteen de bol, want hij vindt 1-1. Nee, daar zijn we niet tevreden mee. Wij willen deze wedstrijd winnen. Het is niet omdat ze een Belgisch shirt aan hebben, dus herhaal ik nog een keer dat het ook Belgen zijn. Er zijn ook veel Amerikanen, maar die hebben dus partij gekozen. En dus ik denk dat hij er wel degelijk in geduwd heeft. Officieel staat hier nog altijd op het scherm van FIFA dat het Lukaku is. Daar staat overigens ook al 2-1. Voor mij is dat oké, maar tenzij ik ergens iets gemist heb, het tweede doelpunt, dat moet toch gemaakt worden, hoop ik. Rami Rabia, een nieuwe man bij Egypte, meldt zich aan de zijlijn. In principe een centrale verdediger. Ja, en ik weet niet waarom er 2-1 staat, want er staat een own goal van Hanni en dan een doelpunt van Luca. Twee doelpunten, misschien telt het dubbel, dat zou fijn zijn, maar ik denk het niet. Dus als de man die ons scherm bedient dat even zou kunnen bijstellen. Enfin, wij weten wel hoe het zit van. Het is gecorrigeerd. Maar ze staan er nog allebei op. Own goal, Hanni. Wel degelijk nu officieel ook voor de FIFA. Dus geen extra doelpunt erbij voor Romelu Lukaku. Geen zesde doelpunt op een eindronde van een WK. Maar zeker de grote verdienste om daar te zijn. Want hij kon er zelf niet bij. De bal was wel gepasseerd. Dat moeten we dan ook zeggen. Maar laten we zeggen dat hij de defensie onder druk zette. En dus de doelpuntenmaker naar de kant overigens. En Rami Rabia erin. Lachine, ja, duwt die bal een beetje te ver. Doku zit hem op de huid, maar Lachine blijft toch overeind en krijgt de vrije trap mee. Dat is hem, de nieuwe man. En Fatty is een rijtje hoger geschoven naar het middenveld. Dat is iemand die dat ook kan. Centrale middenvelder spelen of centrale verdediger waar hij begon. Dus voorlopig lijkt het niet dat ze ineens met z'n vijven gaan spelen. Maar wel een defensiever profiel, zou je kunnen zeggen, mee naar de middenstrook doorgeschoven. Misschien dat hij daar toch op de linkerkant speelt. Ja, zo lijkt het dan toch. Het is een beetje hybride natuurlijk, een vijfmans defensie. Trossard met diepgang. Kan hij hem voorbrengen? Nee. Opgejaagd. Fel. Door Fatu. Daar weer Trossard. Oh, meegeven Meunier. Meunier in de box. Meunier. Redding van Soubeïr. Ineens is hij daar, Thomas Meunier. Twee keer. Lijkt zijn tweede adem te vinden. Goede combinatie opgezet met Trossard. Het schot mist kracht en overtuiging. Ja, de Kuiper, goed gedaan. Doku. Oh, binnendoor. Tielemans. De tik net niet tot bij Lukaku. Maar kijk, de snelle recuperatie. Dat is wat we van de Belgen willen zien. En is wel degelijk met z'n vijven. En Fatih die dan links speelt. Rabia als centrale man. Fatou links van hem. Ibrahim rechts van hem. Kijken naar Aska. Met Meunier. Van Gooi met Mechelen. Belgen hebben nog een dik kwartier en toegevoegde tijd. En blijven opletten natuurlijk voor de tegenstoot. Ziso staat ook nog klaar om in te vallen bij Egypte. Nou, overtreding tegengefloten. In principe een winger.
Egyptenaren gaan nog altijd veld te keer. Dat is goed, een scherp verdedigen. Op Marmoush. Mechelen speelt toch gewoon een secure wedstrijd, zoals we dat mochten verwachten van hem. Geen plankenkoorts bij dit grote moment. Al een mooie bekroning voor zijn knappe carrière. En ook Hamza Abdelkarim komt erin. Die Barcelona heeft verleid tot een contract voor de U19. De Kuiper gaat geel pakken, want hij verspeelde de bal. En maakt dan de overtreding. Een jonge man van 18, de op 3 na jongste van het toernooi. En dus nauwelijks profvoetbal in de benen. Dat is een beetje de surprise van de chef. Maar dus... sinds een half jaar traint en speelt hij op La Masia bij de U19. Zico naar de kant. Hij heeft een goede wedstrijd gespeeld. Zijn plek op rechts zal worden ingenomen door Zizo. Twee maar een paar klinkers. Daar één eigenlijk. En Hamza. In de plaats van Salah.

Dit is hem dus. De jongeman van 18. Beschouwd als een reuze groot talent. Misschien wel de opvolger van Mo Salah. En de Belgen moeten het weer vastpakken. 14 minuten nog. Mechelen goed gekopt. Jaska naar voren zetten. De Bruyne gaat nog een keer sprinten met Ibrahim. En Halli verlegt het spel. Hier is Fatou. Nou, bal die net te ver is voor Zizou. De doelpunt te maken is zijn reputatie topschutter geweest in het verleden van de Egyptische competitie. Hij die nu diep in de spits bent. 66.700 komen. Kijk, oei, oei, die te veel. Op het gemak. Met Hamza in de buurt. Trossard dient zich daar goed aan. Had de tijd om door te draaien. De Bruyne. Met Doek. Bruyne binnen door voor Doku misschien, maar het is Trossard. Lukaku afgeblokt door Fatou. Staat veel volk in het centrum. Bijna had hij een gaatje. Inschuiven, een gooi. Spannend is het wel in Seattle. Trossard, Lukaku, goede kaats. Tielemans kan hem gooien. Nee, dat doet hij niet goed. Verder achter de doellijn geweest. In de opwarmingszone zie ik Moreira, denk ik. Van Aken, Salemakers, Theater.

vangt op. Maar aan de linkerkant gaat Fati. Het is Ziso. Heeft een goed schot, dus Tielemans doet er goed aan om uit te stappen. De zon is even van het Spijnveld verdwenen. Dat scheelt toch al gauw een paar graden. En voorlopig dus geen eerste overwinning voor Egypte op een WK. Maar goed, met Iran en Nieuw-Zeeland nog in de groep zullen ze toch niet ontevreden zijn. Met een gelijkspel nog een keer op basis van de kansen. Hadden ze hier op voorsprong moeten staan met een paar doelpunten. Lukaku die er even tussen zat. Goede tackle van Lachino. Rabia die er rustig kan uitkomen. Even achteruit maar weer. Allemaal de buitenkant bij Fati. Voorzitter moet Courtois opkomen, doet hij op zijn gemakje. De Bruyne. Heeft nog altijd veel energie, Jeremy Doku. Zijn actie moet nog komen, overtreding van Hani. Ze willen daar graag gele kaart voor. De bank deed er een paar tekenen dat hij gele moest krijgen dat het zijn tweede was, maar dat is niet het geval. Natuurlijk ook meegeschoven in de laatste 10 minuten. Hoe mooi zou dat zijn hier ook bij zijn debuut op het WK doelpunt maken. We weten dat hij dat heel erg goed kan. Hans van Aken maakt zijn opwachting om in te vallen. Rijkelijk laat, als u het mij vraagt. De Kuiper of de Bruyne. Degelijk de Bruyne, geschept. De vuisten van Soubeir. Tielemans, hier de Dagela. Oh, de save van Soubeir. Jongen, daar was hij bijna. Brandon Mechelen, wat een parade van Soubeir. Brandon Mechelen, op een zucht ervan. Doku nu, nee, niet tot bij Lukaku. Zo dichterbij. Brandon Mechelen. Maar geen voorsprong voor de Belgen. Opletten met de Ziso. En ook Fernandes Pardo langs de zijkant. En nog een keer, dat is laat genoeg, zal ik het dan maar zeggen. Hier had hij. Het kan ook nog altijd aan de andere kant natuurlijk. Fatou. Ja, vervelend hoor. Courtois moest er toch even de vingers tegen zetten. Nou ja. Die bal grijpen, dat was onmogelijk. Hing daar met zijn handen boven de lat.
De corner met Ziso. Opletten voor de Belgen. Heel ver gaat deze. Rabia kopt hem voor de goal. En daar had hij afgeblokt. Door Raska. Gevaar loert ook nog altijd om de hoek aan de andere kant. Vervelend voor Fernandes, Pardo en Van Aken. De Bruyne moet hier bij Ziso verdedigen. Buitenom kant Hanni. Opletten, opletten. Hanni legt hem terug. Goed verdedigen van de Kuiper.

Jeremy Doku naar de kant. Het is niet zijn wedstrijd geworden. En ook De Bruyne die plaatsruimt. Voor Fernandes Pardo. En deze Hans van Aken heeft ook zijn offer moeten brengen. Want zijn broer getrouwd en was getuige. Zo gaat het met de WK. Ook de overigens uitstekende kok van de Duivels. Louis heeft het verjaardagsfeestje van zijn vrouw Kelly gemist. Dat hoort er allemaal bij. Maar als hij kan schitteren, zal ook de broer dat uitstekend vinden. Een gooi met Hamza. Ook sterk en snel. Een bal die over het hoofd van Marmoush gaat richting Thibaut Courtois. In de laatste 5 minuten. Drijft de bal op. En je kan aan de buitenkant. Neemt de risicopaas. Vaak moeilijker richting Fernandes Pardo. 4 mensen voor de goal, dus gooi hem maar. Lukaku, hij mist het! Hij mist het, Lukaku. Helemaal vrij op de koppen. Dit was het moment. Om dan echt te scoren. Wat een kans voor de Duivels. Maakt zich goed vrij van Hani. Kon niet beter komen. En hij beseft het. Raske. Daar waar hij moet gooien. Niet tussen de palen. Geen winning goal voorlopig. Even de bemoedigende klop op de borst. Van de captain Tielemans. Egypte nog een oude bekende van Lierse. Karim Hafez. En ook nog Ibrahim Adel. Dat is ook een winger. Hafez, een linksback zoals u weet, komt daar inderdaad Fatih vervangen. Adel komt erin voor Fatou.

dit is Radel. 2 minuten nog. En toegevoegde tijd, dat is vaak flink wat. Nee, 1-1. En Ziso, rennen met de Kuiper. Ziso, ja. Ik zou kunnen zeggen, obstructie, alle Egyptenaren los van de bank. Ze willen een overtreding, dat was het niet in mijn ogen. Raskin moet wel opletten. Wat valt mee? Trossard kan er niet bij uiteindelijk. Alle Egyptenaren los van de bank. De vierde ref heeft de handen vol. Gebruikte wel een beetje zijn armen. Publiek, de tribunes gaat een keer. De trainer is woest op de assistent. Assistent scheidsrechter voor alle duidelijkheid. En ze zeggen, de VAR zal het wel bekijken. Hossam Hassan zegt, hij hield hem vast. Wij kijken zo meteen in de herhaling. Hier is hij al opnieuw, Ziso. Gooit hem, een gooi. Kopt, maar Moes, nog eens een gooi. Maar het is niet dat de Belgen in het slot een geweldig offensief kunnen ontketen. Nee, Egypte blijft ook goed mee voetbal. Zeer solide prestatie hebben die geleverd. En uiteindelijk nog altijd meer kansen gehad dan de Belgen. Hier komt Hanni nog een keer. Zomaar voorbij Fernandes Pardo, op de rug van de Kuiper. Weggekopt door Tielemans. Van Aken laat zich ook aftroeven in dat duel. Mechelen moet opruimen. Ja. Want Hamza zat in zijn nek. Trossard nu. Met Meunier. Lukaku. Kunnen ze nog een keer counteren de bal. Lange bal richting Fernandes Pardo. Legt hem af voor Lukaku.

Icardi geraakt daar niet bij. De nieuwe man Rabia is sneller en scherper. Zeker niet kwaad gedaan van Fernandes, pardon. Minuten dus die eraan toegevoegd worden. Van Aken, goede recuperatie. De Kuiper neemt over. En hij de bal gespeeld, Trossard. En opletten. Adel. Ska erbij. Prima gedaan door Raska. Laat Adel niet passeren. En dan maar naar voren trappen. Lukaku er maar achteraan. Rabia neemt geen risico. Voetbalt met Soubeir. Geweldige parade hoor op de kopbal van Mechelen. Want die zijn er natuurlijk ook wel geweest. Twee grote kopbalmogelijkheden voor Mechelen. Die deed het eigenlijk perfect. Overhoeks. Soubeir. Heerlijke redding. En Lukaku. Die had beter moeten doen. Die erover kopt. Een heel goede wedstrijd om naar te kijken. Ook al wat ik zei voor de neutrale liefhebber, absoluut. Brandon Mitchell. Het vertrouwen van de bondscoach zeker niet beschaamd. Raska moet nog maar Meunier een keer wegsturen, maar houdt hem even bij. Richting Tielemans, maar ook daar scherp verdedigen. Nafis. En hier Hanni weer. Het is Zizo. Patia Hanni. Ja, de Kuiper snoept hem af. Hier kunnen de Belgen nog wat van maken misschien. Trossard. Voetballen met Fernandes Pardo. Fernandes Pardo breed leggen. Lukaku. Het initiële gevaar geweken. Bal nog bij Van Aken met Tielemans. Van Aken, nee. Niet voorbij Hanni. Tielemans niet gooien, voetballen met een gooi. 2,5 minuut ver in de toegevoegde tijd. Hoge bal richting Lukaku. Afleggen van Aken richting Meunier. Veel volk van de Belgen in de box, maar geen voorzet, had gemogen. Mechelen, ja, overtreding van Zizo. Ja, tuurlijk wel. Duurt een tijd eer hij fluit. Tielemans moet de vrije trap komen nemen. Dat zijn de richtlijnen van Garcia. Slim uitgelokt door Trossard.

lopende wedstrijd is het geweest in de hitte van Seattle, zeer zeker wel. Die in lijf en leden zal gekropen zijn en voorlopig 1 punt oplevert. Tenzij nu in bijna de laatste minuut Tielemans aangesneden, Mechelen weer verlengd. Was moeilijk. Twee keer Brendan Mechelen, ook daar zijn kwaliteit getoond. Kijk, goede loopactie. Het was listig, het was prima wat hij deed. Maar erover. Geen redding nodig van Soubeir deze keer. Egyptenaar maakte ook nog vaart bij een bal die buiten gaat. Maar het lijkt erop dat het gaat eindigen. Het is zweten geblazen onder de pet voor Rudy Garcia. Voorzet komt nog. Nou ja, Hamza was er wel degelijk. Maar

0: Egyptenaren willen nu het einde van de wedstrijd. Mogen de Belgen nog één lange bal trappen richting Fernandes Pardo? Ja, maar geen goeie. Voilà, het einde van deze wedstrijd. De Belgen een stuk beter in de tweede helft. Maar toch ook nog altijd, zeker in het derde kwartier, of zeg ik het vierde kwartier, flink wat kansen toegestaan. Hier nog even de discussie tussen Hossam Hassan, die zegt ja, het was daar wel strafschop. Ik heb de herhaling daarvan gemist, moet ik eerlijk toegeven, als ze al gepasseerd is. Rudy Garcia zei helemaal niks van aan. Een puntendeling om te beginnen. Dat kan zeker geen kwaad tegen de beste tegenstander op papier in deze groep. Maar het is toch een flink stuk moeizamer geweest dan misschien vooraf gedacht. Die 9 op 9, die kunnen we al opzij schuiven. Het moet gebeuren. De strijd om groepswinst in de volgende twee wedstrijden. De eerste op 21 juni tegen Iran. Dat is in LA. Vanuit Seattle groet ik u en geef ik graag het woord weer aan Karel en de gasten in Brussel.
1: De tweede helft van de Rode Duivels, die uiteindelijk tot een puntje leidt. Dat puntje is binnen. Iran en Nieuw-Zeeland zijn de volgende tegenstanders. Daar gaan we nog even niet aan denken. Kunnen we leven met dat punt, na wat we gezien hebben vandaag?
2: Ja, ik denk, als je gaat kijken naar hoe de wedstrijd gekanteld is van eerste naar tweede helft, denk ik dat een correct resultaat is. Het kon de eerste helft wat meer zijn voor Egypte, de tweede helft iets meer voor België. Het is al bij al, denk ik, wel dat 1-1 een goed resultaat is.
1: Ja. Komen we een paar keer echt goed weg wel bij, als het nog 0-1 staat? Want ja, dat die ruimte er komt voor Egypte, dat is de logica zelf. En ze hebben een paar goede kansen.
3: Ja, en zo heb ik ze eigenlijk ingeschat. Zo had ik gedacht zoals ze zouden spelen vanuit hun defensieve instelling. Zeker na de 0-1. En dan ineens op een gegeven moment heel vaak snel de diepte zoekend. Hier hadden we een 4-4 situatie. En dan moet je kijken naar onze twee verdedigende middenvelders. In principe moeten die sneller mee zijn. Hè, zodanig dat Castagne daar niet centraal moet komen helpen. Hier ook weer. Hier, Raskei al ingevallen, denk ik. Salah hier mag koppen. Niet opgepikt, lopende man. Dus er zijn wel fases geweest waar het defensief compartiment toch even moet gaan over nadenken. Hier ook een gooi. Is snel, maar Marmouche is ook heel snel. En dan zie je dat een gooi sneller is dan de Kuiper. En uiteindelijk nog een heel goed duwtje geeft bij het moment dat hij moet trappen. Hier ook weer situatie. Man, oké, 3-3. Maar je zou denken, geen enkel probleem. Maar hier kom je weer in een situatie waar Marmouche 1-1 komt. Ja, en dan moet je achteruit. En dan, gelukkig is het een gooi die het schot nog afblokt. Want wij zagen die allemaal binnengaan. Mm-hmm. Maar er zijn toch momenten geweest, Karel, ja, dat we toch gaan beter moeten verdedigen als dat tegen betere ploegen is.
1: Ja, toen ik die kans zag van Achour, die door Courtois in zijn voeten werd geduwd, keek ik naar de Egyptische vrienden en daar zag ik verdekken. Als die erin was geweest, dan hadden we die match gewonnen. Maar wij hebben ook zo'n momenten gehad, hè, mannen. Dus het is niet alleen jullie. We hebben ook nog zo'n momenten gehad na de 1-1. Die gaan we straks tonen. Maar dan gaan we eerst eens kijken wat Garcia probeert met zijn wissels. Eerst die dubbele wissel. De Kuiper, Raskei komen. Onana, Castagne gaan eruit.
4: Ja, het is een beetje man om man. Hè. Onana zat natuurlijk niet in de wedstrijd. Zal hij ook wel gezien hebben. En hij gaat altijd een breker zetten. Dat is gewoon zo. Hij ziet dat in Onana en hij ziet dat in Raskei. En bij de Kuiper denk ik wel. Hij had ondertussen ook Doku naar centraal laten keren. En dan kon de Kuiper iets hoger mee offensief zich gaan moeien. Dus op zich, ja, we hadden het misschien nog offensiever gewild. Maar ik snap het wel. Het was niet speciaal. Het was meer man om man. Het heeft tactisch niet zo heel veel impact gehad. Maar goed.
1: Zit Raskei in het bovenste laadje van de
4: match? Dat denk ik wel.
3: Blijkbaar
4: dat
3: wel.
4: Dat denk ik echt wel.
3: En de driehoek die Radja zou willen zien met Van Aken, Tielemans en De Bruyne.
2: Dat is voor wie, ja.
3: Die gaat er niet snel komen.
1: Nee.
3: En we hadden nogthans voetballende oplossingen nodig, omdat we heel veel de bal hadden op een gegeven moment.
4: Ik vind wel dat Raskei dat goed gedaan heeft. Ik vind, ja, hij heeft het wel beter gedaan dan Onana.
2: Is volgens mij voetballend ook iets beter. Ja. Hij geeft daar ook een goede voorzet op Lukaku.
4: Iets meer aansluiting ook en zo.
2: Dus, ik denk gewoon, ja, als je op een bepaald moment een keuze moet maken, je staat achter, je moet voetbal brengen, dan denk je dat je gewoon gaat kiezen voor een Van Aken. Die kan eens diep lopen, die kan eens in de 16 lopen. Er kan eens een bal goed komen, die kopt die binnen. Die maakt makkelijk een gootje, kan een goede laatste pas geven. Dat zijn kwaliteiten dat er ja, bij die twee spelers, zowel bij Raskin als bij Onana, een beetje mankeert ten opzichte van hem. En ik vind dat je die keuze wel moet kunnen maken om gewoon iets proberen meer te geven.
3: Ook gestalten, want je zit met Trossard, Doku, dat zijn niet de mannen die in de 16 komen. Kevin De Bruyne is ook niet de man die in de 16 komen en een bal binnenkoppen. Dus.
2: En we waren er juist ook over bezig. Ja. Als je meer voetballend vermogen hebt, wordt het makkelijker zowel voor een Trossard, wordt het makkelijker zowel voor een De Bruyne. Als er van achter meer ballen aankomen. En volgens mij wordt er veel te weinig gespeeld door die linies om dan gevaarlijk te zijn op drie kwart naar voren. En het is meestal crossen van de buitenkant of centraal wordt er weinig ja, hoe moet ik het zeggen, doorheen de ploeg van Egypte gespeeld. Mm-hmm. Dus dat zijn oplossingen voor de volgende match, denk ik.
1: En dan komt Romelu en dan voel je toch altijd zo'n vonkje, hè? Elektriciteit in dat stadion. Hè? Hij loopt op en het verandert. Er komt een soort chemie die ontstaat.
4: Het is inderdaad letterlijk en figuurlijk een zwaartepunt in je ploeg. Hè. Het trekt de verdedigers aan. Hij is veel eisend voor de mensen om zich. En hier scoort hij het zelf, maar de loopactie die hij maakt is eigenlijk het belangrijkste dat hij hier gedaan heeft. En
1: hij dwingt Hani tot de own goal.
4: Tuurlijk. Dus nogmaals, het is wel een own goal, maar als hij die loopactie daar niet maakt met zijn gestalten en hij gaat niet meer die rush hebben van weleer, 6 jaar geleden, die 50 meter, maar dit doet hij wel uitstekend. Die goede timing om in die 16 meter op het juiste moment
2: het is gewoon Lukaku. Je ziet, de verdedigers krijgen schrik. Hè. Ik bedoel, als je Lukaku ten opzichte van de Ketelaar zou moeten verdedigen, de Ketelaar, niet dat geen goede speler is of zo, maar het gewicht dat je moet ondergaan elke keer als je in duel gaat. Hè. Je gaat in plaats van in duel te gaan, maar je op de Ketelaar altijd kunt doen op een Lukaku, de meer denkt van oei, gewoon toch onze afstand nemen. Kan hem gevaarlijk zijn, niet gevaarlijk zijn. En heel de ploeg is ineens wekker geschud. Je voelt dat er iets kan gebeuren. En nog een paar seconden later is het al gebeurd. Hè.
3: Je hebt een aanspeelpunt. Dat is zo. Iedereen dat hier binnen zit, voelt dat ook. Als hij erin komt, ook de mensen van Egypte, dan denken ze, oei, hij is daar. Ja, inderdaad, hij is daar.
1: Dat is dan toch het moment waarop ze schrikken.
3: Ja, natuurlijk. Ja, omdat ze dat ook weten. Die gast heeft 90 goals gemaakt. Dus uiteindelijk weet je ook, als hij een kans krijgt, is hij binnen. Maar je kunt er ook een bal op aanspelen. Leg die ballen af, houd ze bij. Hopelijk kan hij stilletjes aan 45 en uur.
2: Hoe heeft hij vandaag gespeeld? 30?
3: Ja, zoiets, een 30-tal minuten.
1: Ja. Tegen Iran en Nieuw-Zeeland zal ook niet veel meer nodig zijn, vermoeden we, hopen.
3: Nee, maar je moet wel wat meer minuten geven, Karel, zodanig dat hij, als we hem nodig hebben, dat hij van in het begin ook eens kan starten.
1: Ja, ik ben benieuwd hoe de reactie was in het KMSK in Antwerpen bij die goal van Romelu Lukaku. Dat beeld is opgenomen en dat gaan we hier zien. Ja, de explosie zoals op zoveel plekken in Vlaanderen waarschijnlijk, of in België op het moment van dat doelpunt, die 1-1, die toch wel verlossende 1-1, die ook heel veel verandert. Niet alleen in de perceptie, maar ook in die stand en in de toekomst, de nabije toekomst van de Rode Duivels op dit toernooi in de Verenigde Staten. We gaan nog eens live naar Mohsin, die naar zichzelf aan het kijken is en die ontlading zag. Ja, Mohsin, is het al wat rustiger geworden daar ondertussen?
5: Ja, het was soms eigenlijk huilen met de pet op als ik Rudy Garcia zie. Maar ze hebben hier wel een ontploffing gedaan bij de 1-1. Dus we houden het positief. Lukaku heeft gescoord. Wat vonden jullie daarvan? Voilà, we blijven hier. Ja, voilà. We blijven positief. Nona, wat is jouw eindverdict van de match?
6: Ik ben eigenlijk wel oké of zo. Er is toch niks verloren. We kunnen echt nog alles aan. En zeker als ik de supporters hier zie, dan denk ik, België is geloof echt nog niet kwijt. Kom op, België! Yes. Wie kan dit? Komt goed, komt
5: en
6: goed.
5: Tijdens het vieren hebben we een blessure gehad. Er was bloed. Thibaut, hoe gaat het met je vinger?
7: Met de vinger gaat het heel goed. Met de stem net iets minder. Maar het was in de euforie dat ik ergens mijn vinger aan gesneden heb. Maar in mijn stem, jongen, Mohsin.
6: Dat gaat niet goed zijn morgen maken op de radio, nee.
5: Dat is waar. En het was heel veel spanning. Mijn hartslag ging kwenio hard. En je ziet het niet goed, maar ik ben even bleek zoals Thibaut hier vanavond.
1: Mohsin, nog één vraagje voor jou. Heb je ondertussen al je opzoekingswerk gedaan waar je straks een goede zak frieten kan eten?
5: ik ga straks sturen naar Raja als hij mee een frietje wil gaan stekken. En we doen nog een feestje in de Carré of zo. Dus kom maar af, hè.
1: Ja. Raja, Mohsin die heeft vorig jaar 228 van de 365 dagen frieten gegeten. En hij blijft scherp als een mes.
2: Dat is straf, want als je dat doet en ik kan rollen. Dat is wel straf dat hij nog zo mager is.
1: Ja. We gaan terug naar de match. Naar die kansen voor de Belgen, want die zijn er uiteindelijk ook wel geweest. En het waren er veel voor de 0-1 en na de 1-1 ook nog. Dus we hadden die match eigenlijk ook wel kunnen winnen.
2: Ja, hier vrij schot van de Bruyne. Ja, goed getrapt. Klein beetje meer naar rechts, maar dat is makkelijk te zeggen natuurlijk. Ja, dan die corner erop. Dat zijn individuele kwaliteiten waar ik over spreek de eerste helft. Dat er soms iets meer moest voor uitkomen in plaats van alleen maar op Doku te rekenen. En hier laat Tielemans zijn kwaliteit zien. Ik zie wat in deze. Ah ja, hier de Bruyne. In zijn goede dagen was dat een goal. Vandaag was dat wat minder, maar die goal zal wel komen binnenkort. Kunnen, want dat verdient het wel natuurlijk. En hier denk ik nog zo'n actie. Ik denk dat hem daar ook moet afleggen op de 16. Want het is natuurlijk... Oh, ik heb zelfs geen tijd om de dingen te zingen hier.
4: Gewoon een beetje sneller praten, Raja.
2: Ja, dat kan ik niet. Hier afgeblokt schot van Lukaku. Goede actie wel. Centraal ene keer is. En dan hier Mechelen. Oei, nee, dat is een deze. Die goeie stil. Ah, jawel, jawel. Het is toch een deze. Toch een deze. Ja, jawel, het is toch een deze. Ja. Goed gemikt. De kracht was wat moeilijker, maar heel goed gedaan natuurlijk. Hè.
3: In deze.
2: En in deze, ja. Lukaku, zo ken ik hem ook een beetje. Hè. Zijn kopbalsterkte is niet altijd zijn sterkte geweest, maar ik kan hem ook even goed binnenkoppen en dan winnen we. Maar dat is het voetbal vandaag de dag. Hè. Als je kansen niet afmaakt, is het moeilijk te winnen. Dus daarom mag ik ook zeggen dat de 1-1 correct is, want Egypte heeft de kans ook wel gehad om meerdere keren uit te lopen.
1: Volgende keer gaan we ze een beetje langer knippen, Raja, dat je meer tijd hebt om
2: te praten. Ik denk dat er zelfs een versnelling van 1.5 op stond. Ik ben een vrij snelle prater. Dus
1: wij waren snel. Vergeten dat je ondertussen bij Patro IJssen speelt. Maar
2: nee. Sorry.
1: We gaan luisteren naar onze kapitein, naar Joeri Tielemans.
8: Joeri Tielemans, we beginnen het WK met een gelijkspel tegen Egypte. Toch weer maar eens het bewijs dat zo'n openingsmatch altijd lastig is. Waar lag het aan vandaag?
9: Ja, heel lastig. Zeker begin van de wedstrijd waren wij nog niet scherp genoeg. En dan bij de rust, tweede helft veel beter. Kijk, we hebben zeker in die eerste helft ook een paar kansen gecreëerd, maar niet op het kader geschot. Tweede helft, het doelpunt van Romelu heeft ons deugd gedaan, maar we hadden nog kansen om de wedstrijd af te maken. Een moeilijke ploeg, stugge ploeg. En ja, op een WK is het altijd heel moeilijk. Dus ja, goed punt, denk ik, op het einde. Maar wij weten dat we nog beter kunnen.
8: Kansen gecreëerd, maar toch ook wel veel weggegeven, hè, Joeri?
9: Ja, zeker. Je hebt gelijk. Wij moeten daarop werken. Veel minder weggeven. Maar ja, kijk, ze hebben ook kwaliteiten. Zij kunnen ons ook voor ons doel komen. En ik denk dat wij vooral in het laatste wel goed die shots geblokt hebben. Dus dat is ook belangrijk.
8: Je zegt al een hele week, ja, de sfeer is uitzonderlijk goed. Hoe is de sfeer nu na zo'n match, na dit gelijkspel? Is dit een groep die dit snel te boven komt?
9: Ja, zeker. Vooral bij de rust hebben wij heel positief gesproken. Weten wij dat wij nog beter kunnen. En nu, het stopt niet nu, weet je. We gaan nog werken om de volgende wedstrijden beter te spelen. En de sfeer gaat altijd goed blijven.
8: Dankjewel, Joeri.
1: Ja, de sfeer is goed. Een goed punt, zegt hij ook. Ik denk dat we daar ook wel mee akkoord gaan. Dat een goed punt is gezien de match en gezien de intensiteit die de Egyptenaren brachten.
4: Natuurlijk, als je het verloop van de wedstrijd hebt gezien, ik zet me wel aan bij Raja, de eerste helft was Egypte gewoon beter. En de tweede helft zijn we er geleidelijk aan ingekomen. Ook jongens, zoals Trossard speelt eigenlijk een betere tweede helft. En ja, ik vind Mechelen bijvoorbeeld ook heel degelijk geweest.
1: Ja. Ja, het was wel leuk om te zien hoe Mechelen dit deed.
3: Ja, maar ik denk dat die jongen al genoeg getoond heeft, ook op niet alleen de competitie, wat er altijd heel veel twijfels zijn geweest, maar ook op Champions League niveau, dat hij zijn manneke kan staan. En dat is het probleem niet. Ik vond de eerste helft, wat wij zeiden ook, dat het voetballen te weinig was, dat duels. Tweede helft allemaal beter. Oké, de jongens, de Egyptenaren werden ook wel wat moe. De temperatuur zal daar ook een rol gespeeld hebben. Dus dan kwam het er beter uit. En dat moet een les zijn voor de volgende wedstrijd, is dat je direct moet beginnen en dat je druk moet zetten op de tegenstander, zeker als die minder goed zijn aan de bal, en dat je daar de energie spaart en die energie kan bewaren voor aan de bal.
1: Ja, er is een beeldje nog ook van Tielemans en De Bruyne die aan het overleggen zijn na de match. En dan zie je zo de analyse, dat zijn de ervaren rotten. Tielemans die lacht wel veel. De Bruyne is iets ernstiger, iets serieuzer. Daar kunnen we weinig uit afleiden natuurlijk. Maar je ziet wel dat die spelersraad die dan toch weer bij elkaar komt.
2: Ja, dat zijn natuurlijk momenten dat je gaat bespreken van oh ja, deze kon een kans zijn, we hebben misschien een match gewonnen. Deze kon een kans zijn, we hebben misschien een match gewonnen. De verdedigers om elkaar die zeggen van oké, deze hebben we beter gedaan, daar konden we nog oppakken. Dus dat zijn momenten na een match dat je snel bespreekt op als je nog gloeiend tijd staat, zou ik zeggen. Maar dat zijn zeker momenten dat je dan ook gaat bespreken in de kleedkamer, wat dat beter moet, wat dat minder was. En zoals Wesley er juist ook zei, ik denk, laten we hopen dat deze een puntje is voor, zullen we zeggen, een valse start, want ik had nooit gedacht dat Egypte België zo hard in moeilijkheden kon brengen. Maar natuurlijk, de beste ploeg zijn diegenen die groeien in het toernooi. En als deze een startpunt kan zijn voor alles beter te laten gaan, dan hoop ik dat de volgende wedstrijd alleen maar groeiend gaan. En dan de eerste 3 punten pakken en hopelijk blijven groeien.
1: Oké, okay, we gaan luisteren naar de conducteur van de Belgen, de bondscoach Rudy Garcia.
8: Monsieur Garcia, on débute ce Coupe du Monde avec un match nul contre l'Égypte. Est-ce que vous pouvez nous donner votre première analyse de ce match? Match difficile.
10: C'est ce que je vous ai dit avant le match. Premier match d'une compétition comme la Coupe du Monde, toujours difficile. Encore plus quand vous jouez une des meilleures nations africaines, l'Égypte. Après, ils ont marqué sur leur premier tir. Et cette équipe-là, il ne faut pas la laisser devant parce qu'après, ça les conforte un petit peu sur leur plan de jeu. Jouez tous derrière et en compte pour Salah et Marmouche. Vous avez vu que ces deux joueurs-là ont beaucoup de talent. Voilà, après ce qui est important c'est qu'on soit revenu dans le match. On a réussi à égaliser avec un joueur qui sort du banc. Ça confirme ce que je dis, c'est que le groupe est important. Et ensuite on a eu l'occasion de gagner, mais le gardien adverse a fait les arrêts. Je crois que c'était un beau match contre deux belles équipes. On a aussi frappé le poteau avec Kevin sur un coup franc. Voilà, c'est un partage des points qui nous met dans la compétition. Après maintenant, victoire obligatoire contre l'Iran.
8: On a vu cet impact instant de Lukaku, mais on a vu aussi beaucoup de points de travail au plan défensif.
10: De qui défensif?
8: Juste l'équipe, on a donné beaucoup d'occasions à l'Égypte.
10: L'Égypte a du talent, on ne leur a pas toujours donné des occasions. Des fois, ils se les prêtent tout seul avec Marmouche et Salah. Par contre, Romelu, ben voilà, on sait qu'il a une trentaine de minutes dans les jambes, mais que quand il rentre, déjà ça fait peur à l'adversaire, il pèse sur la défense et on avait besoin de son entrée. Après, il est vraiment bien servi par Thomas Meunier. On a parfois manqué un peu de profondeur, pourtant c'est une des faiblesses de cette équipe de l'Égypte. On aurait dû certainement jouer un peu plus dans leur dos que ce qu'on a fait, mais bon, on est perfectible. On a été de mieux en mieux. La deuxième était bien meilleure que la première.
8: Merci beaucoup.
1: Ja, de tweede helft was beter dan de eerste, zegt hij. Het is zo dat we een moeilijke match hadden, dat had hij ook voorspeld. Het is een van de betere Afrikaanse teams, Egypte. En ze scoren bij hun eerste schot, dat werd dan 0-1. En dat maakt de zaken er natuurlijk niet gemakkelijker op als ze kunnen omschakelen met talenten als Salah en Marmouche. Maar we kwamen terug in die match, die gelijkmaker kwam er. En die gelijkmaker werd gescoord door iemand van de bank. En dat is ook belangrijk, zegt hij, want een groep is heel belangrijk op zo'n WK. Je bent niet met 11, maar je bent met 26. Het was een mooie match. Dat zei je dan vanuit het perspectief, denk ik, van de neutrale voetballiefhebber, wat het uiteindelijk ook wel was. We hadden nog een bal op de paal van Kevin De Bruyne. En er volgt nu wel een verplichte overwinning tegen Iran. Die match gaan we moeten winnen. Op de vraag van Tess of ze verdedigend niet te veel hebben weggegeven, probeerde hij dat een beetje te omzeilen door de bal terug te kaatsen. Maar het is wel zo dat we kansen hebben weggegeven en dat daar eens naar mag worden gekeken in de analyse. En dat heeft niet alleen met het talent van Salah en Marmouche te maken, denk ik dan.
2: Ja, helemaal akkoord, maar zo ken ik hem. Hij is iemand die dat altijd wel probeert zijn ploeg te verdedigen om niemand voor de bus te gooien voor de camera. Mm-hmm. Dat is een grote eigenschap van hem, maar in de kleedkamer is het wel de eerste die wil zeggen van deze was niet goed. Dan komen er beelden bij en dan weet je waar je moet werken. Maar dat is wel positief. Je hoort ook van dat hij liever praat over dingen dat hij goed heeft gedaan. Maar hij zegt ook wel in het eerste stuk van het interview waar hij zegt van oké, ja, er waren dingen die niet goed waren. Hij zegt zelf, de tweede helft was beter dan de eerste. Dus dat wil zeggen dat er veel dingen verbeterd moeten worden en dat weet hem ook.
1: Ja. Youssef, mag ik nog even bij jou komen? Met welk gevoel zit je nu? Want je was eigenlijk redelijk zeker van de zaak.
11: Ik ben zeer tevreden eigenlijk. Mm-hmm. Want ik heb hier beter voetbal gezien dan in de AFCON. Dus ik ben wel trots. Ja. En ik denk dat we de groep gewoon gaan winnen. Heel simpel. Twee matchen, twee overwinningen. België ook twee overwinningen, maar minder hard. En voilà. Dan
1: ja, het is waar. Doelpuntensaldo gaat misschien wel belangrijk worden als we allebei 6-6 gaan pakken. Maar goed, ook dat is geen zekerheid. Hè. We hebben daarnet gezien dat Cape Verde 0-0 heeft gespeeld tegen Spanje. Alles kan op zo'n WK. Maar heb je effectief beter voetbal gezien van Egypte dan op de Afrika Cup?
11: Ja, ja, veel beter zou ik zelfs durven zeggen. Want ik weet niet of jullie de match tegen Senegal hebben gezien. Misschien 25% balbezit. Heel de tijd 11 man in de 16. Dat is geen voetbal, snap je? Nu, ik vond Egypte zelfs eerste helft voetballend veel beter. Mm-hmm. En ja, dat is gewoon iets dat je graag ziet, snap je? Dat is ook promising voor de rest van de wedstrijden. Dus hopelijk ja, goed.
1: Ze waren vooral veel gretiger ook in de eerste helft. Hè? Er zat dash op.
11: Ja, dat is die passie, hè. Ik zei het u voor de wedstrijd, dat is die passie. Dat is zelfvertrouwen.
7: Daar was ik ook wel akkoord mee. Ik zei het ook, die trots, je ziet ook bij Marokko, die vechten voor de eer. En bij België is dat precies zo'n beetje gemankeerd, vooral in de eerste helft. Zo van, gaan we dat doen, gaan we dat niet doen, gaan we drukken, gaan we niet drukken. Zo. Zun bleven drukken, dan ging hij met 3-0 een bal. Maar die bal zoals hem of ze maakten een foutje.
4: Maar je hebt in die groep gezeten.
1: Wacht eens, dit is een prachtig beeldje. Kijk, dit is de bondscoach, hè. Die gaat daar wat handtekeningen uitdelen. Dit is Hassan, die daarbij de supporters van Egypte gewoon een signeersessie houdt, maar zeg maar.
4: Nee, ik wou zeggen, je hebt toch zelf niet in deze groep gezeten, maar toch met heel wat van die jongens samengespeeld. Is het dan eigen aan ons Belgische karakter? Of?
7: Ja, natuurlijk. In een periode waar je nummer 1 op de wereld staat, in een periode waar je elke kwalificatiewedstrijd, ja, ik zal maar zeggen, Jannick en Mie gespeeld, want voor die ploeg was dat echt wel altijd een kwalificatiegroep waar je plus 37 stond met doelpunten saldo. Het geluk dat België nu ook tussen haakjes heeft met de groep dat ze hebben. Het is de laatste periode wel altijd zo geweest waar er een beetje naar gekeken werd van het is allemaal te makkelijk. Dus hoe dat we ook speelden, we hadden zoveel spelers. We hadden een Mertens, we hadden de Bruyne, we hadden Lukaku, we hadden Hazard. Eender welke wedstrijd dat je ook slecht zou spelen, die maakte het verschil. Dus er was wel altijd een flits van een speler waar je de match mee zou winnen. Dus dan werd er zelfs niet zo naar gekeken, snap je? Zolang dat je een match wint, wordt er niet gesproken over intensiteit of hoe dat je druk zit of zo. Ja. Maar vanaf werd de resultaten een beetje tegenslagen. Dan was je aan het kijken naar de trots, naar hoe dat je land vertegenwoordigt. En dan zei je, die loopt niet, die doet dit niet. En ja, zo werkt het voetbal niet helemaal. Hè.
3: Ja, je ziet ook dat waar wij al ons geld op zetten op Jeremy Doku. Hij ging het allemaal doen. Hoe moeilijk dat het toch is op een WK tegen een land als Egypte om toch het verschil te maken.
1: Ja, ook omdat een tegenstander hem ondertussen kent en daarop
4: zeggen,
1: gaat anticiperen.
4: Daar kun je ook gebruik van maken. Hè? Als 2-3 spelers op hem gaan verdedigen, dan zal er wel iemand anders vrijkomen die je kan gebruiken.
7: Dus maar dat is wat ik er juist zei. Als je dan zegt, van je hebt een Mertens, je hebt een Lukaku, je hebt een De Bruyne, je hebt een Hazard. Ja, dan moet je met 4-5 spelers tegen je houden. Nu is het voor hun eigenlijk, Doku moeten we de match kunnen houden. En de rest, daar gokken we op. En dat is blijkbaar goed gelukt, denk ik.
1: Ja, dat is waar. En dan moet je ook het geluk hebben dat de mannen die op Doku staan een van hun betere matchen spelen. En zoals Hani speelde, heel ongelukkig bij dat own-doelpunt. Maar het was bij de Egyptenaren misschien wel de man van de match, als je het achteraf bekijkt. We hebben nog een interview, hoor ik. Timothy Castagne. Ja, Castagne.
12: Timothy Castagne, dit is nog maar eens het bewijs dat zo'n openingsmatch op een WK altijd lastig is. Vooral die eerste helft was denk ik moeilijk voor jullie. Waar lag het aan?
13: Ja, ik denk dat die hebben niet slecht gedaan. Die waren beter in de duels en we hebben ook te veel balverlies gemaakt. Dus ja, onze eerste helft was niet top. Misschien een beetje zenuwachtig, ik weet niet. Maar dat kon beter. Tweede helft was veel beter. En ja, eindelijk... Ja, gedaan met 1 punt en alles is in onze handen, dus dat is niet slecht.
12: Zenuwachtig, dat zou niet mogen toch, met een ploeg met zoveel mannen met wereldbekerervaring?
13: Ja, dat weet ik, maar soms is het zo. Ik weet niet waarom, maar onze eerste helft toonde dat we konden beter. Maar je ziet ook, Spanje heeft ook 0-0 gemaakt, dus dat is niet makkelijk voor niemand. Dus ja, op het einde 1-1 en ja, we spelen.
12: Hun eerste schot tegen de palen gaat er dan ook meteen heel mooi in. Maar hij kreeg toch wel net iets te veel ruimte om daar aan te leggen?
13: Ja, een beetje te veel. Dat was een beetje te makkelijk, maar nu is het gedaan. En we zullen morgen de video kijken en zien wat we kunnen beter doen. En dan volgende wedstrijd.
12: Een woordje over de impact van Romelu Lukaku. Hij stond er denk ik nog geen minuut op en dan valt hij gelijkmaker al. Kan je dat verklaren?
13: Ja, dat is een grote spits. Die is slim. Deze beweging is altijd moeilijk voor de verdediging. En ook, ja, ook perfect voor een fullback of een winger als die crost. Dus ja, je moet ook niks tegen Charles. Die heeft zoveel gewerkt en die heeft heel goed gedaan. Dus ja, dat is ook top als je twee mooie spelers zo hebt. Dan Romelu valt in en die kan direct de verschil maken.
8: Je zegt het zelf, dit is zeker nog geen ramp. Ons doel blijft om de groep te winnen. Dus die twee volgende matchen die moeten er zeker volop zijn.
13: Ja, zeker. We moeten meer scoren dan hun. Dus ja, we hebben alles is in onze handen en ja, we vechten.
8: Dankjewel.
1: Ja, we gaan eens stevig moeten uitpakken. Ik heb nog één fase uit die tweede helft. Een beetje discutabel was het. De Kuiper met die fout al dan niet. Is dit een penalty of niet volgens jullie? Want de bondscoach van Egypte was vrij duidelijk, hè?
7: Nee,
14: tuurlijk niet.
4: Nee, ik vind het ook niet.
2: Als dat middenveld gebeurt, zou het een obstructiefout zijn, maar er moet geen penalty op maken.
1: Nee. Youssef, wat denk jij, man?
4: Het was sowieso te
1: buiten. Ja, maar het is een voetbalkenner, dus we gaan het weten.
3: Eerlijk zijn, hè?
11: Voor mij is dat een fout. Dat is duidelijk. Ik kan niet rond de pot rijden.
1: Ja, maar ik dacht, Youssef is zo'n lieve gast en zal veel sportsmanship hebben. Dit is toch
11: ja, maar soms moet je het voor jezelf nemen. Snap je? 89e minuut, zoiets. Kan ik niet zeggen dat dat geen fout is, natuurlijk.
3: Ja. Kan ze nooit fluiten, zoiets.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Maar die bondscoach was ook wel overtuigd van zijn zaak. Je zag hem rond die scheidsrechter hangen. Mocht daar eigenlijk een gele kaart voor gekregen.
3: Het zou erg zijn dat je zegt dat het niks is. Hè. Je probeert wel, maar dat is eigenlijk te makkelijk.
1: Conclusie van de dag. Piet Huizentruid, wat hebben we geleerd? 1, 2, 3.
3: Dat het vanaf de volgende wedstrijd, vanaf het begin, er moet op zijn. En niet 45 minuten wachten.
1: Radja, wat vul je aan?
2: Ja, voor mij is het belangrijkste is te leren uit het misschien wat te slap willen aanpakken. Omdat het misschien maar Egypte is. We hebben er voor ook al over gesproken. Een WK is, eender welk toernooi is nooit makkelijk om te starten. En als je dan toch het positieve wilt uithalen, dat je nog terugkomt om een positief resultaat uit te halen, denk ik dat wel hetgeen is waar ze moeten optrekken. Ja.
1: En ten derde, is er nog een raad voor Garcia ook in de opstelling?
4: Ja, ik was in die richting aan het denken. Je voelde het misschien al.
1: Ja, dat is waar. Nee,
4: dat is waar. Ik zou inderdaad wel heel goed nadenken over welke rol je aan wie wilt toekennen met de volgende tegenstander in het achterhoofd of zo. Ik heb het gevoel dat hij nu een beetje zijn starting 11 heeft gevonden en dat hij daar heel erg aan vasthoudt. Maar ja, durf gewoon in te grijpen als je voelt dat mannen gewoon niet in hun match zitten. Zoiets.
3: En gaan niet met dezelfde 11 beginnen.
1: Nee, gaat Onana niet starten volgende keer?
3: Ik denk het niet, Karel. We hebben het er heel een tijd over gehad, over het feit dat je voetballend vermogen nodig hebt en dan kan je daar iemand anders zetten. En hoe je dat oplost, dat is aan de bondscoach, maar ik schat die andere landen zeker niet hoger in dan Egypte.
1: Mm-hmm. Ik ga het programma nog geven voor de komende uren, want over een dik half uur is er alweer voetbal met Saoedi-Arabië tegen Uruguay. Dat is in de groep met Spanje en Kapverdië. Zoals je weet, dames en heren, hebben Spanje en Kapverdië vanavond in de vooravond 0-0 gelijk gespeeld. Dus het wordt daar heel interessant in die groep. Iran tegen Nieuw-Zeeland, dat is dan weer in onze poelen. Wij gaan allemaal opstaan om die match te zien, want we willen onze tegenstanders kennen. En morgen om 9 uur is er het traditionele, ondertussen al traditionele WK-magazine met het volledige overzicht. Voor we afronden wil ik nog heel even een kleine boodschap geven aan een mens, een vriend, een collega, Tom Malin. Tom Malin is regisseur op de VRT en heeft eigenlijk hart en ziel gestoken in het ombouwen van deze studio tot wat hij nu is. En Tom was erop gevierd om hier bij ons te zijn en de regie van onze programma's te doen. Maar wat gebeurt er een paar weken voor het WK begint? Hij wordt omvergereden met een scooter, wordt heel zwaar aangereden, ligt nog altijd in het ziekenhuis. En we wensen hem van hieruit het allerbeste en we willen Tom ook bedanken. Bedanken voor al het werk dat hij in deze studio heeft gestoken. Want Tom, het is een pareltje geworden. Dus een grote dank, herstel goed. En we zijn allemaal met onze gedachten bij jou. Dames en heren, ik wens jullie nog een hele fijne visit ondertussen. Maandagavond, hè? Maandagavond, want de dagen vliegen als geen ander op zo'n WK. Morgen zijn we terug. Heel graag, tot dan. Fellow named Romelo, legend on the pitch from the birds to the ghetto. Fellow named Romelo. Hey.
14: Hank, Hank Payne, another player on his level. A fellow named Romelo, legend on the pitch from the burbs to the ghetto. Hank, another player on his level. Unless they sell they

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke dj's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

Arabië en Uruguay hun toernooi openen. Ze zitten met Spanje en Kaapverdië in groep H. Dit zijn uiteraard enorme iconen van Atletico Madrid en van de Uruguayaanse nationale ploeg. Forlan en Godin, beide ook de aanvoerder geweest. Dus deze Federico Valverde treedt in diens voetsporen. Het is hier in Miami trouwens op meteorologisch gebied redelijk onrustig. Een onweer loert om de hoek. De bliksem heeft hier vandaag in de ruime omgeving al lelijk huis gehouden. En de regel in de Verenigde Staten is dat een ontlading binnen een radius van 8 mijl, 12 kilometer ongeveer, van outdoor activity, dus buitensport, tot het stilleggen van die activiteit leidt. Het viel redelijk veel voor tijdens het WK voor clubs vorige zomer. Op dit toernooi zijn we daar voorlopig van gespaard gebleven. De gevoelstemperatuur ligt boven de 30 graden Celsius. De hydration breaks zijn nu dus wel nuttig. Want hier in het Hard Rock Stadium geen dak, nog airconditioning. Dus het is puffen geblazen. De weg naar dit toernooi verliep behoorlijk moeizaam voor Saudi-Arabië. Zonder de uitbreiding naar 48 deelnemende landen zouden de Saoedi's zich wellicht niet hebben geplaatst. En dat was ook de Saoedische bond niet ontgaan. Twee maanden voor de start van deze wereldbeker zetten het RVNA op straat.

was toch de bondscoach die de Groene Valken nog in Qatar 4 jaar terug had geleid. Zijn vervanger is de Griek Donis, Georgios Donis, die een geknipte kandidaat leek omdat hij in de racingclubs in de Saudi Pro League gecoacht had. De man die daar de doelman knuffelde met de cornrows met het prachtige kapsel, Darwin Núñez, die verdient zijn boterham. En als een stevige boterham in Saudi-Arabië. Fernando Muslera, de doelman, teruggekeerd. Een doelman met ervaring, maar die hebben ze bij Saudi-Arabië met de LOA's ook. Muslera, 2 jaar lang niet meer opgeroepen geweest. Eigenlijk zijn interland pensioen al ingezet. En nu gewoon aan de aftrap verschijnend op een 5e WK. Hij heeft wel op dat eerste WK niet gespeeld, maar hij zal zo meteen zijn 17e wedstrijd spelen in het Uruguayaanse shirt op een wereldbeker. En dat is een evenaring van een historisch record dat nu nog op naam staat van Edinson Cavani. We hebben Suarez al vermeld, we hebben Cavani al vermeld, we hebben Forlan en Godin al vermeld. Maar het is nu aan een nieuwe generatie Uruguayanen. Maar het is wel oppassen natuurlijk, want Saudi-Arabië, dankzij een doelpunt van de man nu in beeld, Salem Al-Dawsari, verraste een Zuid-Amerikaanse ploeg in Qatar op de openingsspeeldag 4 jaar terug. Anderzijds, ja, verlies je die wedstrijd, is dat een gunstig teken, want Argentinië in Qatar wereldkampioen geworden na die eerste uitschuiver. Je zag ook de scheidsrechters, de hoofdscheidsrechter Maurizio Mariani komt uit Italië. Ze zijn in het roze, dat is een eerbetoon aan Miami. Niet aan Miami FC, waar Leo Messi natuurlijk speelt, maar gewoon de kleur die we ook wel een beetje associëren met Miami Vice, een cultprogramma op televisie uit de jaren 80. Voor de jongere kijkers die nog wakker zijn, die dit duel mee willen pikken, klinkt dat wellicht als Chinees. Ook bij Mariani uiteraard het cameraatje boven de wenkbrauw. Het is een grote naam uit de Serie A, maar ze wel de reputatie hebben strikt te fluiten, regelneven zijn. En vooral bij hensballen durven ze wel eens zeer streng op te treden. Het benieuwt me wel hoe dat zal uitdraaien op een WK waar toch een andere fluitcultuur heerst. Waar de richtlijnen van de IFAB, de Internationale Scheidsrechtersfederatie, die de regels bepaalt, misschien net iets anders is. De vlaggen worden uitgerold. Op de vlag van Uruguay, de zon die dus voorlopig nog aanwezig is. Er is ook regen voorspeld. Dat kan ook nog een impact hebben op deze eerste interland. En dan krijgen we zo meteen de volksliederen. Volkslied van Saudi-Arabië heeft geen echte benaming. De slotsing is al sinds leven de koning voor de vlag en het vaandel.

kort, maar krachtig. En dan is het nu aan het langste volkslied ter wereld. Maar bij voetbalwedstrijden worden gelukkig enkel de eerste twee versen gezongen van Orientalis, La Patria o La Tumba.

Dat kwam net iets harder binnen dan het volkslied van Saudi-Arabië. De Uruguayanen met Caceres die er een beetje uitziet als de hoofdrolspeler in The Phantom of the Opera. Geen Araujo. Die is geblesseerd, de centrale verdediger van FC Barcelona. Marcelo Bielsa, de bondscoach, die stak op de persconferentie gisteren zijn hand in eigen boezem. Jiménez van Atletico Madrid is maar nipt fit geraakt voor dit duel, maar begint op de bank. En ja, die kleine kwaaltjes, de intensiteit op training zit daar voor iets tussen. Maar ja, Uruguay speelde geen enkele oefenpot in aanloop naar dit WK. Ja, dan moet je wel op training iedereen tot het maximale dwingen. We spelen even advocaat van de duivel van Loco Bielsa. Hoofd naar beneden. Hij oogt altijd een beetje de zuurpruim, de enige zuurpruim van een voetbalfeest. Maar hij wordt gerespecteerd alom. Hij heeft ook een mentorrol bij andere straffe trainers gekend, zoals Mauricio Pochettino. Pep Guardiola, grote fan natuurlijk van het werk van Bielsa. Maar hij is koppig en hij is misschien niet helemaal meegegaan met de moderne tijden. En dus zijn de verwachtingen in Uruguay niet bepaald torenhoog. Ze hebben wel 4 sterren natuurlijk boven hun insigne. 2 keer wereldkampioen geworden, waaronder in 1930 in eigen land op het allereerste WK. En ook 2 keer Olympisch kampioen. En vandaag 4 sterren. De 2 kapiteins bij Mariani. En dit is de video assistant referee Marco Di Bello. We zagen het eerder vandaag al de wedstrijd in deze groep H. Tussen Spanje en Caverdië, dat er niet meer naar de camera gedraaid wordt. Ik vond dat wel iets hebben, maar kennelijk vond de FIFA dat net iets te awkward. Krijgen we de opstellingen nog in beeld van de beide ploegen? Jawel, dit is het elftal van Donis. Met dus Eloise tussen de

van Chamat mee in het middenveld. In een 4-4-2 met ook nog Al-Gheiberi, Kano en Salem Al-Darseri. Kijk ook uit naar El Jouer. Dat is een toptalent. Dat is eigenlijk iemand die de fakkel moet overnemen van Al-Darseri. En dan voorin de enige spits is Burkan. En dan de basiself van Uruguay. Normaal gezien altijd een 4-3-3, maar dat kan ook een 4-2-3-1 worden. Met tussen de palen dus Muslera van Caceres en Oliveira in het centrum. Varela op rechts, Vinha op links. Maxi Araujo, goede winger is dat van Sporting Club de Portugal. Ploeggenoot van Zeno de Bast. Die zal voor voorzetten moeten zorgen richting Darwin Núñez. Die ook nog wel assistentie krijgt van Vinhas van Real Oviedo. Is net gedegradeerd uit de eerste klasse in Spanje getuimeld. Maar is wel iemand die kan wegen op een defensie en een bliksemafleider. Die een rol kan krijgen. Waardoor Núñez misschien net iets meer in een kansrijke positie geraakt. Maar alle blikken zijn natuurlijk ook wel gericht op Federico Valverde. De ster van deze ploeg, het loopwonder op het middenveld van Real Madrid. Met ook een zichtbaar litteken van zijn aanvaring met zijn Real-ploeggenoot Tchouaméni op het voorhoofd. En Saudi-Arabië in Amerika, ja, dat brengt natuurlijk pijnlijke herinneringen op. Maar Saïd Alaouere, en diens lange rush tegen de Rode Duivels 32 jaar geleden. Die goal wordt nog altijd beschouwd als een van de beste WK-goals aller tijden. En wellicht schiet Rudy Smits er soms nog van wakker s'nachts. De goal van Al-Darseri van dit Saudi-Arabië 4 jaar terug tegen Argentinië past ook wel in zo'n lijstje mooie goals in de geschiedenis van het wereldkampioenschap. Voorlopig is regen nog geen spelbreker. Regen met daar donder en bliksem bij, want gewoon regen, ja, dat is uiteraard niet voldoende om dit duel even stop te zetten. Maar mocht er dus binnen die 12 kilometer van dit stadion verwijderd een bliksemschicht opgemerkt worden, dan gaan we even naar binnen. En dan gaat de timer aan, 30 minuten, dat is het minimum. En dan moet er even een pauze genomen worden. Dat is een uitermate lange hydration break, zullen we maar zeggen. Dan kunnen ze heel veel reclames op de kijkende wereld afgooien, behalve hier uiteraard. En als ze dan nog eens een bliksemschicht opmerken, ja, dan gaat de timer opnieuw op 30 minuten. Dus het zijn rare afspraken die hier gelden in de Verenigde Staten. Op het WK voor clubs hebben we dat in 6 wedstrijden zien gebeuren. Het ergste was in Chelsea tegen Benfica in Charlotte, North Carolina, waar de wedstrijd ongeveer 4 uur in totaal in beslag nam. Oliveira van Napoli, ploeggenoot van Kevin De Bruyne, won daar het eerste luchtduel. Is eigenlijk een linksback, maar Bielsa gebruikt hem graag als centrale verdediger. En Muslera dus, die nu de oudste Uruguayaan op een wereldbeker is geworden. Het record stond op naam van Diego Godin, die hier dus aanwezig is. We hebben voor we op antenne waren ook Ronaldo al. Ronaldo Nazario, de originele, in de tribunes kunnen spotten. Dus schoon volk in de tribunes. Laten we hopen dat we ook schoon volk krijgen op het veld. Te veel meters gestolen daar door de captain, door Fede Valverde. En Georgios Donis dus. Had niet echt een aanpassingstijd nodig, omdat hij dus al jaren actief is in de Saudi Pro League. Een WK voorbereiden op minder dan 2 maanden, dat is geen evidentie. En hij zit op de frigobox. Ook dat is een gekend beeld. Er is ook een schitterend filmpje van Weller bij Marseille. Waar hij op een bekertje koffie gaat zitten en daar dan geweldig op reageert.
Het is een figuur, maar het is ook echt wel een meesterbrein. Goeie balherovering aan de middenlijn en dan die spits zoeken. Al Burkan. Dat is moeilijk. Dat is wel een kloeke jongen. De spitsen in de Saoedische Pro League die komen eigenlijk maar moeizaam aan bod. Krijgen weinig speelkansen omdat er zoveel sterren. Vooral in het aanvallende compartiment de jongste jaren daar zijn neergestreken. Denk aan een Benzema, denk aan een Darwin Núñez. Die trouwens het slachtoffer is van Karim Benzema. Die werd gehaald. Hij kwam bij Al Hilal terecht. En daardoor zat Núñez niet enkel op de bank. Maar werd hij zelfs in de eigen competitie niet ingeschreven. Dus ik zal blij zijn dat hij hier nu veel wedstrijden, dat zal dus ook wel hopen, kan spelen op het WK. Hou gewoon graag in de voeten. Het gaat helemaal naar links. Met Vinha en Vinhas. In eenzelfde ploeg. De ene dus linksachter. De andere tweede spits vandaag. Van nu verder tot bij Vinha. Die kapt goed naar zijn rechter. Araujo meteen trappen in een vreemde redding van Alouez. Eerste bal tussen de palen, we zijn 4 minuten bezig. En het is Uruguay dat voor het eerste wapenfeit zorgt in Miami. Maxi Araujo van Sporting. Kwam daar aan de rand van de 16 goed in balbezit. Dan meteen de trekker met zijn linker overhalend. Er zat een kleine zwabber in en daardoor Alouez lichtjes verrast. En dus een eerste hoekskop voor Uruguay. Dat een beetje fel van leer trekt. Nu komt de bal van Araujo. En dan was het Cáceres die zijn kans ging. Nee, het was Vinhas. Ook Oliveira die mee naar voren was gekomen. Goede interceptie van Varela. Terugzetten van Oliveira levert niks op. En zo kan Saudi-Arabië toch even verpozen. Ze hapten een beetje naar adem. Stonden onder lichte druk. Celeste. De hemelsblauwe. Al een eeuwigheid natuurlijk geassocieerd wordt met Uruguay. Vinhas krijgt hem terug in de voeten van zijn captain van Valverde. Misschien dat de Saudis nu kunnen opschuiven. Overtreding begaan door Varela. Van Flamengo. Slachtoffer was al herbe. Van Bakti. En Al Amri. Enkel de rechtsachter Abdelhamid. Een beetje een vreemde eend in de bijt. Speler van Lens. Van anderen actief in eigen competitie, in eigen land. Araujo, de versnelling, kan al probeert hem bij te benen. Die heeft stelten van benen, dus dat lukt. Goede recuperatie van de stofzuiger op het middenveld van Al Hilal. Mohamed Kano. Dan bakt die diepe bal. De Sarri verliest het luchtduel. Van Cáceres, de man met het masker. Ook bij Uruguay heel veel roze schoenen. Net als bij de Rode Duivels. Araujo
duurde wat lang voor hij die bal speelklaar kreeg. En dan werd er niet gefloten door Mariani. En kunnen de groene valken misschien voor een eerste dreiging zorgen. Van op de rechterkant de voorzet, weggekopt. Dan zal Samet die hem voorbracht. Eigenlijk staan er twee vleugelbacks op rechts bij Saudi-Arabië. Dan Samet opnieuw. En al Jouer. Die bij Al-Hilal vertrok. En nu de sterkhouder is bij Al-Qadsia. De ploeg van Koen Kasteels hier in balbezit. Araujo. Door de Uruguayan die het meeste balcontact heeft. Vinia in de fout. Al-Jouer en dan Al-Dawsari die probeerde richting de diepe spits. Bentancourt tot bij Vinia. Uiteraard het initiatief, het meeste balbezit voor de Zuid-Amerikaan. Tegen elkaar gespeeld op het WK in Rusland 2018 in Rostov aan de Don. Krappe overwinning voor Uruguay. Doelpunt van, jawel, Luis Suarez. Dan kan het ook anders. Araujo en dan wil hij een overtreding, maar Abdelhamid deed niks verkeerd volgens Mariani. Ik ben geneigd hem te volgen. Al-Gheberi. Dossari kreeg hem toch tot bij Al-Gheberi. Dan is de verderzetting moeizaam voorlopig bij de Saoedi's. Technisch sterk allemaal. Dat is al jaar en dag zo. Al-Dawsari kan echt wel alles met een bal. Het is de intensiteit, snelheid van uitvoering waar het soms een beetje aan ontbreekt. Al-Dawsari een jaar of 10 geleden ook eventjes naar Villarreal getrokken. Er waren een paar teams onder Villarreal die een soort afspraak hadden, een deal hadden met wat Saoedische clubs om toch eens te proberen. In Europa een aantal van de grote talenten in Europa ervaring laten opdoen. Al-Dawsari heeft 1 wedstrijd mogen meedoen bij Villarreal op de slotspeeldag. Hij kon daar niet doorbreken, viel niet op. Het tempo van de Primera División lag gewoon te hoog. Dat is dus wel de absolute man van deze ploeg. Zo'n 34 ondertussen. Tonnen ervaring, zijn strepen ook echt wel verdiend. En u merkt op dat ze hem ook vaak zoeken. Nu opnieuw, maar het mislukt. Dan bakt hij stevig. In Valverde dan maar over links. Met Vinia van River Plate in Argentinië. Er is ook een River Plate in Montevideo. Maar dat van Buenos Aires staat net iets hoger aangeschreven dan dat van de Uruguayaanse hoofdstad. Terwijl hij kon doordraaien richting het doelgebied van Muslera, die voorlopig nog geen werk heeft moeten opknappen. Titularis bij Lens dat de Coupe de France won.
gezicht had op de titel. Uiteindelijk toch ze meerdere moest herkennen in Paris Saint-Germain. PSG van Luis Enrique. De kampioen van Saudi-Arabië. Eerste keer sinds Cristiano Ronaldo daar is komen voetballen. Mbappé lijkt een beetje gas te hebben teruggenomen. Had nu het initiatief. Iets gemakkelijker aan de Saoedi's. Was het een overtreding? Nee, verder voetballen. Saoud Abdelhamid kreeg daar het voordeel van de twijfel. Eén kansje voorlopig gezien. Het schot van Araujo. Helemaal in het begin van het duel. Na een handvol minuten. En voor de rest moeten we nog geduld tonen. Laten we toch hopen dat dit duel een winnaar oplevert. Geen derde opeenvolgende gelijkspel. Deze 15 juni. Achamet. Dat is goed gedaan met het hieltje. Cano. Jouer. En de kapitein. El Dawsari. Bereikt de vrijstaande man centraal. Dan loopt het daar spaak in de combinatie. Zo moeilijk was dat nogthans niet. Jouer met Mohamed Abou El-Shamed. Zijn ploeggenoten nogthans bij Al-Qadsia. Uruguay. Dat zijn geluiden die we ook kennen van op de tribunes van het Camp Nou van FC Barcelona. Wanneer Araujo waar staat om in te vallen of goede dingen doet. In defensief of offensief opzicht. We zullen hem straks nog wel te zien krijgen. Want hij is ook aanwezig uiteraard. Ook al is hij niet inzetbaar en hij valt op. Want hij heeft zijn krullenbol in het felblauw getooid. Kampioen geworden met Barça onder Hansi Flick. Maar niet incontournable, ook wel door blessureleed. Iets minder in de prestaties. Mocht hij fit zijn, ja, dan kon je hem wel aan de aftrap verwachten. En dat geldt eigenlijk ook voor José María Jiménez. In alle voorbeschouwingen leek dat toch het duo te worden in het hart van de defensie voor de neus van Muslera. Jiménez. Is al jaren aan een stuk enorm broos. Het gaat ook al wel lang mee natuurlijk. Opgeleid door Godin. Zowel bij de nationale ploeg als bij Atletico. Want hij zit er al sinds de eerste titel onder Simeone. Al was hij toen reserve. Net als Toby Alderweireld trouwens. Als we tijd krijgen om dit allemaal aan u te tonen, betekent dat dat de wedstrijd er nog moet ontploffen. Cáceres aan het koppen, dat masker weer recht trekken. Ja, ingeleverd. Cano, goed gedaan. De verdere zetting mocht er zijn, Al Burakan. Recuperatie, Rodrigo Bentancur. De kort moest leren. Al Dawsari zit ertussen. Al Jouer opnieuw. De kapitein durft hij te trappen. Ja, hij mag het proberen. Maar krijgt hem niet tussen de palen. Zo ook is een doelpoging van de Saoedi's. De groene valken
steken voor het eerst de neus aan het venster. We zijn 17 minuten bezig. Het is een wedstrijd die niet bol staat van de kansen. Dat is tot dusver toch de conclusie. Zes deelnamen slaagde Saudi-Arabië maar één keer in het verder te schoppen dan de groepsfase. Dat was in 1994 in Amerika, dus dat gunstig qua voorteken. Toen in de groep met Marokko, België en Nederland werd tweede achter Oranje. Dankzij zegen tegen de Rode Duivels. Olivier. Bencour en Ugarte. Hebben wel verschillende rollen. Bencour echt wel de rustbrenger, de metronoom. En Ugarte moet vooral veel duels winnen. Weinig gespeeld bij Manchester United, waar hij niet in de bovenste schuif lag. Van Michael Carrick onder meer. Onder Amorim, die hem althans kende van in Lissabon, kreeg hij niet te veel speelgelegenheid. Dat was een overtreding van Saïd Ablami, maar Mariani fluit denk ik tegen Uruguay, als ik het goed heb gezien. Toch een vrije trap voor de Zuid-Amerikaan. Ja, in de kwalificaties, Saudi-Arabië. Maar 10 goals in 12 wedstrijden. En dit Uruguay slaagde op zijn beurt er niet in te scoren in 8 van hun 12 WK-kwalificatiewedstrijden. Dus het doelpuntenfestival ligt niet in de kaarten, denk je dan? 20 minuten zijn we bezig. De vrije trap van Araujo vindt het hoofd van Bentancur. Die kan hem niet richting doel verwerken. Was dit helst, dan voetballen wel nog verder. Enkel het publiek dat protesteert, de spelers die er veel dichterbij staan natuurlijk, die hielden zich koest. Dus denk ik niet dat we hier een eerste VAR-check gaan krijgen en een potentiële strafschop. Maar zeiden het al, het zijn Italianen. Die durven wel eens heel strikt en vooral streng te fluiten. Lijkt me het been te zijn en dan pas de arm van Tambakti. De arm plakt echt tegen zijn lijf, dus... Zelfs voor Italianen is dit te weinig om de bal op de stip te leggen en terecht. Marco Di Bello heeft zich daar heel snel van vergewist. Moeite met de controle daar, Vigna. Geeft hij zo een corner weg? Jawel, Muslera. Is er ondertussen 39, het icoon van Galatasaray. Tegenwoordig ook in Argentinië speelt. Bij Estudiantes. Moest daar een fikse spoortrekker. Niet geholpen natuurlijk door die ziekenhuisbal van Vigna. En zo Saudi-Arabië uit het niks corner. Dan bakt hij, komt mee. Maar Burkan is ook een optie natuurlijk. Aljouer met een goede corner weggekopt, niet gefloten voor een overtreding. Op Olivera en Larsari. Probeert weg te draaien bij Varela. En de schepping Federico Valverde, die voorlopig niet erg aanwezig lijkt. Ook weinig in de picture. Nochtans moet het toch van hem komen, heb je het gevoel. Goed druk zetten door de Saudis, goed opgelost door Vigna. Het was veel moeilijker dan die terugspeelbal die complete miste ging van daarnet. In het centrum komt vragen, dat durven ze niet te versturen dan maar een diepe.
Varela tikt hem tegen Villas aan. En dan is het buitenspel inderdaad. Van de spits. Die wel onder contract ligt bij León in Mexico. Die hebben een wisselwerking met onder meer Oviedo. En we zijn voorbij het halfwegpunt van deze eerste helft. En bij een temperatuur van 31 graden is zo'n hydration break wel logisch en wel gekomen voor de 22 op het veld.

Ja, je kan wel zeggen, na iets meer dan 20 minuten voetballen, dat Uruguay het gevaarlijkst geweest is met die doelpoging in het begin van Maxi Araujo. Ze hebben ook duidelijk het meeste van het balbezit. Aldo Sarri één keer kunnen dreigen, schot dat naast de kooi van Muslera. Kijk ook al die ijszakken die er dan bijgehaald worden. Dat is zelfs voor Latijns-Amerikanen die wel wat gewend zijn. Een verzengende hitte. En dan toch ook eens kijken naar de wolken. Die kleuren nog niet heel erg donker. We hebben een WhatsApp-groep die opgesteld is door de organisator, door de FIFA. Waar we updates krijgen over de stormen die eventueel kunnen losbarsten. In de kleedkamer van Marcelo Bielsa kan het zeker stormen nu bij deze hydration break. Nog best kalm. Hij is een van de 6 Argentijnse bondscoaches op dit WK. Pochettino's en Poulin is uiteraard T1 van de Verenigde Staten. Goed begonnen aan hun toernooi. Dan heb je nog Scaloni bij de regerende wereldkampioen Argentinië. We hebben ook Becacheche bij Ecuador. Alfaro bij Paraguay. Iets minder gestart is aan zijn toernooi. Zwaar verloren tegen de VS. En je hebt nog Lorenzo bij Colombia. Die moeten nog een toernooi beginnen. Los Cafeteros. Colombianen spelen tegen Oezbekistan. Colombia eindigt trouwens boven Uruguay in die CONMEBOL kwalificatiecampagne. De eerste 6 waren rechtstreeks geplaatst. Uruguay is daar 4e geworden. Die eerste. Het werkgever van Marcelo Bielsa, Chili, waar hij toch straf mee deed op het WK in Zuid-Afrika. In 2010 is pas 10e geëindigd. Roemloos, die allerlaatste. Lagere gerangschik dan onder meer Bolivia. Dat is pijnlijk. Dat zal Bielsa ook wel vinden. Dus voor de 3e keer bondscoach. Op een WK met 3 verschillende landen. Japan en Zuid-Korea. Selectie hier van zijn eigen land van Argentinië. Dat is geen grandioos succes. Maar het is dat de derde poging het niet geweldig goed zal aflopen. Want de Uruguayanse pers die smult er misschien wel van. Dat je licht om de hoek. Ja, Ascaeta, die geblesseerd is, maar wel nog bij de selectie zit, heeft zich al laatdunkend geuit over Marcelo Bielsa. Uiteraard is Colina aanwezig om de prestatie van deze Mariani in de gaten te houden. Als je de woorden Italiaanse scheidsrechter opzegt, ja, dan schiet Colina natuurlijk als eerste in het hoofd. Al die nieuwe regels misschien wel mee bedacht, maar is alleszins goedgekeurd. Voilà, de hydration break voorbij. Dan paste daar bijna een misverstand. Caceres lost het op met omhaal en dat was goed. Araujo. Kop, denkt Oliveira. Goed verlengen van Asselet. En El Jouer. Dat is een overtreding, leek me. Aanvallende fout, gefloten door Mariani. Zo kwam Saudi-Arabië nog eens piepen. Aan de rand van de rechthoek. Ze zijn voorlopig niet echt in staat om kansen te creëren. Is het een beetje een tegenvaller. Of zou het te streng zijn, maar we hadden iets meer gehoopt. Van het eerste half uur in Miami. Ja.
voor de lijnrechter. Hij heeft ervoor gezorgd dat ze ploeg kan opschuiven. Vandaag nog geruchten dat Liverpool hem zou willen terughalen. Zijn entourage heeft die geruchten uit de wereld geholpen. En er heel veel Liverpool supporters een enorme zucht van opluchting hebben geslaakt. Want een succestransfer was hij niet. Veel geld voor betaald. Hier geklopt nog aan Benfica in Portugal. Topschutter geworden daar, echt aan de lopende band gescoord. Bij Liverpool eerder aan de lopende band kansen de nek omgevrongen. Eigenlijk is het wel een goede spits. Het is eigenlijk vreemd. Het is een vreemde vogel. Soms enorm nuttig. Varela, de versnelling, de voorzet is eentje zonder kracht. Tweede bal is voor Bentancourt. Hij zit het aan de tweede paal. Araujo komt goed terug in de vlucht. Uitstekend gekopt. En de redding van El Reyes was nodig op die komaptoging van Vinias, de spits van het gedegradeerde Real Oviedo. Acrobatisch en vol. Als een raket naar die bal toe. Maar wel te centraal en dus geef je de doelman van Saudi-Arabië wel nog een kans om met een reflex de meubelen te redden. En Bielsa denkt, ja, iets meer in de hoek. Het is bingo. Grote kans voor Uruguay op de voorsprong. Maar na 30 minuten voetballen blijven we dus nog altijd verstoken van een doelpunt. We krijgen net een update via WhatsApp. Dat onweer met rassen schreden nadert. Het is nu 16 mijl, 26 kilometer hier vandaan. Dus gaan ze dat nog halveren, dan gaan we naar binnen. Match interruption may be required within the next hour. We kunnen alleen maar hopen dat de voetbalgoden en de weergoden het onderling hebben bedisseld. En dat houden voor nadien. Donder en bliksem. Gevlacht door de lijnrechter, aanvallende overtreding van Valverde. Dus het terugkoppen van Araujo en dan heel laag dat hij het toch nog probeert met het hoofd. Vinias had misschien voor de voeten kunnen kiezen. Het gebeurde allemaal in een flits. Dichter bij een doelpunt is Uruguay nog niet geweest.

Dus als hij kon doorkoppen, dan lag er wel wat ruimte voor Maxi Araujo. Alouez. Muslera. Hoe Muslera? Vernuft, dat wel. Maar ook een klein beetje een ei in de broek, denk ik toch. Zeker bij de supporters, je hoorde het. Rollen van de tribune. De verrassing. Een schrikmoment. Maar koelbloedig gebleven, zullen we dan maar zeggen, van de man met de ervaring, Fernando Muslera. Wordt binnengehouden door Vinia. Hier is Vinias. Van Wijngaard naar Wijngaarden, want dat betekent Vinia in het Spaans. De S erbij is het meervoud. Komt een kort vragen. In de build-up is Ugarte eigenlijk zo goed als nooit betrokken. Varela komt even centraal. Als een soort inverted wingback. Federico Valverde. Ugarte nu wel het samenspel probeerde hij op te zetten met Valverde. Dat mislukte. El Jouer. El Dousari levert in. Goede stiel van Núñez. Hij durft Oliveira uit vandaag, nee. Hij verkiest hem breed te leggen. Vinia met de voorzet. En dan weggebokst door de doelman van Saudi-Arabië. En dan was er contact in de lucht. En daardoor besluit Mariani niet te fluiten. Maar ze lossen het vriendschappelijk op. Geen klachten bij Eloise. Doet gewoon zijn plicht. En dan is er inderdaad even een bodycheck. Maar dat hoort erbij. De voorarm in de ribbenkast. Dat kan aankomen, maar de doelman van Saudi-Arabië is kennelijk iemand die de fitness niet schuwt. Jouer kan misschien ontsnappen na het mistasten van Ugarte. Durft hij te trappen? Nee, weggekopt door Oliveira. Op rechts opgeraapt door Ashamat. Abdulhamid. Cano lang niet meer moeten vermelden. 1-2 gaat daar de mist in tussen Cano en Abdulhamid. Alamri. Al-Shamet heeft een tweelingbroer Saleh. Die vleugelspits is bij Al-Ali. Die viel op het laatste dippertje af. Moet toch een klein beetje hartzeer hebben bezorgd aan zijn tweelingbroer. Nou, dat is een overtreding op de man die daar initiatief nam. Al-Harbi zette het op een lopen. Mooie slalom in huis. Een meter of 20 opgeschoven. Nu dan tegengehouden op foutieve wijze. En dus heeft Saudi-Arabië een vrije trap. Goede inspanning van Motep El Harbi. Ook van Al Hilal. De meeste spelers die in de selectie zitten van Donis komen van die topclub in Riyadh. Het zijn de grote mannen bij deze vrije trap. El Jouer, die klaar staat om de fakkel over te nemen van El Dousari. Als de man binnen deze ploeg voor de creatieve impuls. Of laat hij het toch over aan zijn captain? Nee, het zal Moussep El Jouer worden van Al-Qadsia. De voorzet weggebokst door Muslera, die nog onzacht in de aanraking kwam met Caceres. Zo de ingooi voor Saudi-Arabië. Minder dan 10 minuten nog te gaan in deze eerste helft. Ritmisch handgeklap voor
deze hoekschop. Hoekschop nummer 2. El Jouer achter de bal, die schiet door. En dit kan hem zijn, de redding van de Muslera. Oké, het was in zijn buurt, maar een geweldige reflex van Fernando Muslera op het slot van Alamri. De centrumverdediger die op de juiste plek stond op het juiste moment met rechts binnenkant schoen. En dan staat hij tegenvoets. Maar heeft hij gewoon een goed antwoord op de gevaarlijkste doelpoging vanwege de Saoedi's in deze eerste helft. Nieuwe hoekschop. Muslera moet misschien opnieuw ingrijpen. Dat was bijna de nummer 9 al Burukan. Toch druk nu even op die defensie van Uruguay. Dat is nog niet te veel gelukt in deze eerste helft in Miami. En Bielsa wordt er zenuwachtig van. Hier nog eens de redding van Muslera vanuit een andere hoek bekeken. Deze keer geen hoekschop, wel een ver inworp. Voor Al Harbi. Weggekopt door Bentancur en al een afzwaaier van Jewelste. Vanuit de tweede lijn. Van El Ghaiberi. Het is niet de strafste redding uit zijn carrière, uit zijn rijke loopbaan. Maar als je zo op het verkeerde been gezet wordt, dan moet je daar toch snel bij raken met je linkerarm en zo geschieden. Dus 2 jaar na zijn interlandpensioen teruggekeerd. Dat was in de maand maart van dit jaar. En nu zijn 135ste interland. Nummertje 17 op een wereldbeker. Dit parcours kan de bal niet ontfutselen. El Darsari. Nee. Met iets moois in gedachten. Maar het bleef bij de theorie. Ja, dat is moeilijk van Vinia. Verder voetbal. Abdelhamid gaat over het been. Bij Ugarte. Ugarte goed druk zetten dan op Al Shamat. En zo is het een doeltrap voor Uruguay. Dat... Nee, het is een hoekschop voor Saudi-Arabië. En dus blijft die druk wel aangehouden. Daar zit Forlan naast Roberto Baggio. Rechtsbovenaan zagen we al Pierluigi Collina. Er is ook altijd iemand bij. De kale meneer. En die zie je in elk stadion. Dat is een anoniempje. Iemand die we nog moeten ontdekken. Misschien een bobo. De hoekschop is gevaarlijk. Muslera wordt toch geklopt. En brengt in eerste instantie redding op de nekslag van Tambakti. Maar dan is daar Al Amri opnieuw. Die daarnet heel gevaarlijk was. Saudi-Arabië klimt in het slot van de eerste helft op voorsprong. Nu zullen we een aantal keer kunnen dreigen op die standaard situaties. Bij hoekschop nummer 4 is het prijs. Muslera kon die tweede bal niet meer tegenhouden. Het is misschien niet helemaal naar de gang van het spel. Uruguay toch 2 keer erg gevaarlijk geweest. En iets meer balbezit, iets meer voetballend vermogen. Saudi-Arabië. Toch ook al een aantal keren deze Muslera aan het werk gebracht. Toscano, die kopte niet Tambakti. En dan was Al Amri daar als een duiveltje uit een doosje. De centrumverdediger van Al Nassr met zijn tweede internationale doelpunt. Zijn allereerste op een WK. Het is wel zijn tweede wereldbeker in Qatar. Ook heeft 2 van de 3 duels meegemaakt als titularis. En dus op een belangrijk moment, op enkele minuten van het einde van de eerste helft, hebben we eindelijk de goal. Nu is dit toch een fikse opdoffer voor het elftal van Marcelo Bielsa. Kaart van de aanval nog veel meer moeten trekken. Het kan alleen maar goed zijn voor de match. Zo ontstaat er ruimte. Saudi-Arabië heeft al een snelheid in de ploeg. Het zijn
mannen met een fluwele baltoets bij momenten, maar ook wel in staat om de spurten wel eens te winnen. Een verrassende voorsprong voor Saudi-Arabië. Eigenlijk kregen we dat ook. Het duel tussen België en Egypte. Ook toen had niemand verwacht dat Egypte als eerste zou scoren. Het is misschien wel de dag van de verrassende, de dag van de underdogs die opstaan. Na Kaapverdië in Egypte. Beide een punt gepakt tegen teams waar ze het op voorhand niet van hadden verwacht. Misschien nu Saudi-Arabië. Geen overtreding op Cano van Ugarte. Algeuer gaat druk zetten op Muslera. Die geeft er een lel tegenaan. Goed verlengen door Vinias. Dat was een overtreding op Vinias in tweede instantie. Eigenlijk ook op Araujo. En dan trekt hij geel. Is het gele kaart voor de doelpuntenmaker Al-Amri. Had er eigenlijk twee keer kunnen fluiten. Maurizio Mariani. Want een enorme beuk die Vinias in eerste instantie te verwerken kreeg van Saud. In de onderrug. En dan hier, ja, enorm gevaarlijk spel. Knietje in de nek. Geel is terecht zijn deel. Araujo het slachtoffer. Had hij kunnen ontsnappen. Konden we in het livebeeld moeilijk uitmaken. Ik denk dat er nog wel genoeg volk terug was in het donkergroen. Dat de beslissing van Mariani gewoon volgt. Is Al-Amri in het boekje. Nog een minuut te gaan. In de eerste helft. Araujo na die whiplash die hij moest ondergaan. Nu de vrije trap.

0: kopte de Augsburger met de linker van de man van Sporting. Araujo verlengen door Núñez, die niet echt uit de verf komt voorlopig. Nieuwe voorzet weggehaald door Tambakti. Ze missen wel de creativiteit van de Azcayeta. Dit is wel goed gedaan van Varela. Bedoeld voor Vinias, dan is er toch buitenspel aangegeven. Het was Araujo overigens. Die gezocht werd het ruime stopcoach. Betrapt werd op offside. Ja, ik heb mijn twijfels op dit beeld gebaseerd. Dan heeft Eloise wel de bal, dus niet een strafschopovertreding. Hier nog eens de goal. In eerste instantie stopt hij nog de poging met het hoofd van Cano. En dan is Alhamri uitstekend gevolgd. We kunnen dat ook eens bekijken vanuit het gezichtsveld van Mariano. Varela meegeven met Federico Valverde. Met de lendrukken. En dan moet Pelleweis nog even opletten. Dat is een mislukte voorzet die nog gedevieerd werd. Hij heeft ook regelmatig op die rechtse flank gespeeld bij Real Madrid. Niet altijd naar zijn zin. Als gelegenheid is rechtsachter. Nu is het in een ander systeem. Ook iets hoger op het veld natuurlijk. Maar je ziet hem net iets liever toch acteren in de motorkamer. Degene die zeker ook op die tweede ballen kan loeren met het buskruid dat hij in zijn rechter heeft. Ik denk dat er maar weinigen zijn op deze wereldbeker die een strafverschot van op afstand hebben dan Federico Valverde. Minder dan 2 minuten nog in de toegevoegde tijd. En nog altijd die iets wat verrassende voorsprong voor Saudi-Arabië. Lukken in de eerste helft, die 1-1, dan gaan ze nu haast moeten maken. De mannen van Bielsa. Wordt er aan Rodrigo Bentancur van Tottenham Hotspur weggegeven. Zomaar in de voeten van de linksachter Alhardi. Vinias niet terug uit buitenspel, kennelijk. Oliveira. Cáceres, laatste halve minuut nog. Is goed gedaan van Oliveira. Vinha heeft te veel tijd nodig en werd betrapt op offside. Dus het zal voor de tweede helft zijn. De zoektocht naar die 1-1. Dit was wel duidelijk offside, duidelijk buitenspel van linksachter Vinha. Kopzorgen dus voor Eduardo Guayana. Marcelo Bielsa zal wel op alle scenario's voorbereid zijn. Een man die al voor internet bestond. Met heel veel videobeelden werkte. De eerste helft is afgelopen in Miami. We hebben een doelpunt gekregen in de rebound van Alhamri. Saudi-Arabië leidt de dans. Uruguay, nou, heeft wel hard geknokt. Is bij momenten wel in staat geweest om op te schuiven richting het doelgebied van Alaves. Maar die kent een begenadigde dag. Benieuwd wat de tweede helft brengt. Want dus toch hopen dat het spektakel op het veld is en niet spektakel in de lucht. Want de spanning voor die onweersbui, ja, die is natuurlijk ook nog altijd aanwezig.
1: Time for a quick play.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door wijkopenauto's.be. Je wagen verkopen zonder gedoe.
1: Zo zacht, zo romig, dat maakt iedereen wild. Leerdammer extra mild.

0: niets van Graspop Metal Meeting. Beleef het live vanaf donderdag bij Studio Brussel en op VRT Max.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
3: Festivals à volonté.
4: Zoom met Win for Life.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door wijkopenauto's.be. Je wagen verkopen zonder gedoe.
1: Zo zacht, zo romig, dat maakt iedereen wild. Leerdammer extra mild.
2: Welkom terug. U ziet een dansende Saudische supporter. Saudi-Arabië staat in Miami 1-0 voor. De groene valken zijn een aantal keer gevaarlijk geweest. Onder meer met de doelpunt te maken. Al-Amri die moest leren tot een moeilijke redding door. En bij een hoekschop waar moest leren opnieuw tot een moeilijke redding gedwongen werd door de kopafpoging van Mohamed Kano. Was hier als de kippen bij om de 1-0 op het bord te zetten. Na 41 minuten was dat. Uruguay had ook al een aantal keer aanspraak gemaakt op de openingstreffer. Met Araujo helemaal in het begin, maar ook met die kopbal in duikvlucht van Federico Vinhas. Maar Eloes bracht elke keer redding. En dus moet Uruguay het op een andere manier proberen uit een ander vaatje. Het was misschien iets te passief. Normaal gezien tappen ze het meest actieve brouwsel dat er maar bestaat op deze planeet. Magara Charrua, dat is iets dat er ingebakken zit bij Uruguayanen. Dat is een soort standaardhouding om altijd jezelf dubbel te plooien. Dat zit in het DNA van een Uruguayaan, wordt dan gezegd. Maar de geschiedenis is niet mals voor de kansen van die Uruguay om nog de drie punten te pakken. Want sinds 1966 op het WK in Engeland is Uruguay er niet meer in geslaagd om een overwinning te boeken dan al het eerst op achterstand kwam. Dat is een pijnlijke statistiek. Er staan twee verse krachten klaar bij het elftal van Bielsa. De Arrascaeta die fluistert nog iets in het oor van Canobbio. En ook Sanabria komt erin. Canobbio, een vleugelspits van Fluminense in Brazilië. Liet zich ook kritisch uit over de staf. Deze Marcelo Bielsa werd daardoor enkele duels niet opgeroepen, maar is wel dus geselecteerd voor dit WK. Juan Manuel Sanabria voetbalt in Amerika in de MLS. Hij komt uit voor Real Salt Lake. Hij kan zowel linksachter als centrale middenvelder spelen. Hij heeft iets minder de ervaring. Maar 5 interlands gespeeld op Real Canobbio. Al 14 achter zijn naam heeft gezet. Geen wissels, vermoeden we bij de Aziaten. Dat is ook nergens voor nodig. Wie blijft er dan in de kleedkamer? Darwin Núñez gaat veel tegen. Die wordt dus geslachtofferd. Het spitsenduo is nu Canobbio, Vinhas en Vinha. Is ook in de kleedkamer achtergebleven voor Sanabria. Die dus waarschijnlijk gewoon op dezelfde plek terecht komt. Op linksachter. Ze gaan iets meer tempo moeten maken. Dat tempo opschroeven. De druk wat verhogen, want terwijl ze het leeuwendeel van het balbezit hadden, terwijl ze meer de indruk gaven gemakkelijk op te kunnen schuiven naar het vijandige doelgebied. Ja, ligt de lat bij een team gecoacht door Bielsa wel wat hoger. Verwacht je meer frank en vrij combinatiespel. We hebben hier in Miami nog niet gekregen. Geen extra nieuws over de meteorologische omstandigheden. Ik voel me soms meer Sabine Hagedorn dan een voetbalcommentator. Maar het speelt mee op dit WK in de VS, Canada en Mexico. In het stadion van de Miami Dolphins. Kan dus straks een onweer losbarsten. Dat is toch in plaats van te hopen op een regenbui. Er was nog kansen bij. Mag net iets meer zijn. Spektakelwaarde kan omhoog. Als we toch eerlijk zijn. De eerste keer Agustin Canobio. Hij is er al bij op het WK. Qatar Canobio. 10 minuten gespeeld. De voorzet is goed. Uitstekend kopbalpoging van Vinias. Het was een early cross. Ging aan een razende vaart naar de stip in het 16 meter gebied van Saudi-Arabië. En binnen de minuut stond het bijna 1-1. Dus uit een ander vaartje tappen, dat doen die Uruguayanen wel. Hier zijn ze opnieuw. Was het dan een haakfout op Valverde? Die verloor wel even het evenwicht. Maar Mariani geeft geen krimp. Dat is ook laat vallen van de middenvelder van Real Madrid. Maar dan was het wel opnieuw dreigend nadat Eloes de eerste keer in actie had moeten treden. De keeper van Saudi-Arabië op die geweldige kopbalpoging van Vinias. Die er al dichtbij was met het hoofd in de eerste helft. Canobio. Vinias, dan denk ik dat dit buitenspel is van Araujo. Voetballen verder. Canobio misschien. Alhamri nog voor de neus van zijn doelman. En dan inderdaad de vlag de hoogte in. Dan kunnen we misschien eens naar een herhaling kijken. Van die geweldige kans voor Uruguay. Op die voorzet van Varela. Die is schitterend getrapt. En dan gaat hij al door de knieën. Bukt hij zich al op voorhand. Gaat hij hem weer laag halen. Net als bij zijn grote kans in de eerste helft. Deze ging wel echt naar de hoek. En dat was een heel moeilijke parade. Maar hij slaagde er wonder wel in. Doelman Eloes. Qatar ook titularis. Al was hij bij zijn eigen ploeg niet eens de nummer 1. Was er dus ook bij in Rusland. Heeft dus al eens tegen dit Uruguay gekiept. Stond de score wel andersom op het bord. Niet te veel overlevers van die match in Rostov aan den Don. Bij Uruguay, Muslera, Varela, Bentancur en Jiménez. En dat wijst dus El Doussari. Maar met Cano waren er al bij voor Saudi-Arabië. Een overtreding voor wie ingooi dan toch voor de Saudis. Sari. Goed afgelegd opnieuw, de nummer 10 van Saudi-Arabië. Het pasje achter het steunbeen van Al-Burukan. Rodrigo Bentancur, 3 keer kampioen geworden met Juve. Europa League gewonnen met de Tottenham Hotspur. Dit seizoen dus nipt de degradatie vermeden met Spurs. Uruguayo. Het rolt opnieuw van de banken in het Hard Rock Stadium. Simpel, Valverde. Agustin Canobio. Probeert de achterlijn te bereiken. De voorzet wordt in hoekschop verwerkt. Geen Núñez meer om te koppen. Oh, deze Vinias. Hij heeft nog niet echt zijn detente getoond. Want hij gaat hem altijd laag halen met het hoofd. Dat is een kunst. We zijn bijna 5 minuten bezig. Het is een strakke bal. En die ging verraderlijk naar de linker benedenhoek. Vinias wil een nieuwe hoekschop. Hij weer. Is alleen maar gevaarlijk met het hoofd. Nu wel zijn detente getoond. Nu toonde hij zijn sprongkracht tussen die twee verdedigers in. Kreeg hem niet tussen de palen en claimt dus terecht een hoekschop. Maar de VAR moet daar heel snel over kunnen beslissen. En ze kijken ook eigenlijk alleen maar naar het feit als er onterecht een corner is toegekend. Dus wanneer het een doeltrap moet worden en niet andersom. Het is een beetje een vreemde keuze. Niet langs weerszijden van de regel toepassen. Ook met de nieuwe regel rond de gele kaarten, tweede gele kaarten. Daar hebben ze er toch maar een halve van gemaakt. Hij is geen onbekende meer, want we hebben informatie gekregen in de rust dat het Matthias Grafström is, de secretaris-generaal van de FIFA. Om te zeggen de luitenant van de voorzitter Infantino die aanwezig was in Seattle. Geen overtreding gefloten door Mariani. Hier zit misschien wel iets in voor Uruguay. Voorzet van op links van Sanabria. Weer Finas. Die heeft meer ballen geraakt met zijn voorhoofd dan met de schoenen. De 27-jarige spits is linksvoetig, maar dat hebben we nog niet echt kunnen opmerken. Het is ook iemand met een kort lunch. Bij Oviedo rood gepakt tegen Getafe, tegen Sevilla, tegen Real Betis. Als aanvaller dat drie keer meemaken in één seizoen, ja. Het is niet eens. Seizoen. Waar hij zich op baseert, want speelde niet alles. Negen keer gescoord, daar wordt hij natuurlijk meer op afgerekend dan op die rode kaart. Maar het had Oviedo misschien wel kunnen helpen in hun doel om erin te blijven. Ze hebben een kaartje retour gekregen, want we waren voor het eerst gestegen naar eerste klasse. En ook de hulp van Vinias. Meer dan 20 jaar. Araujo. Hier de ruimte van Valverde. Die durft niet te trappen. Is nogthans zijn grootste wapen. Varela dan via de linksachter van Saudi-Arabië heeft Uruguay een nieuwe corner. We hebben goed nieuws gekregen van de plaatselijke weerman. De condities zijn aan het verbeteren. Weinig kans dat de wedstrijd onderbroken zal worden. Dat je hout vasthouden. Een nieuwe hoekschop met Araujo die diagonaal is overgestoken. Het wordt dus een inswinger, maar weer weinig swing. Vooral strak. En dan een mislukt schot van buiten de rechthoek van Manuel Ugarte.

misschien dat over Aldo Sarri. De man die het van de fysieke duels moet hebben. Goed gereageerd door Sanabria. Plaats Araujo. En dan Valverde die het iets te mooi wou doen. Dat doen de Saudis ook. Bijna heerlijk uitverdedigen. De angel eruit gehaald door Bentancourt. Oliver. Araujo, simpele dubbelpas. Sanabria de voorzet. Als die andere invaller, Canobio. Mooi geprobeerd. Ze brengen wel iets. Ze zorgen al sinds voor meer schwung. De nieuwe namen op het veld bij Uruguay. Hier is Varela bijna. Goed gezien, Rodrigo Bentancourt. Is beseft dat ze scherper moeten verdedigen zijn groene valken. Speler Panathinaikos gezeten op laag niveau in Engeland, maar bij Panathinaikos nog de halve finale van de Champions League gespeeld in de jaren 90. Dat is toch het hoogtepunt in zijn loopbaan. Nu zal dit WK ook wel een hoogtepunt zijn in zijn tweede carrière. Varela, Canobio. Fede Valverde. Wegleiden. En is dat een overtreding? Canobio blijft liggen alsof hij stevig is geraakt. Kronkelt over dat gras. Mariani en zijn assistenten hadden het al sinds niet in de smiezen. Nou, toont de scharen, die is wel duidelijk. Daar zijn stuts terecht gekomen. Dat kan je niet met die nagels hebben gedaan. Geen zelfverminking daar bij Canobio. Het was wel degelijk een overtreding dan. Die aan het zicht van de scheidsrechter was ontsnapt. Kijk hoe hoog dat been ging. Hij tikt wel eerst de bal weg. De glijpartij is ongelukkig. Dan is hij snel. Hij staat om erger te verijdelen, Montepal Army. In het doorduwen van dat been. Raakt hij natuurlijk met de noppen het dijbeen van Canobio. Maar op basis van die herhaling kunnen we toch wel stellen dat het ongelukkig is, maar ook geen overtreding. En dat Mariani gewoon correct beoordeeld had.

tegen de 12e man van Uruguay. Die wordt even genegeerd door Varela. Achteruitleunend Saudi-Arabië. Nog altijd die voorsprong op dat bord. Canobio Varela, die krijgt die bal een meter of twee achter zich. Saudi-Arabië niet meteen van plan een counter op pot te zetten. Al-Dawsari achteruit. Harbi. Niet gefloten voor een overtreding op Canobio. Dat had wel gekund. Burakan langs het lijntje. Die bal bleef volgens mij binnen. Als het ingooien is, sowieso voor Uruguay. Houdt het bijna niet meer. En hier zit Ronaldo. In de VIP-tribune. Dit parcours erachter weer op rechts bij Varela. Voorzet weer goed. Canobio. De eerste man die erbij komt, denk ik misschien wel bedoeld voor de tweede man in het lichtblauw. Maar daar probeert Uruguay wel van te profiteren. Risto Stoichkov. Ronaldo Stoichkov, ja, dat kaliber spits heeft Uruguay niet. De Bulgaar. Ja, een revelatie, een ontdekking was. In het vorige WK op Amerikaanse bodem. Dat wordt hier in clubverband eerder had gedaan, was ook al straf. Maar dan kreeg je thuis natuurlijk iets minder gemakkelijk op de buis te zien. Valverde uitstekend geopend. En dan de bal van Sanabria die onderschept wordt. De ideeën zijn beter. Ze zijn ook legio bij Uruguay. Deze Varela valt op in positief opzicht. Canobio vindt dat hij gehaakt wordt. Schuur is uitgetrapt. Ja. Het is een man die houdt. Oh, die bal gaat tegen de paal. Van Ugarte. Canobio die veel theater boven haalde. En dan ging het verder en was het Ugarte. Waar je het niet meteen van verwacht. Wel van Federico Valverde. Van op een meter of... Het zou het zijn geweest, 18-19. Grondscherend. En Alois was nu wel geklopt, maar het doelhout brengt redding voor de groene valk. Het veld ook gesproeid tijdens de rust. Daar maakt Ugarte met veel plezier gebruik van. Zit hier nog aan met een vingertop, Alois. Die laatste herhaling leek het alleszins van wel. En dan popt hij zich toch tot de absolute held. Van Saudi-Arabië. Hij heeft zich wel bezeerd bij die tussenkomst. Hij vraagt verzorging. Het Uruguayanse publiek ziet daar tijdrekening, spelbederf. Er is ook die nieuwe regel natuurlijk. Spelers die medische verzorging krijgen moeten daarna minstens 60 seconden naast het veld blijven. Maar ja, dat een doelman een van de uitzonderingen is, kunnen we alleen maar begrijpen. Er was er echt een overtreding mee gemoeid. In dat duelletje in het 16 meter gebied waar deze Canobio zijn linker schoen verloor. Hij heeft tijd genoeg om dat nu te bestuderen, maar ik denk dat we geen strafschop gaan krijgen. Het zou wel een vreemd tafereel zijn. Bijna scoren in de verre zetting met Ugarte. Dan is er toch sprake van voordeel. En daarna gaat Videoref eventueel nog op basis van de beelden penalty toekennen. Ja, dat zal toch niet vaak maar zijn voorgevallen. Bonus nog met Al-Dawsari nummer 2. Maar het is geen familie van elkaar. Het zijn wel ploeggenoten bij Al-Hilal. Die komt er zo meteen in als eerste verse kracht bij de Saoedi's. Hier is het schot. Toch nog een beetje hobbelde waar Alois er net bij kon. Assistentie kreeg van de linkerpaal.
zijn optiek natuurlijk de rechterpaal. Nasser Al-Dawsali. Komt in de plaats van wie? Rechts op zich wachten, nu dus El Jouai. Die tegenviel toch waar we veel meer van hadden verwacht. Hij gaat met een blik van desillusie naar de kant. Hij is nog maar 22. El Jouai van Alcatia. Zes, niet nummer 8, denk dat de stadionspeaker zich daar even vergiste. Nasser El-Dawsali, die uitblinker was met Al Hilal op het club-WK. Zijn tweede WK-optreden. 4 jaar terug mocht hij 4 minuten meedoen tegen Polen. De wedstrijd tegen Argentinië, die zo succesrijk was, ging het wel de dieperik in met Saudi-Arabië, want niet kunnen doorstoten. Nu, ja, met het gegeven ook dat er 8 van de 12 derdes, de beste derdes, dus door kunnen stoten. Met deze start, als het zo blijft, ja, dan ben je eigenlijk al zo goed als zeker van een plekje in de knockouts. Burakan, knokkend. Bijna leverde het iets op. Wie had voorspeld dat Saudi-Arabië al de leiding zou komen na 1 gespeelde wedstrijd in groep H. Die zou vierkant zijn uitgelachen. Voorlopig is dat wel wat er op til staat. De parcours afgelegd voor Oliveira. De voorzet, veel volk in het lichtblauw. Mee opgerukt in de 16. Beschikbaarheid genoeg voor de aanval van Bielsa. Waar naartoe? Sanabria heeft zijn mindere been voorgebracht. Weggekopt, maar niet geweldig weggeklopt door Tambakti. Weggegeven door Saoud Abdel Hamid. Voert de forcing. Die indruk krijg je toch. Araujo. Met je weggedemsterd. En dat is een aanvallende overtreding. Niet gefloten. Verder voetballen, zegt Mariani. Te gemakkelijk gaan liggen. Door Cano. Araujo. Nee. Die krijgt ja, toch de fout mee. Ja, dat is toch 2 maten, 2 gewicht, vind ik eventjes. De reactie van El Chamet was er misschien lichtjes over. Dat gaat Mariani ook even vertellen tegen de man die bestraft werd. Voor gefloten werd, was er eigenlijk al een overtreding misschien gemaakt door een Uruguayaan op een Saudische speler. Araujo ging op makkelijk liggen, maar toch de vrije trap net buiten de rechter. Durft al verder. Het zou enorm verrassend zijn. Waardoor Toni Kroos dat zien doen tegen Zweden. Op het Europees kampioenschap was dat. En hij is toch de man die door Kroos zelf uitgeroepen werd tot zijn erfgenaam. 2-mansmuurtje. En gaat hij het rechtstreeks proberen? Dat doet hij wel degelijk. De save van Louis. En dan in tweede instantie Varela. Er is nog eens een bal tussen de palen. Zo hebben we toch in de tweede helft al een aantal gekregen. 3 in totaal. En 3 keer zat Louis erbij. Hier nog eens die vrije trap vanuit een eigenlijk onmogelijke hoek. Dat zag hem goed komen. Maar geluk zit zijn rechtsachter niet aan met een paar haartjes. Want dat zou de pret voor Saudi-Arabië wel hebben kunnen.
kunnen bederven. Weggehaald door Varela, dat was nodig, want er lag Aldo Sarri op de loer. De andere Aldo Sarri met een overtreding op Bentancur. Matias Oliveira, Guillermo Varela. Valverde, weer zo'n goede voorzet. We hebben er al een aantal zien verstuurd worden door Guillermo Varela op rechts. Dat lijkt het devies te wel zijn dat lijkt bewust de keuze om die ballen te pompen van op rechts. En zo zitten we bij de tweede en laatste hydration break. Dat is goed nieuws voor Saudi-Arabië, want die werden toch achteruit gedwongen. Lagen toch lichtjes onder vuur. En nu kunnen ze even de koppen bij elkaar steken. En ervoor zorgen dat er qua energiereserves wat extra voorraad gemaakt kan worden. Nog 20 minuten te gaan. Dit is de man die, als er niks meer verandert aan de score, toch de MVP van deze match mag genoemd worden. Hij heeft gewerkt onder Emilio Ferrer, onder Besnik Hazi, onder Michel Preud'homme in Saudi-Arabië. Bij Al-Shabaab. Hier de kopkans die naast ging. Waar Vinias terecht een hoekschop claimde. Amri en Tambak die verliezen het duel. Dat zou nog eens gevaarlijk zijn bij een latere voorzet. Maar dit is het schot tegen de paal van Ugarte, de middenvelder van Manchester United. Waar Eloise volgens mij echt erbij zat. Hop, kijk, je ziet het hoor. In de tussenkomst. Gaat Uruguay terug naar Cancun. Zonder een punt. Dat komen we snel te weten. En de teleurstelling terugkeren naar het strandoord Cancun in Mexico. Er zijn ergere bestemmingen, denk ik. Om je verdriet te verdrinken. De Saoedi's die hebben hun basecamp in Austin, Texas. In de verte de skyline van Miami. Dit Hard Rock Stadium ligt een beetje buiten de stad. Een grote parking ook rond. Niet zo lang geleden de grote prijs van Miami, Formule 1. Dan rijden ze niet in het stadion, maar buiten dit stadion. Een wissel. De La Cruz komt in de plaats van de man die bijna dus de 1-1 scoorde in deze tweede helft, Ugarte. Moe gestreden wellicht. Nicolas De La Cruz. Ook van Flamengo. De Arrascaeta en Varela. Arrasca die kwam naar dit toernooi met een sleutelbeenbreuk. Die zou wel hersteld zijn, maar dan op de training liep hij een andere spierblessure op. En die wordt toch gemist. Dat was de sleutelpion van dat Flamengo-team dat de Copa Libertadores won. Dat wil zeggen de Champions League van Latijns-Amerika. Met Felipe Luis als trainer.
ex-linksachter van de Braziliaanse nationale ploeg van Chelsea en Atletico Madrid. Canobio. Valverde toch buitenom. Federico Valverde, een hoekschop. Is denk ik nu het hoogst haalbare. Hij draagt daar goed zijn lijf. En zo een nieuwe corner. Valverde wil die zelf opeisen. De tijd begint steeds meer te dringen. Zij geloven er nog in. Hier komt die corner van Valverde. Bijna de on-goal, Burakan. Ja, die blijft stoïcijns en zegt, jongens, niks aan de hand. Dit is allemaal berekend, maar de netten trilden wel. En zo onbedoeld wel weer een moment van doelgevaar voor Uruguay. Nieuwe corner, Valverde krijgt hem nu centraal. Betancourt ging ernaast. Opgepikt door Nicolas de la Cruz. Komt hier opnieuw in balbezit. Skipas gaat over alles en iedereen heen. Dus is het gevaar gaan liggen. Nog eens die hoekschop van Valverde bedoeld voor Canobio. De hoek daar van de kleine rechthoek. Burakan. Die aan de andere kant van het veld nog niet te veel ballen in zijn richting heeft zien uitgaan. Toont zich wel cruciaal in defensief opzicht. Dat is nu blijven liggen. De puntaanvallen van de groene valk. Firas. El Burakan. Krijgt. Ja, rechts een zetje. En dan Caceres die tegelijkertijd simultaan zijn voeten neerplant in de landing. En dan zie je die enkel toch een lelijke knak maken. En dan is het maar goed dat hij zijn weg kan verder zetten. Voor hetzelfde geld plooi je die zo lelijk om, omdat er ligamenten geraakt zijn. Zitten op Caceres. Die kwam elkaar er net tegen. Binnengehouden door Canobio. Goede inspanning. Caceres levert in. Aldousari. De andere Aldousari. Nessen. Weggegeven door Salim. Simpel. Bentancourt even de tijd stilgezet. De La Cruz wacht op de overtreding. Die kwam er snel. Saudi-Arabië met die drie punten, met die enorme boost naar Atlanta. Waar het dus opneemt tegen regerend Europees kampioen Spanje. Zondag 21 juni is die wedstrijd, 18 uur Belgische tijd. De laatste wedstrijd is dan tegen Cape Verde in Houston op 27 juni. Uruguay speelt tegen de Blauwe Haaien op speeldag 2. Canobio brengt hem voor, nog aangeraakt. Opgeraapt door Oliveira. Echt een belegering worden hoor. 29% balbezit. Voor Saudi-Arabië 58% voor Uruguay en dan 13% in contest. Dus. Maar het bedisseld wordt. Varela kan hem niet meegerissen. Harbi. Oei. Dat is heel slecht geraakt. En het valt mee. Ze kunnen toch nog ontsnappen. Kano met een geweldige steekbal van Aldousari. De terugkeer van Caceres. Zodat Muslera geen 1 tegen 1 situatie moet bolwerken. De La Cruz. Federico Valverde. Goeie bal hoor. Vinias raakt er net niet bij. De tweede man was ook nog mee met Sanabria. Het
de topaffiche in deze groep A is natuurlijk Spanje tegen Uruguay. Wordt gespeeld in Guadalajara in Mexico. Op 27 juni, dat is om 2 uur 's nachts. Dat kan echt nog om de knikkers gaan. Is het Finneas die dicht tegen een kuitkramp aan zit? Ja. Je zou ook kunnen denken, Luis Suarez toch een plekje in die groep van 26 schenken, dat dat misschien wel kas had uitbetaald, want heel veel kansen die niet werden verzilverd. Als je die mening bent toegedaan, heb je niet te veel naar de wedstrijden van Inter Miami gekeken, denk ik. En laat ons zeggen, ook bij zijn vorige ploegen. In eigen land, daar heeft hij nog een poosje bij Nacional gezeten. In Brazilië bij Grêmio. Dan zag je ook al dat die knie van Suarez helemaal kapot is aan gruzelementen. Hij heeft een rare loopstijl ontwikkeld. Canobio. Betancourt, Varela durft hem nu niet te brengen. Dan toch met links. Dat is geen juiste keuze. Want Finneas moet alles uit de kast halen om de bal binnen de limieten van het veld te houden. De voorzet van het links. Sanabria bijna doorgeschoten tot bij Varela. El Burukan, knap gedaan. Maar een overtalsituatie voor La Celeste. Goed anticiperen van Bentancourt. Net iets te gehaast. Canobio blijft al in balbezit. Ja, die gaat makkelijk liggen. Dat is echt een comediant. De La Cruz duurt even voor hij een beslissing maakt. Paul lag eigenlijk al pang klaar om een lel tegenaan te geven met zijn linker. Overleeft Saudi-Arabië dit. Het is nog geen bombardement. Maar het komt stiltjes aan in de buurt. Kijk naar het matchmomentum. Olivera met de voorzet. En nu wel, nee, de redding van Eloise. In tweede instantie is hij wel verschalkt. Araujo zorgt voor de gelijkmaker. Ja, dat kon niet blijven duren. Die keeper zou zich ooit wel eens gewonnen moeten geven. En het gebeurt eigenlijk op dezelfde manier als bij Muslera voor de pauze. Brengt in eerste instantie redding, maar in de rebound is daar toch het doelpunt. Maxi Araujo een beetje weggedemsterd. Beste leker eigenlijk een beetje vanaf te zijn bij de ploeggenoot van Zeder de Bast in Lissabon bij Sporting. Maar met nog 10 minuten te gaan zorgt hij voor de gelijkmaker en ook al voor de hoop dat er nog een overwinning in zit voor Uruguay. Het is weer Finneas met de kop voor de zoveelste keer die aan de basis ligt. Een onorthodoxe save van Eloise. Die kan zijn clean sheet dan toch nog vergeten. Araujo met zijn vierde in het shirt van Uruguay. In Miami wordt er alleen maar gescoord uit de herneming. Geweldige beelden van op de tribunes. Muslera, ja, is ook mooi. Hè? Hij in de vloer, in het niet scherpe, zie je hem zuchten. Van opluchting uiteraard en in de achtergrond worden de knuffels uitgedeeld. Araujo, het was meteen zijn laatste actie. Hij is vervangen. Mag zich in de dugout nestelen naast Jiménez. Nee, want gaan die zijn vervanger is. Calamri en Araujo beide dus op de rebound. Een poging met het hoofd die gered werd. Canobio zullen niet alleen op. Saudi-Arabië klimmen maar ook over. Canobio, Varela, vergeet even de bal. Ja, net als Ugarte. Uruguayan die bij Man U heeft gezeten. Ugarte zit daar nog steeds, maar dat duurt misschien niet meer te lang. Schot vanuit de tweede lijn, wijkt af. En gaat in hoekschop. Uruguay, Uruguay. We horen het weer van die tribunes rollen. Het is Brian Rodriguez die in de plaats is gebracht van de doelpunt te maken.
De La Cruz achter de bal. Bij wat hoekschop nummer 7 moet zijn. Dat is goed geprobeerd. Caceres is al een beetje onderweg naar beneden toe. Dus moeilijk om hem dan nog te kadreren. Het is ook opvallend dat het niet Vinicius is. Nou, moest dat geen nieuwe hoekschop zijn? Kun je ook de vraag stellen. De La Cruz. Een goede poging die niet te ver naast gaat van de nieuwe man die nog heel fris is, Brian Rodriguez. Hard schot. Wil zich meteen tonen van meet af aan.

kan het nog voor Uruguay. Ze hebben nog een handvol minuten, maar Saudi-Arabië is gewond. En een prooi dat misschien wel de genadeslag kan krijgen. Niet op deze manier. Canobio leidt balverlies. Dan nog een tackle op Aldarsari die de ingooi meekrijgt. Tweevoudig Aziatisch speler van het jaar. Nesser Aldarsari. Bentancur. Hij gaat van verder in zijn traditionele stijl. Brian Rodriguez. Sanabria is mee voorin. Daar gaat het naartoe. Voorzet. Vinias hier toch weer naartoe ging. Weggebokst. Door de doelman. Geen overtreding vindt Mariani. We voetballen verder met Varela. Spanning is nu echt te snijden. Deze bal van Canobio bereikt nog Sanabria. Die bracht hem slim richting stip. Maar onschadelijk gemaakt door een verdediger in het donkergroen. Uruguay heeft een overwinning nodig. Want de relatie met de fans is niet geweldig. Is niet echt je dat. Het is al wel stukken beter dan bij die jongste Copa America. Twee jaar terug toen de spelers, een aantal spelers, waaronder Darwin Núñez, slaags raakten met de eigen fans. Nou, die verloren halve finale. In een gelijkspel gaat er nog altijd kritiek geuit worden. En wie weet lopen ze nog tegen een nederlaag aan. Want Saudi-Arabië, het is lang geleden, is toch nog eens in de gevarenzone. Ze spelen het niet de beste uit. Dat is een overtreding op Federico Valverde. Nee, bal gespeeld, zegt ref Canada maar. Afgestopt. En dan Saoud Abdelhamid. Die wil ook wel eens trappen. En doet dat niet onaardig. Nog 4 minuten te gaan. Het was lang geleden, maar Saudi-Arabië was eindelijk nog eens in staat om iets te creëren. Om offensief zijn zegje te doen. Het schot gaat een half metertje over de kooi van Muslera, die in de tweede helft geen werk heeft gekregen. Zal geen genade tonen. Als Uruguay niet wint tegen maar Saudi-Arabië. Nummer 61 op de FIFA-ranking. Uruguay is nummer 17. Brian Rodriguez. En dat wordt een corner. Dan zullen ze Vinias wel opnieuw zoeken? Nee, buitenspel. Dus volgt er geen achtste hoekschop. Van de Italiaanse assistent scheidsrechter. Derde opeenvolgende gelijkspel, dus dat zo meteen tot stand komt. ...0-0-1-1... en nog eens 1-1. Nou dan op de laatste wedstrijd deze nacht in de groep van de Rode Duivels tussen Iran en Nieuw-Zeeland niet opnieuw een draw oplevert. Je wil toch winnaars zien in het voetbal. Daar is ook al veel over nagedacht, onder meer door Arsène Wenger, om dat te bannen in de remise. En gewoon ook in groepswedstrijden of in reguliere competitiewedstrijden in clubverband. Altijd door te gaan. Dat er een winnaar is. Ja, penalties dan vaak. Brian Rodriguez strak voorgebracht. Goede defensieve interventie van Palambri. En dan heeft Vinias Tambakti nog even meegenomen in die tackle. Hoorde hem

luid schreeuwen tot in onze koptelefoon. En hij kan wel verder. En dus wel een hoekschop. Dan toch die achtste corner. Bielsa gaat nog een extra spits brengen. Maar eerst de hoekschop. Met gekopt door Cano. De La Cruz stopt bij de kapitein Federico Valverde. Opnieuw Nicolas De La Cruz. De ruimte ligt links. Tussenstation is Sanabria. Die brengt hem dan maar voor. Oliveira. En dan de vuistslag van LOS. Mariela moest daar even het zekere voor het onzekere nemen. Bal lang onderweg. Je ziet hem niet geweldig goed landen door de stadion. De verlichting ondertussen toch. Ook al is het nog niet helemaal donker. Er zijn wel donkere wolken. Maar de floodlights staan wel aan. Vinias, zijn avond zit erop. Had graag zijn doelpuntje meegepikt. Verdiende dat echt wel op basis van zijn inspanning en zijn arbeidsethos. Maar hij stoot telkens op die geweldige doelman. Dat is een overtreding. Meteen op de nieuwe spits. Rodrigo Aguirre. Die speelt in Monterrey. En Monterrey in de voetbal, maar bij Tigres. Passeres durfde het duel niet meteen aangaan. Niet Aldosari makkelijk in balbezit komen. We zitten nu in de toegevoegde tijd. Die zal 7 minuten bedragen. Nog hier naar links. Brian Rodriguez zal van de invallers moeten komen. Sanabria, uitstekend Aguirre, de save van Mulderwijs. Niet normaal hoor, wat hij allemaal gered heeft. Moeten er toch al een stuk of 10 zijn ondertussen. Dat is de overtreffende trap van een begenadigde dag. Dat is, ook al heeft hij er eentje geïncasseerd, toch een soort aura van onklopbaarheid over je hebben hangen. De voorzet van Varela. Een hoekschop verwerkt door Saúd. Donis heeft nog 3 wisselspelers klaarstaan. Eerst die de vervangingen doorvoeren. Op de tribune is niet leuk door de Guayaanse supporters. Abdulhamid naar de kant. Abdullah Al-Hamdan stond klaar. De spits met nummer 19. Kali Lajami. Die in de basiself werd verwacht, komt in de ploeg. Linksachter Al-Harbi gaat naar de kant. Wordt vervangen door Heiji. Ala Heiji van Leon Messi. Van de centrale middenvelder. Die moeten allemaal mee komen verdedigen nu. Op die hoekschop van wie weet de laatste kans op de overwinning voor Uruguay. Hier is Federico Valverde. Oeh, de save. LOS, we hebben Valverde zo vaak zien scoren bij Real Madrid. Van op die positie. Ingestudeerde hoekschop. En hij legt hem in het hoekje. Maar daar is weer de bomlange doelman die redding kan brengen. Strekt zich uit. Oh, geweldige redding hoor. Ja, dan is het toch straf dat hij eigenlijk niet aan de aftrap zou verschijnen. Hij is de tweede keuze. Bijna moest hij het tweede bal uit zijn netten gaan halen op deze hoekschop. Zorgde Cáceres voor een nieuw doelgevaar. Dat begint echt aan te dikken. Nog eens het schot van Valverde door de penen van die Saoedische invaller. Dus maakt het voor Mohamed Alouais nog wat moeilijker. Bielsa zal hem vervloeken. Nu gaat hij even wat stretching oefeningen bovenhalen. Maar je kan het hem niet verwijten. Hij zal elke vezel in zijn lichaam voelen op dit moment. Bentancur, koelbloedig. Nog een dikke 3 minuten te gaan voor Uruguay. Dat naastig op zoek gaat naar